0: pleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Shout and I'll Be There. Gloria Gaynor, een van de grote successen van deze grootheid, kan ik toch wel zeggen. 6 over 6, een hele goede morgen voor iedereen en goede morgen voor jou, Anne.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe is de nachtrust geweest?
1: Ja, heerlijk. Ik heb echt als een roosje geslapen.
0: Ging je met tijd zijn bed dan of niet?
1: Ik lag er om 9 uur in.
0: Nee.
1: En gewoon aan 1 stuk door tot de wekker.
0: Nou, dat is heel lekker,
1: heel weinig.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk een beetje uitgeslapen. Ja.
1: Ik ben uitgerust. Nou, dat is normaal. Jij ook of niet?
0: Nou, niet uitgerust. Ja, ik ging nu om 11:30 naar bed, geloof ik. Kwart over 11, 11:30 dacht ik, nou, nu gaan de luiken vanzelf al dicht. Dus pak een beet. Ik denk 4:50 of zo. Dat
1: Heb je dan ook dat je een tijdje zit te knikkenbollen of niet?
0: Ja, het gaat nu beter.
1: Nou, lekker koffie drinken.
0: Ja, ik moet altijd wel een beetje wakker worden natuurlijk. Ja. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Hè. De motor moet een beetje op gang komen. Dat geldt voor ook iedereen, voor ons. En dat geldt voor de onderwerpen in Utrecht is wakker. Heb je iets waarvan van al zeggen, nou, dat moeten we alvast even duidelijk maken?
1: Ja, er is een muziekfestival begonnen in Zeist afgelopen weekend. Dat heet Internationaal Liedfestival. Nou, ik heb gisteren wat muziek geluisterd wat daar afgespeeld wordt. Het is wel heel bijzonder hoor. Klassieke zangkunst.
0: Wauw. Oké. Dus daar gaan we sowieso meer over horen.
1: Meer over horen wat dat dan precies is en hoe dat klinkt.
0: Ik ben heel erg benieuwd.

0: Wat een goede artiest deze Alex Warren, toch?
1: Ja,
0: jonge gast is dat. Ja, hij is heel jong, volgens mij 27 of zo. Ga je dat nakijken nog even?
1: Nu live 25.
0: 25, maar oké.
1: Okay. Ja, 2000 komt hij.
0: Dat vind ik jong, ja.
1: Ja, ik ook.
0: Een jonkie, hè? Ook in jouw ogen zelfs is dat een jonkie.
1: Wij dachten dat kinderen die uit 2000 komen, dat zijn baby's.
0: Ja. Uit 2000? Ja, is dat zo? Dan ben je een baby. Oh.
1: Ja, grappig, hè? Terwijl het is echt 4 jaar verschil met mij, maar goed.
0: Ja, dat scheelt niet zoveel, ja. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik moet soms nog een beetje wakker worden. Ja, ik kan hier niks schakelen, dus we moeten het even zonder muziekje doen. Maar laten we even denken aan Facebook, want er zijn al mensen actief. Tuurlijk doe je dat. Leuk als je erop zit op Radio M Utrecht Facebook.
1: Ja, want we stellen iedere dag een vraag. En dan is het leuk als je erop reageert, want dan kunnen we er samen over doorpraten. Mm-hmm. We zijn heel benieuwd naar je mening. En vandaag is dat, heb je nog ouderwetse schoonmaaktips? Hoe krijg je de ruiten streeploos schoon? Hoe verwijder je vlek uit je tapijt? Ja, en wat doe je met je magnetron en zo enzovoorts? We horen graag jouw oma weet raad tips vandaag.
0: Ja, magnetron schoonmaken, dat gaat wel. Een oven, als je dat een tijdje niet doet, dat brandt helemaal in, heb ik het idee.
1: Alles daarin loopt weg.
0: Ja.
1: Het koekt aan en je krijgt het niet weg, ook niet met de krabber of zo.
0: Nou, maar er zijn ongetwijfeld tips van wie? Nou, laat je maar horen, ik ben benieuwd.
1: Nou, Bob, ik zal je een verhaal vertellen.
0: Ja, doe maar
1: even. Een beetje viezig, maar goed, dat ga ik gewoon doen.
0: Een vies verhaal om 7:14. Kom maar.
1: Een tijdje geleden was ik ziek. Ja. En ik heb een heel mooi kleed in mijn woonkamer liggen. Oh, het was een rip uit mijn lijf. Nou, en toen was ik dus niet lekker geworden. Had ik deels op dat kleed ge...
0: Nee, echt waar? Tot zover. Ik snap je.
1: Ik bedoel,
0: iedereen kan in beeld denken. Dat doen we nu ook. Nee, maar gadverdamme. Heb je het ook een beetje schoon? Ja, dat is het beste inderdaad.
1: Dat die komt.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Maar ja, een vreselijk verhaal natuurlijk voor 6:15. Maar goed.
0: Nee.
1: Het is wel een voorbeeld. Hoe krijg je dat eruit?
0: De stomerij weet waarschijnlijk raad.
1: Ja, in dit geval wel.

0: dat zijn ze, de Jackson's 4 en Jackson 5. Onder aanvoering van Michael Jackson. Die was daar natuurlijk luid bovenuit te horen in Let Me Show You The Way To Go. En wij dachten bij Radio M Utrecht, oké, dan gaan we ook niet weg natuurlijk. We blijven hier. Maar we pakken die kranten er eens even bij van deze dinsdag de 19e mei. Wat bieden ze op de voorpagina aan, de landelijke ochtendbladen? Zal ik beginnen?
1: Ja, begin.
0: Algemeen dagblad voor mij. Automobilist rijdt nog te hard in bebouwde kom, is de kop. Enkel 30 km per uur bordjes plaatsen heeft nauwelijks effect, blijkt. Ja, ik rij altijd heel rustig aan in een woonwijk. Dat doe ik zeker. Je hebt inderdaad mensen die toch nog even gas geven. De post die langskomt. De andere bezorger. Maar ook de bewoners om de hoek bij mij. Die behoorlijk hard rijden. Dat je denkt van nou, het is toch 50 of 60.
1: Ja,
0: en als er dan
1: rustig
0: een fiets oversteekt, iemand die van het trottoir afkomt, die de weg over wil. Ik vind het toch heel erg eng. Goed, ik ga erop door. Want automobilisten hebben maling aan dus die maximumsnelheid van 30... die een groeiend aantal gemeenten heeft ingesteld binnen de bebouwde kom, blijkt het onderzoek van het SBOV. Dat wordt uitgediept, want gisteren kwam dat in het nieuws. In het AD op de voorpagina.
1: Gaan we naar Trouw. Die hebben een groot stuk op de voorpagina over de verbazing bij het gerechtshof over de advocaten van Tachi. Ja, de Marengo-zaak. Tot stomme verbazing van het gerechtshof hebben zich na ruim één jaar twee advocaten gemeld om Ridouan Tachi te verdedigen in zijn hoger beroep. Ja, in het kort even. Ridouan Tachi zit al 13 maanden zonder advocaat. Twee strafrechtadvocaten hebben zich nu beschikbaar gesteld. En ze willen wel ruim de tijd krijgen om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Dat is een voorwaarde die ze stellen. Ja goed, ik begreep dat zij al ervaring hebben ook met de broer van Tachi. Daar hebben ze ook verdediging gedaan. En Ines Wesky natuurlijk, die eruit werd gestuurd vanwege omkoping hoogstwaarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ja, en dan nog andere verhalen zoals de hondius die aanmeerde in Rotterdam.
0: Oh ja, dat zag ik ook op de AD voorpagina. De hondius is eindelijk thuis, ja. Klinkt ook een beetje gek eigenlijk.
1: Ja, ja. Goed gebeurde in Rotterdam, geloof ik. Mm-hmm. En een groot verhaal over hoe Israël zich hummus toe-eigende. En dan hummus, hummus, ik weet altijd nooit hoe dat moet uitspreken.
0: Hummus zeggen ook sommige mensen.
1: Hummus.
0: Ja, hummus.
1: Dat goedje. Wat
0: ik vind het wel lekker, moet ik je zeggen.
1: Ja, ik vind het lekker met groenten altijd. Dan je lekker een beetje zo.
0: Oh ja,
1: komkommer en zo. Ja.
0: Granaatappel heb ik ook wel eens gehoord, dat dat lekker is er doorheen.
1: Dat geloof ik.
0: Dan moet ik dan kant-en-klaar in een bakje kopen, hoor. Dat ga ik niet zelf lopen doen. Maar dat is oké. Okay. Mm. Maar Israël, zeg je, die heeft het zich toegeëigend. Zo van, dat is een ons product.
1: Ja, ik ga eens even kijken hoe dat zit. Verder in de krant, in de verdieping. Een groot stuk daarover.
0: Ja, dan hoorden we ineens ook weer gisteren en eergisteren eigenlijk ook over ebola. De komende dagen zijn in elk geval cruciaal bij het indammen van de uitbraak van ebola. Enorme afstand.

0: men dit aanpakken al daar.
1: Tja. NRC dan. De overlast blijft. Eindelijk gaat de Kamer knopen doorhakken over Schiphol. Maar in het regeringsvoorstel wordt de overlast zo berekend dat de bestaande omvang van Schiphol intact kan blijven. Dus ja, er wordt dan rekening gehouden met de overlast en Schiphol hoeft niet in te perken. Benieuwd hoe dat zit. Verderop in het NRC meer daarover. Ja, en ook een artikel over het Hanta-virus. Iedereen vergaapt zich aan de hondenjust die aanmeert. Veel aandacht in de kranten vanochtend.
0: Ja. Kind te lang onveilig thuis. Voorpagina van de Telegraaf vanmorgen. Nieuwe zorg om mishandelingszaken. Ja, geregeld blijven kinderen mishandelingszaken te lang. Hier gaat het over natuurlijk. Bij meldpunt veilig thuis, zo stellen de Vereniging Nederlandse Jeugdadvocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. En daardoor bestaat natuurlijk volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. Groot probleem, nog altijd. Het lijkt wel of dit probleem flink aan het groeien is. Er komt steeds meer aandacht, maar het is wel heel naar.
1: Ja, al dat soort berichten krijg ik een beetje knoop in mijn maag.
0: Kan ik me voorstellen. Ik heb daar ook niet echt heel veel vrede mee, moet ik je zeggen. En wie wel natuurlijk.
1: Ja.
0: Goed, dat was de Telegraaf. Hiervoor had ik trouwens de Volkskrant met dat verhaal op de voorpagina over het ebola-virus. Even een selectie aan de opmerkelijke zaken, maar zeker eventjes de voorpagina's van de kranten van vandaag. Dit is Utrecht is wakker, Radio RB Utrecht. Vrolijke muziek, Blondie. The Tide is High, ken je dit nummer? Van ons natuurlijk, maar hier ben jij niet mee opgegroeid.
1: Nee, ik ken wel The Tide is High, alleen dan van een andere artiest.
0: Ja?
1: The Tide is High, but I'm... Dat is iets sneller.
0: Wow, maar dat is wel dit origineel trouwens.
1: De Atomic Kitten of zo, geloof ik.
0: Oh ja, dat klopt, dat is van Atomic Kitten. Ja, dan praat je over 25 jaar.
1: Gisteren nog geluisterd.
0: Maar dit is het origineel.
1: Oh, echt?
0: Iedereen luistert mee naar Blondie.

0: de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: Half 7, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met een kort weerberichtje van Grita, die we zometeen lekker in de uitzending halen. Ik kan ze mooi vertellen wat ons de komende dagen qua weer te wachten staat. Zo is die. Even een kort weerberichtje van Grita vanuit haar weerkamer. Vanochtend is het in Midden-Nederland droog. Van het westen uit komt er wel geleidelijk meer bewolking opzetten. En vanmiddag zal er zeker af en toe dan wel een beetje regen vallen. Bij een opstekende zuidelijke wind komt de temperatuur niet verder dan een graad of 16. Ik heb geen idee waar we nu op zitten eigenlijk, maar dan ga ik zo even vragen. Verkeersinformatie van de ANWB met 1 filemelding die officieel is. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is net als gisteren de hele dag dicht. Dat heeft te maken met de slechte toestand van het wegdek. Voor de rest zag ik even op de digitale wegenkaarten dat het wel wat drukker aan het worden is op de A27 bijvoorbeeld. En op de A2 haal ik het over. Ja, dat is behoorlijk een file aan het worden volgens mij. Zometeen daar meer over. De A1 valt mee. Dat is goed doorrijden. Op dit moment tussen Stroe en Hoevelaken is ook goed nieuws dat er gaat.
7: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
8: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is het antwoord A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Nou, nog een keertje. Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Nou, denk jij het juiste antwoord te weten? Laat het dan weten in een mailtje naar studio@rtvutrecht.nl of via de RTV Utrecht app.
10: Utrecht is wakker. Met

0: René Vroger. Calling out your name. Ruby wordt er dan gezegd. Want ja, dat staat tussen haakjes. Dus die moet niet even onvermeld worden gelaten. 6:30 en inmiddels is die binnen. Heb je nou wel cappuccino meegenomen, Robert-Jan Boy?
1: Jazeker.
2: Oh, dat houten stokje erin. Altijd.
0: Hij is, houten stokje?
2: Hij heeft altijd zo'n roerstokje erin.
1: Oh, ja. Moet even vervoerd worden natuurlijk.
0: Ja, wat ik wel eens heb als ik zo'n koffie krijg. Want ik drink heel weinig cappuccino. Maar dan heb ik het stokje zo in mijn mond, zeg maar.
2: Ja, ik zit al helemaal kapot te kouwen. Maar Robert-Jan heeft ervan af.
1: Dat is een bepaalde techniek. Na jaren oefening kun je dat goed doen.
0: Anne, dat valt niet in een half uur uit te leggen.
2: Nou, ik merk het.
1: In plaats van een lepeltje, een stokje. Ja, het is...
2: Alles wel gekheid op een stokje.
0: Ja. En vroeger hadden we ook allemaal plastic bekertjes. Dat hebben we hier de deur uit gedaan, al een hele tijd geleden.
1: Ja, een soort papier, hè?
0: Ja, karton. Ja, karton, dat is waar. Maar ook dat hebben we weggedaan, maar nu hebben we gewoon mokken, zeg maar.
2: Ja, beter toch?
1: Ja, gewoon een bekertje wel lekker drinken altijd. Ja. Ik dit eventjes terzijde, maar...
0: Ja, zeker. Goed.
1: Dit heeft met het milieu te maken en zo natuurlijk.
0: Exact, ja, dat denken wij natuurlijk ook om en aan. Koffie aan de kant voor dit moment. Ja, goed dat je hier bent, maar ja, je gaat natuurlijk zometeen de deur uit met je verslaggeversreportageapparatuur.
1: Precies, en gaan we op de fiets. Want we gaan richting Catharijnensingel.
0: In de buurt
1: van Hoog-Catharijnen hier in Utrecht uiteraard.
0: Wat ga je daar dan doen?
1: Dan gaan we het hebben over de glazenwasser. Want dat is een beroep dat aan het ontwikkelingen onderhevig is.
0: Ja.
1: Wij kennen natuurlijk de ladder. Wij kennen de raamtrekker.
0: Ja.
1: Je weet wel, zo'n wisser.
0: Ja.
1: En de spons.
0: Ja. Die dat combinatie, dat maakt het dat je ramen kunt lappen.
1: Nou ja,
0: denk
1: kijk,
0: ik wel.
1: En dan heb je vaak nog zo'n speciale gordel waar alles in zit. Een zeem inderdaad, dat soort zaken. Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Het oplettende voorbijganger kan het vaak zien. Hè. Zo'n telewasmethode.
0: Ja, precies.
1: Dat betekent met zo'n telescoophengel die wordt uitgeschoven.
0: Ja, ja.
1: Met een soort borstel eraan en dan een dun slangetje waar het water dan uitkomt en dan wordt zo via de hengel naar het raam gebracht.
0: Ja.
1: Dat kennen we. We kennen natuurlijk ook de gondel bij flats en zo. Dat je dus vanaf het dak zeg maar naar beneden gaat.
2: Oh ja, ja.
1: En zo langzaam zakt en alle ramen doet.
0: Ja, ik heb hoogtevrees. Sowieso lap ik mijn eigen raam ook niet. Ik heb inderdaad ook een glazenwasser. Eén keer in 6 weken komt hij om.
1: En hoe doet jouw glazenwasser dan?
0: Met zo'n telescoop doet hij het
1: ook. Ja,
0: zeker.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vind dat prima. Ja. Ik heb liever dat. Het lijkt mij veilig dat die man dat doet. En hij doet het goed.
1: Ja.
0: Of ze doen het goed, want ik heb elke 6 weken andere mensen voor de deur, geloof ik. Maar ik ben er zeer tevreden over.
1: Ja, de luisteraar denkt waarschijnlijk, waar gaat dit gesprek over?
0: Het gaat over de ramenlappen, toch?
1: Dit is een belangrijk gesprek.
0: Belangrijk is ook om te weten waarom we dit gesprek hebben. Waarom jij dit gaat doen, natuurlijk.
1: Komen de finale, want zometeen wordt daar een drone gepresenteerd.
0: Hè?
1: Gedemonstreerd, moet ik zeggen. Dus een glazenwasser drone. Je hebt heel wat ruiten, ramen bij Hoog-Catharijnen daar. En dan gaan ze dus aan de slag met een drone. En hoe dat in zijn werk gaat, dat gaan we gedurende deze uitzending allemaal bekijken.
0: Maar gaat die drone dan, op voorhand denk ik dat dan, gaat hij dan bekijken hoe vies de ramen zijn? Of zit daar dan allerlei spuitmateriaal in?
1: Ik neem aan dat aan de drone als slang is bevestigd, maar dat verzin ik allemaal zelf.
2: Oh, ja.
1: En dan wordt er met,
0: fantasie.
1: Ja, met water, met osmosewater, dat is een bepaald soort water, wordt er op de ramen gespoten.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt geen spons gebruikt. En dan, dan moet het allemaal schoon zijn.
0: Jo.
1: En dat is toch een opmerkelijke ontwikkeling. Ze zijn er al een tijdje mee bezig met dit glazenwasserbedrijf.
0: Hmm.
1: Maar ik zit even te denken, wat betekent dit als het op grote schaal gaat gebeuren? Vliegen er overal drones in de straat?
0: Ja, dat mag ook niet.
1: En stel je voor dat er een camera of zo'n drone zit. Dat je eventjes lekker met zo'n drone even naar binnen gaat. Ja, er zijn privacy-overwegingen, veiligheidsoverwegingen.
0: Ja. Dat zeg je nou.
1: Een beetje aan.
0: Ja, dat zeg je nou. Een cameraatje eraan. Maar is dat wel logisch, denk ik dan? Want als je op hoogte bent, als glazenwasser beneden staat, die moet toch kunnen zien wat er daar gebeurt, denk ik dan?
1: Dat inderdaad ook, ja.
2: Ja, dus, je hebt meestal zo'n een soort van afstandsbediening, hè?
0: Een joystickje.
1: Met een joystick.
2: Ja, we kunnen zien waar die heen vliegt, als het ware. Ja.
1: We gaan het allemaal bekijken. We gaan het vragen.
0: Mm.
1: Nieuwe ontwikkeling, de glazenwasser drone. Verzin het maar. Ja, aan de andere kant kun je er misschien ook een beetje op wachten. Want die drones, je hoort er steeds meer van.
0: Ja, ook nare dingen. Ze zijn meer in het nieuws van
2: oorlog.
0: Ja. In de oorlogssituatie.
1: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, je hoort ook wel berichten met inspecties en zo, dat er ook drones worden gebruikt, et cetera. Ja.
0: Of drones die medicijnen brengen naar de Waddeneilanden en zo, die sneller kunnen zijn dan
2: dat klopt,
0: transport.
2: Ja.
1: Is het al het geval?
0: Ja, dat gebeurt al een tijdje. En dat vind ik dan wel weer een positieve ontwikkeling.
1: Hoe ver gaat deze ontwikkeling verder door? Dat is misschien een van de vragen die aan de orde kan komen.
0: Zeker. Gaan we het over hebben in Utrecht. Het is wakker, sterker nog, jij gaat op locatie in de binnenstad van Utrecht.
1: Binnenstad, ja, Katharijnensingel.
0: Kijk eens aan.
1: Ongeveer daar is het.
0: En dan denk ik dat we hier na 7 uur wel eventjes gaan horen.
1: Ja, ik denk
0: dat
1: daar eventjes...
0: Ah, je hebt de fiets natuurlijk, hè?
1: Uiteraard ga ik op de fiets.
0: Ja,
1: spreek. De apparatuur in de bak, dienstfiets.
0: Helemaal goed.
1: Dat horen we nou.
2: Muziek gaat gewoon door.
0: De Motown klassiekers uit je speakers. Smokey Robinson en de Miracles. Robert-Jan, tot zo meteen.
1: Tot zo.

0: Aha, Hollies op Radio M Utrecht en I'm Alive. Zou ze wakker zijn? Ja, natuurlijk. Want we hebben al een kort weerbericht gehad van jou via de fax. Jij faxt ons even een goed weerbericht.
1: Met de duif. Ja,
0: met de postduif, ja. Ja, die was al wakker, die postduif. Gita Spallenburg, goedemorgen. Gezellig dat je er bent. En we gaan elke uur even praten over het weer, wat ons te wachten staat de komende dagen. Maar even het weer concreet. Ik wil eigenlijk nog even teruggaan naar gisteravond, meet ik het al. En vanmorgen vroeg ook, zoveel vocht op de ramen aan de buitenkant van de auto, maar ook van mijn huis. Is het zo vochtig buiten geweest, of misschien op dit moment nog steeds?
1: Ja, het was enorm dampig, een enorme partij dauw. Als je nou vanochtend vroeg een ochtendwandeling hebt gemaakt of nu gaat maken, dan zijn je schoenen denk ik doorweekt door de hoeveelheid dauw. De lucht zit gewoon vol met vocht. Heeft natuurlijk ook deels te maken met de vele buien van gisteren en de afgelopen tijd, de neerslag. En ook dat de temperatuur toch aardig is gezakt. Gisterochtend toen ik jullie sprak op dit tijdstip was het 10 graden. Nu is het een graadje of 7, 8. Dat scheelt toch ook alweer dat er meer dauw zich kan verzamelen, omdat die niet meer in de lucht past. En op het gas en op de huizen terechtkomt en op je auto.
0: Ja, maar ik had echt het idee, zit het aan de binnenkant van de ruiten van de woning? Maar nee, het zat aan de buitenkant. Ja. Dus dan is het een goed teken, geloof ik wel. Want als het aan de binnenkant zit, zou er een vochtprobleem in je huis zitten.
1: Ja, dat klopt. Ja, dan heb je een probleem. Ja, en dan heb je van vroeger hadden we dan nog in de winter die mooie bloemen, weet je wel? Die dan op het raam konden staan, die ijsbloemen.
0: Ja, heb je in de auto nog wel eens, toch?
1: Ja, aan de binnenkant ook wel eens. Maar meestal op de buitenkant. Maar soms zit er aan de binnenkant ook zo'n ijslaagje.
0: Ja, dat is met een auto helemaal vervelend natuurlijk. Want dan moet je eerst wachten tot dat weg is.
1: Ja, en krabben.
0: Met een krabbertje aan de binnenkant van de auto eruit. Maar dat is niet nu het geval, toch?
1: Nee, okay. En dat zal de komende maanden is dat niet meer aan de orde. Ik denk ook dat de komende maanden die winterjas toch echt wel even aan de wilgen ook gehangen kan worden. Mm-hmm. Dat je echt wel een heel ander weertype geleidelijk inglijdt. Veel meer zomers dan dat na-winterachtige.
0: Ja. Nou, vocht in de lucht, 7 graden heb ik je horen zeggen. Hoe gaan wij de dag doorkomen?
1: Wij gaan de dag doorkomen met de meeste zonneschijn in de vroege ochtenduren. Nu dus. Dat is al allemaal een beetje flats. Want vanuit het zuidwesten schuift de bewolking binnen. Mm-hmm. En die bewolking, eerst nog vooral hoge bewolking. Maar al vrij snel komt er ook zogeheten middelbare en lage bewolking aan. Oftewel, de lucht wordt steeds voller met wolkenvelden. En vanmiddag valt er ook af en toe wat lichte regen uit de bewolking. Dus het is toch een dag die nog steeds niet helemaal de zon brengt waar mensen zo langzaam maar zeker zo op hopen. Mm-hmm. Maar vanmiddag dus af en toe een beetje regen bij gematigde temperaturen. Een beetje vergelijkbaar met gisteren. 16 graden heb ik uitstaan.
0: Ja, daar hadden we gisteren het gesprek over dat het wel warmer gaat worden. Zeker met de Pinksterdagen, met de 25 in het vooruitzicht. Ja. Maar ik hoor je nu nog niet echt verbeteringen zeggen qua temperatuurstijging. Hoe zit dat morgen dan?
1: Ja, morgen 18 en we stappen dan door, hoor. Oh ja. Donderdag 21, 22, vrijdag en het weekend 6, 27 graden. Zo. Ja, dan zit je ineens in de zomerse dagen. We hebben nog niet een officiële zomerse dag gehad. We hebben zelfs in Midden-Nederland tot en met nu nog maar 5 warme dagen gehad. Dat zijn 20 graden of hoger dagen. En vorig jaar hadden we tot en met nu al 17 van die warme dagen. Dus we lopen een beetje achter. Maar die achterstand lijken we behoorlijk snel goed te gaan maken in het lange Pinksterweekend.
0: Vooruitzicht is positief dus.
1: Vooruitzicht is positief. Het gaat nog een beetje met horten en stoten. Ook vanavond nog een paar buien. Ja. Morgen een paar buien. Maar je ziet al wel dat die temperaturen morgen 18 graden is alweer een stukje warmer dan vandaag.
0: Zeker.
1: En daarna de 20-plussers.
0: Anne, wil je nog iets weten over het weer?
2: Nou, ik weet niet wat ik hoor gewoon. Is het normaal dat het zo warm is in deze tijd van het jaar, Gita?
1: Ja, dat gebeurt wel veel vaker. Ook dat je zo'n omslag maakt. Het heeft nu ook deels te maken met de warmte die nu opkomt in Spanje en Portugal. Ik zag dat ze nu in zuidelijk Spanje 27 graden hadden gisteren.
0: Dan gaan dan dik 30 graden,
1: ja,
0: toch?
1: Dikke dertigers. Ze gaan naar 35 graden. Mm-hmm. En dan zie je ook dat wij grotere kans maken om een grote vleug van die Spaanse en later ook Franse warmte mee te krijgen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nou, veel over het weer gehoord. Zelfs Spanje zat erbij. Tot het volgende uur, dan spreken we elkaar weer. En dan komt er ook een weerspreuk aan uit jouw koker. Hè? Zeg maar. Okay. Dank je, Grita.
1: Tot straks.
0: Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Met nieuws, weer, verkeer en gezellige muziek. Jon Andersen bijvoorbeeld. One Way to Surrender. Kinderkoortje erbij. Nou, dat wordt lekker hoor. Richting van...

presenteert de Avond van de Nostalgie. Het gouden geluid van toen. Voor thuis, op het werk of in de auto. Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond

0: eten vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Den Besten.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen. Dat zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
9: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
8: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen en ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toezit op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Veel sekswerkers voelen zich onder druk gezet door exploitanten.
10: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
8: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. En dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht en een goedemorgen voor de latere inschakelaars. Maar sowieso op het hele uur steeds het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan heel gauw nu gaan beginnen met het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, een hele goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Veenendaal, daar is opnieuw onderzoek gedaan vanwege een mogelijk explosief. De Zandstraat werd gisteravond deels afgesloten. Een doorgang tussen 2 panden werd daar onderzocht door explosieve experts. Mm-hmm. Nou ja, afgelopen weekend waren er natuurlijk 2 explosies in de stad. En ook nog een brand. Nou, of er verband is met die incidenten, dat is allemaal onderdeel van het politieonderzoek.
11: Ja, ja.
12: Een YouTuber is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf. Het gaat om Joep van R, of Malle Joepoe, zoals hij zich noemt. Een jaar geleden werd gefilmd dat hij in Amersfoort presentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer. Nou, die was enorm geschrokken en dacht dat het echt was. Wijkbeduursteden moet op zoek naar een geschikte plek voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft een officieel verzoek gekregen van de minister om met spoed 50 tot 75 mensen op te vangen. Half juni moet duidelijk zijn waar de noodopvang komt. En dat moet dan voor tenminste 2 maanden. Nou, ook daar meer over zo meteen om 19:30.
11: Dankjewel voor nu, Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. begint op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Eigenlijk begint het al in Brabant, in Noord-Brabant, tussen Waardenburg en Beest. 10 minuten vertraging. En dan van Beest tot knooppunt Everdingen bij ons in de regio ook weer 10 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Arnhem richting Utrecht, tussen afrit Oosterbeek en het knooppunt Maandenbroek. 5 minuten vertraging op dit moment. En de A27 van Breda naar Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Bijna 10 minuten extra reistijd.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
19: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
21: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Op de fiets naar het gebeuren vandaag met een drone. Je zoekt het hoger op, hè, verslaggever Robert-Jan Boy?
23: Nou, ik denk dat ik zelf een beetje op de begaande grond ben blijven. Want je noemt het woord drone inderdaad. We gaan naar een demonstratie toe van het gebruik van de drone bij het wassen der ramen. Dus glazenwassers die drones gebruiken. Het gaat zometeen gedemonstreerd worden. Ja. Aan de Katerijnensingel. In de buurt van de Hoge Katerijnen, kortom. Waar je heel veel raampartijen hebt. Mm-hmm. En wij zijn uiteraard razend benieuwd wat dit allemaal gaat betekenen.
11: Dus kortom,
23: en hoe het in de praktijk gaat. Wordt er bijvoorbeeld een spons gebruikt of een raamtrekker?
11: Ja.
23: We gaan het allemaal zien.
11: Ramen lappen met een drone dus. Dat is wat je eigenlijk zegt nu.
23: Ja, ik denk dat er een spuit op gezet gaat worden. Maar nogmaals, wij wachten de ontwikkelingen af. In de tussentijd fiets ik hier langs de Singel.
11: En?
23: Gevangenis Wolfenplein. Hé, we hebben dat vaker gehoord, deze uitzending.
11: Ja, joh.
23: Dus de gevangenis. Kortom, de gang zit erin.
11: Oh, dat is mooi. Voorzichtig richting de locatie waar de drone misschien wel zometeen de lucht in gaat om de ramen te lappen. Ben heel benieuwd.
24: Is wat, hè?
11: Nou, 7 over 7 inmiddels geworden. Wat is wat? Weet je wat we gaan doen zometeen? Waar gaan we over praten?
24: Ja, zometeen om 7:15 bellen we met Wim Becker. Zij is van het Internationaal Lied Festival in Zeist. Dat is nu sinds afgelopen weekend aan de gang. Duurt in totaal 9 dagen en klassieke zangmuziek staat centraal.
11: Mm-hmm.
24: Nou, dat is wel heel bijzonder. Het heeft ook een specifiek thema dit jaar. We horen er straks meer over van hem.
11: In Utrecht is wakker. Dat is mooi. En andere muziek voor die tijd. Onder andere Finkel Shaggy. Terug naar de jaren 80 met een van die grote successen van deze man. Listen to Your Father was er eentje. A Good Heart is die andere. En die hoor je nu.

0: Ross and the Supremes. Heerlijke muziek van lang geleden, Baby Love. Maar het kan van nog langer geleden zijn. Dat kan bijvoorbeeld klassieke muziek zijn. Daar gaan we het zeker over hebben de komende minuten hier in Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht. We gaan naar Zeist, Anne.
1: Ja, in Zeist is het internationaal liedfestival aan de gang. Daar hoor je klassieke zangmuziek, waarin poëzie en muziek samen een verhaal vertellen, om het even zo mooi te zeggen. Ja, het festival bestaat dit jaar 10 jaar en heeft een specifiek thema, de natuur. Ja, wat kunnen we er horen en beleven? Daar spreken we Wim Bekkers over, secretaris van het festival. Goedemorgen, Wim.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoi, fijn dat je er bent.
2: Ja, goedemorgen. Hi.
1: Het thema van deze jubileumeditie is, om precies te zijn, dus terug naar de natuur. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja, nou, elk jaar kiezen we een thema. En dat wordt verzorgd door ons artistieke team. Dat zijn twee Nederlandse muzici. Hele goeie, Henk Nevers is zanger en Hans IJzakker is pianist. Mm-hmm. Dit jaar hebben ze gekozen voor Terug naar de Natuur. Nou, het heeft een paar redenen. We weten allemaal, en steeds meer sterker denk ik, hoe belangrijk de natuur is voor het welzijn van mensen. Mm-hmm. Er is veel over te doen, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Natuur is belangrijk voor de hele mensheid, maar we weten van de andere kant ook dat die enorm onder druk staat. Dat is een punt, maar de relatie met de muziek die in Zeist te horen is tijdens ons festival is ook dat er ontzettend veel klassieke liederen gecomponeerd zijn waarin de natuur een hele belangrijke rol speelt.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld Frans Schubert heeft dat heel vaak gedaan, maar ook andere componisten.
0: Ik denk aan Morgenstimmung, of heb ik het dan weer mis? Gaat het dan meer om de dag bijvoorbeeld?
2: Ja, nou het speelt zich vaak af 's nachts in het donker, maar ook overdag. Winterreizen bijvoorbeeld, ja, zijn liedcyclus van Frans Schubert.
0: Hmm. En natuurlijk de vierjaargetijden van Vivaldi, maar daar wordt er niet in gezongen natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. Maar muziek en natuur, dat is een heel vaak voorkomend iets. Dus de natuur is vaak onderdeel van muziek. En de muziek waar wij sterk in zijn, is romantiek. Er speelt de melancholie ook een grote rol in. Mm-hmm. Maar het gaat niet alleen om componisten als Schubert en Brahms en Wolf en dergelijke meer. Maar ook, wat er ook bij ons te horen is, voor het afgelopen zondag bij Thomas Olimans, dat zijn liederen van Harry Banning.
0: Okay. Ah, kijk aan, wat mooi is.
2: En Randy Newman. En gisteravond trad het Utrechtse jeugdkoor op. Was fantastisch. En daarin werd bijvoorbeeld ook een nummer van Simon & Garfunkel gezongen.
0: Kijk eens aan, dus het is een verweving ook met de popmuziek en de klassieke muziek, waar ik nu hoor uit je mond.
2: Ja, we willen zeker inderdaad. En het is niet alleen westers. We hebben ook jaren gehad waarin oosterse muziek en bijvoorbeeld ook Russische muziek een hele belangrijke rol speelde. Mm-hmm. Dus we willen proberen om zoveel mogelijk variatie ook aan te brengen.
1: Nou, dat klinkt goed. Ja, klassieke zangkunst, daar richten jullie je dus op eigenlijk. Ja, hoe klinkt dat? We gaan even kort luisteren naar een fragmentje uit uw persoonlijke favoriet.
2: Oké. Okay.

0: dit was L'Invitation au Voyage, als ik het zo goed zeg. In het Frans van Sandrine Pio. En David Cadouche, zeg ik dat goed?
1: Ja, prima, inderdaad. Ja. Het is,
0: waarom is dit uw favoriet?
1: Ja, dat is een kwestie van gevoel. En persoonlijke smaak.
2: En beleving natuurlijk ook.
1: Beleving, inderdaad. Het brengt bij mij heel veel teweeg. Dit nummer is op alle mogelijke manieren uitgevoerd. Het is van een Franse componist. Die er heel lang over gedaan heeft om het zo te smeden zoals het geworden is. Maar ik vind in dit geval de combinatie van zang en de piano, de combinatie en de ondersteuning van elkaar daarin voortreffelijk.
2: Ja, dan duurt het festival 9 dagen, best lang denk ik dan. Qua doelgroep richt je dan op, als we het over leeftijd hebben, ook op de jeugd, of juist misschien ook op de jeugd? Want ik hoorde je het Utrechts jeugdkoor doen zojuist.
1: Ja, we hebben een heel gevarieerd programma. Het begint 's ochtends altijd om 10:15. En dan door de week zijn er masterclasses. Die zijn ook openbaar toegankelijk, ook vanmorgen weer en ook vanmiddag. In de zaal waar het zich afspeelt. We richten ons op aanstormend talent. We hebben scholierenprojecten. Met een aantal scholen uit Zeist en omstreken. En dat is bijvoorbeeld aanstaande vrijdag om 11:00. Van 11 tot 12 treden er 260 scholieren op. En die laten dan horen wat zij geleerd hebben de afgelopen maanden. Door mensen die aan ons verbonden zijn. Dus het is voor jong en oud, door jong en oud.
2: En waar vindt het allemaal plaats? Want ik hoor je een aantal mensen noemen, optredend alleen al. Nou, dan moet de zaal nog gevuld worden. Waar doen jullie dit allemaal?
1: Ja, nou, een hele mooie omgeving in Zeist, vlakbij het slot, slot Zeist. Uh-huh. Daar heb je het Herrenhuttersterrein. Een soort monumentaal oud terrein waarbij je twee pleinen hebt. Het Zusterplein en het Bloederplein. Als je naar het slot toe gaat, dan zie je aan de linkerkant Bloederplein, rechts Zusterplein. En daar is een grote zaal van de Evangelische Broedergemeente, zoals het heet.
2: Ja.
1: En dat is onze belangrijkste concertzaal.
2: Ja. En zijn er ook nog concerten die buiten gegeven kunnen worden de komende dagen? Want er wordt steeds mooier weer.
0: Goeie.
1: Klopt. Als het goed is, vanavond hebben we een openluchtconcert door Brigadien, de zoon van de grote Brigadien, samen met een gitarist. We hopen dat dat vanavond in de buitenlucht kan plaatsvinden, ook op dat terrein. Mocht het overhoop niet zo zijn, dan moeten we uitwijken naar onze zaal. Maar er is bijvoorbeeld morgenmiddag om 16:00 ook een wandelkoorfestijn. Dan zijn er koren die van de markt in Zeist naar het terrein lopen.
2: Wat geweldig, mooi. Wat een mooi initiatief zo.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt ook van alles in de buitenlucht.
0: Nou, er staat van allerlei moois op het programma nog de komende dagen, zo te begrijpen. Dank voor de toelichting, Wim Bekkers van het Internationaal Liedfestival in Zeist.
2: En iedereen veel plezier die er naartoe gaat natuurlijk, want het zullen er velen zijn.
0: Nou.
2: Dankjewel, Wim.
1: Oké. Ja, graag gedaan.

0: vooral die klassieke muziek waar we van Wim Beckers net veel over gehoord hebben.
1: Ja,
0: hoe kun je er naartoe? Want vanavond is het dus bijvoorbeeld, zei
1: hij. Ja, inderdaad. Nou, mocht je het leuk vinden, dan kun je op ilfz.nl kijken. En dan vind je het hele programma voor de komende dagen. Dus van dat internationaal liedfestival in Zeist.
0: Ja, en ik zat nog even te kijken via de site van het Utrechtse Landschap. Kun je ook nog wat kortingscodes, kwam ik hier tegen. Dus dan kun je misschien nog wel eventjes iets afpingelen, zeg maar.
1: Ja.
0: Leuk om erover te horen. En wie weet met de komende dagen ook zo'n buitenwandeling en muziek erbij. Ja, dat lijkt me een mooie combinatie.
1: Ja.

0: Leroy Brown. Het was met er eentje hoor. Bezongen door Jim Croce. Het is 7:58. Zometeen het nieuws uit de regio, uit Midden-Nederland. Met Marjolein, wat hebben we in het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Nou, ik begin in Veenendaal, omdat daar opnieuw een onderzoek is geweest vanwege een mogelijk explosief. In Amersfoort is brand gesticht en wijk bij Duurstede zoekt een noodopvanglocatie.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast.

0: onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Exact 19:30, wat een timing. Voor het regionale nieuws, het nieuws uit de regio door Marjolein Heijer. Dat begint in Veenendaal, waar gisteravond weer onderzoek is gedaan door de politie.
4: Ja, dat had te maken met een mogelijk explosief. En hiervoor werd de Zandstraat deels afgesloten. Explosieve experts onderzochten de doorgang tussen twee gebouwen. Wat daarvan de reden was, kon de politie gisteravond nog niet zeggen. Ook niet of er een verband is met twee eerdere explosies van afgelopen weekend en een brand. Voor die brand is inmiddels wel een man aangehouden. De incidenten van het weekend waren bij woningen verspreid door Veenendaal. In Amersfoort is rond 2:30 vannacht brand gesticht op het Neptunusplein. Op die plek zitten een paar horecazaken en winkels met erboven appartementen. Een berg afval op het pleintje was vlak voor een afvalrestaurant in brand gestoken. Een brandweer wist de boel gelukkig snel te blussen daar. Wijkbeduursteden moet op zoek naar een geschikte plek voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft een officieel verzoek gekregen om met spoed 50 tot 75 mensen op te vangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft wijkbeduursteden verzocht om uiterlijk 30 juni een noodopvanglocatie beschikbaar te hebben. En die is voor tenminste 2 maanden. Eind vorige maand praatte commissaris van de Koning Hans Oosters al met het college over mogelijkheden. YouTuber Joep van R, ook bekend als Malle Joepoe, is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf. Hij beschoot een jaar geleden presentator Dennis Schouten met een paintballgeweer in Amersfoort. Schouten en zijn collega Jan Roos die waren daar om hun programma Roddelpraat op te nemen. De twee vreesden een aanslag en dachten dat het wapen echt was. De 30-jarige verdachte zei in de rechtbank dat hij iemand te grazen wilde nemen, die dat zelf ook vaak doet bij anderen. Het werd gefilmd en op YouTube gezet. De rechter vindt dat hij alle grenzen heeft overschreden en Joep van R heeft inmiddels spijt betuigd. Veenendaal is een regenboogzebrapad rijker. Dat ligt aan de Tuinstraat tussen het Toomseplein en de Bernard van Krilpoort. En deze week wordt die officieel geopend. De gemeente wil ermee laten zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn in Veenendaal. Het oude regenboogzebrapad moest wijken vanwege herinrichting. En meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden.
3: Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. In Utrecht is wakker, ook nieuws, weer en verkeer. Ja, Grita zo in het weer voor Midden-Nederland uitgebreid. Ik begin met de verkeersinformatie op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Al lange tijd is het daar niet helemaal lekker qua wegdek. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen nu 30 minuten extra reistijd en de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maarsbeek een kwartier extra. En je hebt 10 minuten tijdverlies op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond meten aan de B deze vertraging. Oponthoud is er ook op de A28 en het is een flinke file aan het worden. Eigenlijk begint dat van Zwolle richting Amersfoort al bij Harderwijk-Zuid. Loopt door langs Nijkerk en dan zo richting Amersfoort-Vathorst en Amersfoort. Bij elkaar zeker 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
5: Langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
11: BVR, hoe het hoort.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
13: Ja, ook bij Dalhuizen.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat antwoord A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? En nog één keertje. Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur het antwoord in de app RTV Utrecht app.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: 1985. Aha, naar Noorwegen. De Take Noormannen. Take on me. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, ladder, raamtrekker, spons. Dat is bepaald niet alleen de standaarduitrusting van een glazenwasser vandaag de dag. De branche is best wel in beweging. Bijvoorbeeld met de telewas, een soort met van telescoophengel die wordt ingezet. En een nieuwe ontwikkeling is de drone-glazenwasser. Hadden we het al eerder over verborgen. We gaan er veel meer over horen, want die drone-glazenwasser die wordt verborgen gedemonstreerd in Utrecht. Robert-Jan Boy die zit er met zijn neus bovenop. Of is die drone al de hoogte ingegaan? Dan moet je echt heel erg omhoog kijken misschien wel.
1: Nee, zover is het nog niet. De drone staat hier op het lanceerplatform. Geen idee of dat zo heet. Ja. Maar een vierkant stuk hout, ongeveer van ruim 1x1. En daarop die drone met die brede armen erop. En die dat propellertjes kan het nog niet precies zien. Dat hoort er ook bij. Vier propellers. Ja. En dit is het geluid van dronepiloot Bram.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoort het allemaal goed? Dronepiloot,
2: zeker goed. Ja. Klinkt heel mooi.
1: En hier een blauw tentje waarin van alles staat.
2: Ja, hier zit alles mooi veilig droog. De accu's liggen aan de lader. De nossels staan klaar voor het reinigen. De schermkappen van de propellers staan er ook bij. Dus we zijn ready to fly.
1: Wat is klaar om te reinigen? Ik hoor dat niet helemaal. De mossels?
2: Nee, de nossels. De nossels liggen klaar om te reinigen.
1: Wat zijn de mossels? Laat even de mossels zien.
2: Een beetje bijpakken. Dit zijn de spraynozzels, die kunnen we erop klikken en dan kunnen we verschillende stralen krijgen. Dus een felvrees, een roterende straal, een rechte straal. Alles om mooie oppervlaktes te reinigen.
1: Aha, een soort kleine houten tuigjes zijn het eigenlijk waar de straal wordt in begeleid. En dit allemaal aan de Catharijnensingel, de zijkant van Hoog Catharijnen. We zien daar een gigantische raampartij, Hoog Catharijnen, de Mol staat erop. Ja. We zien hier nog een busje staan, ook vol met apparatuur. Er komen van die dunne slangen uit.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Daar zit het filtersysteem in, dat filtert het water heel mooi schoon. Dat er echt helemaal niks meer in zit, dus kalkvrij. Dat het heel mooi opdroogt. Er zit een mooie brander in, die warmt de temperatuur op tot 90 graden. Waardoor het nog makkelijker te reinigen is.
1: Ja.
2: En natuurlijk een hoge drukspuit, die vast komt te zitten aan de drone.
1: Het gaat dus met een hoge drukspuit?
2: Correct.
1: Is de drone al operationeel?
2: Nee, nog niet.
1: Nog niet?
2: Nog niet. Nee, we zijn nog bezig met opstarten. Ja,
1: dat gaan we meemaken, deze uitzending.
2: Dat gaan we meemaken, zeker.
1: En bent u vroeger met de ladder actief geweest of zo?
2: Ja.
1: Misschien nog steeds wel?
2: Af en toe nog wel. Ja. Op sommige plekken mag het niet meer, maar op bepaalde plekken nog wel. En dat gebeurt nog steeds.
1: Vertel even over het vak van de glazenwasser met de ladder, met de raamtrekker en de spons.
2: Het is prachtig. Het is het mooiste werk wat er is, vind ik. Maar je merkt wel hoe drukker het op de straat wordt, hoe gevaarlijker het is. Je wordt zo van je sokken gereden. Of ze botsen tegen de ladder aan. Vroeger kon je overal bij. Ja. Tegenwoordig wordt het wat lastiger. Dus dan is dit een hele mooie oplossing.
1: En heb je ook nog de telewas?
2: Die hebben we ook nog, ja. Het gaat nog sneller. De kwaliteit is ook wel mooi, maar het is natuurlijk weer niet de tip aan het traditionele.
1: Dat is dus met zo'n uitschuifbare hengel waar die borstel aan.
2: Ja, een hele lange hengel, correct.
1: En toen dacht op een gegeven moment eigenaar van Leur, van Brandenhorst, de glazenwasserij, dit moet anders.
3: Ja, dit moet anders. Ik zie vooral de wat oudere mannen, halverwege de 50, die toch wel last krijgen van rug en schouders. En je wil die mentaliteit wil je graag in je bedrijf bewaren en doorgeven naar de volgende generatie. En vandaar dat we gekozen hebben voor de drone. Dan kunnen ze gewoon tot de pensioen en kunnen ze waardig de carrière volmaken.
1: Maar de ladder wordt dan te gevaarlijk?
3: Ja,
1: de gondel, heb je ook nog?
3: Ja, en juist voor de gondel. Dat is de gondel die zorgt er eigenlijk voor dat je, als die niet werkt, dat er altijd wel een discussie met de opdrachtgever ontstaat. En dat hebben we nu met die drone niet. Nu zijn we gewoon baas in eigen buik en kunnen we gewoon omhoog wanneer we willen, zonder afhankelijk te zijn van de pandeigenaar.
1: Dus baas in eigen buik, daar gaat een wereld achter schuil.
3: Ja, zeker, absoluut.
1: En de gondel, dat wordt dus bij flats gebruikt en zo, dat je dus vanaf de
3: hoogte
1: naar beneden zakt. Dat soort zaken.
3: Klopt. En daarmee ben je vaak ook met z'n tweeën. En naar beneden gaat het wel, ben je productief. Maar naar boven ben je eigenlijk met z'n tweeën altijd niet productief.
1: Ja.
3: En met die drone ben je elke meter dat je reinigt, ben je productief bezig. Dus ook zeer efficiënt.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Wordt hier nou een driepoot uitgestald? Geen idee wat er verder nog allemaal gaat gebeuren. Eén ding is zeker, de drone met die twee armen en die twee benen, zeg maar, wijd uiteengespreid, staat hier klaar op het lanceerplatform. En de dronepiloot,
3: Bram,
1: is bijna klaar.
3: Ja, samen met de co-piloot Remco.
1: De glazenwasser wordt dronepiloot. Het is allemaal gekmakend vanochtend. Ja.

0: above.
1: Zo milieu. Utrecht is wakker. Het is 13 voor 8. Zometeen Greta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Gaan we het uitgebreid over hebben voor vandaag en de komende dagen. Maar eerst gaan we weer in een schoonmaaktempo door, hè, volgens mij.
2: Zo, nou, je hoort net Robert-Jan Boy, onze verslaggever. Die is in Utrecht aan het ramen wassen met een drone. Ja, dat is nogal wat. We hebben net kunnen horen hoe dat werd opgestart. En de vraag die we aan jullie stellen, als luisteraars, is: heb je nog ouderwetse schoonmaaktips? Ja, hoe krijg je die ruiten streeploos schoon zonder drone dan, hè? Hoe verwijder je vlekken uit je tapijt? Nou, noem maar op, dat soort dingetjes. We horen graag je oma weet raad tips. Dan gaan we erover praten hier op Radio M Utrecht. Nou, er zijn dan wat luisteraars die een reactie hebben achtergelaten met een tip of even hun opmerking over dat schoonmaken in huis. Johanna die zegt, ja, vroeger deed ik dat altijd in het voorjaar. En ik gewoon een grote voorjaarsschoonmaak. Nu gewoon een beetje geleidelijk door het jaar heen. Nou goed, weet je, iedereen timet dat op zijn eigen manier, denk ik zo. Ja, en Dorothea zegt, goedemorgen Bob Anne. Schoonmaken is niet mijn hobby, het moet wel gebeuren. Afhankelijk van het weer en mijn zin gooi ik me er tegenaan. Ja, en als ik mijn vertrek dan klaar heb en alles lacht me schoon toe, dan heb ik een tevreden gevoel. Ja, dat voelt zo lekker als je dan even hebt schoongemaakt. En je ruikt helemaal fris in huis. Nou, daar kan ik wel van genieten hoor. Jij, Bob?
1: Nou, ik vind het wel heerlijk. Ja, maar ja, meestal doe ik het allemaal zelf en zo. Dus dan ben ik blij dat ik met een kop koffie aan de kant zit. Zo. Op de bank, zeg maar. Dat proef ik neer.
2: Ik heb hier ook luisteraars die een schoonmaker hebben. Dus die zeggen, ik heb lang niet schoongemaakt, want wij hebben mensen in dienst die dat doen.
1: Ja, dat is ook superhandig. Ja. Fijn als iemand je hulp in de huishouding. Ik vind dat superhandig, ja.
2: Ja, nou, dat zijn
1: fijn
2: dat
1: iemand dat
2: hebben.
1: Kan.
2: Ja. Gerda die zegt, ja, er zijn eigenlijk zoveel schoonmaakmiddelen, te veel eigenlijk. Weet je, dat heb ik ook als ik dan voor het schap sta en denk, oké, ik moet nu iets hebben voor mijn laminaat. Want ik had iets in het laminaat laten etteren.
1: Oh ja, vorige uur had je het over je kleed.
2: Ja, ik ben vlekkenkoningin, het is vreselijk. Nou, op die vloer denk ik, ik moet echt wat hebben. Van HG, ik wilde geen reclame maken, maar echt zo'n specifiek goedje. Ik maar kijken, dat schap, je hebt zoveel.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja.
2: Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen dan, joh. Maar ja, Gerda die zegt, ja,
1: je kunt recht op losgaan dan, zeg maar.
2: Ja, je kunt van alles, maar ja, goed, ze zegt, doe die ramen gewoon met lauw water. Dat is ook prima voor die ramen.
1: Mm-hmm.
2: En regelmatig stofzuigen, dan ben je er ook gewoon doorheen.
1: Zeker.
2: Ja, weet je, dat is gewoon de tip van Gerda. Even kijken of we nog wat anders hebben. Ja, iemand ook hier. Ik heb zorg bij mij thuis, die komt schoonmaken. Ben ik erg tevreden mee. En ja, er zijn best wel wat mensen dus die dat uitbesteden, om het zomaar te zeggen.
1: Ja, maar het is fijn toch om iemand te hebben die daarin, nou ja, wel bijna zich gespecialiseerd is, maar die jou helpt. Ja, dus wat, hulp in de huishouding.
2: Wat vind jij nou het klusje in huis wat je het minst erg vindt om te doen?
1: Nou, ik vind het allemaal niet zo erg, maar het is vaak meer de tijd dat je denkt, oh ja, bij mij is het meestal op zaterdag dat ik even tegenaan moet.
2: Ja.
1: En dan heb je ook andere dingen te doen, zoals boodschappen doen. Ja, dit hoort er dan ook bij.
2: Ja.
1: Dus ik heb geen favoriet klusje of een klusje waar ik echt tegenop zie.
2: Oh nee, goed. Het moet gewoon gebeuren, hè. Dan kom je er zo doorheen.
1: Zo is het.
2: Ik zet altijd lekkere muziek op. Dat wil mij ook altijd even helpen.
1: Mm-hmm.
2: Lekkere goede playlist of zo. Nou goed, we praten er graag met je over verder. Wat zijn jouw ouderwetse schoonmaaktips voor de schoonmaakklusjes in huis? De oma weet raadtips. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
1: Het is 7:50. En daar is dan Greta. Goedemorgen, Greta.
3: Goedemorgen weer.
4: Hi.
1: Met ook tips hoe we de dag door gaan komen. Kunnen we gaan doorkomen? Want ja, we willen wel even weten of het nog een beetje gaat regenen of dat we de wand droog houden vandaag.
3: Vanochtend houden we het droog. Vanmiddag dan valt er af en toe een beetje regen. En vanavond en vannacht dan passeren een paar buien. Dus nee, het is niet een geheel droge dag vandaag. Maar ja, we weten natuurlijk wel dat er een droge en warme episode aan zit te komen. En dan, dan is het toch altijd voor je gevoel wat minder erg dat het nog een beetje wisselvallig is.
1: Vind je? Dat is misschien ook wel waar, ja.
3: Ja, dat scheelt dan weer.
1: Ik ga de deur uit zometeen. Dat wil zeggen, we gaan de deur uit. En dan, wat kunnen we verwachten?
3: De komende uren nog een beetje een flat zonnetje. Een beetje waterig zonnetje. Die bewolking wordt steeds dikker. Gaat ook wat lager hangen. Wordt steeds prominenter. En uiteindelijk vanmiddag is er zoveel bewolking aanwezig dat er af en toe een beetje regen uit kan vallen. Je ziet de regen eigenlijk al voor de westkust hangen. En over het zuidwesten liggen. De radarbeelden laten voor Zeeland al een beetje neerslag zien. Ik denk nog niet dat daar iets van de grond bereikt. Maar dat gaat later vanochtend wel gebeuren. En bij ons ook vanmiddag. Dus dus af en toe een beetje regen. Vanochtend dus droog. Temperaturen nu rond de 9 graden. En strakjes, ja, een graadje of 16 ongeveer. Dat is de maximumtemperatuur. Je ziet dat je voor hogere maximumtemperaturen vandaag naar het oosten of noordoosten moet. Maar dat komt omdat daar de komende uren nog de zon schijnt. In Groningen, Friesland en Drenthe. Ja, ja. Vandaar dat je daar nog 18 graden haalt. En wij een schamele 16 graden. En dat is ook nog steeds ondermaats natuurlijk voor deze fase van het voorjaar.
1: Wij ontwikkelen ons, dat wil zeggen het weer ontwikkelt zich in de richting van de Pinksterdagen. Daar zit een stijgende lijn in, hè?
3: Ja, het is echt een scherpe weersontwikkeling die plaatsvindt. Een markante weersomslag die er aankomt. Je kunt je nu bijna niet voorstellen dat we vrijdag en het weekend gewoon volop in de zon zitten.
2: Bizar gewoon.
3: Met 25 plus temperaturen. Dat gaat ineens zo hard. De wind die gaat dan uit het zuiden heel lichtjes waaien. Er komt gewoon een golf aan warmte naar ons toe. In combinatie met een hoge drukgebied. Dat ervoor zorgt dat de meeste bewolking eigenlijk wordt weggedrukt onder die hoge drukzone. Dus dat zit er allemaal aan te komen. Nog 2 dagen. Eigenlijk die een beetje schermutselingen zijn naar die weersomslag toe. Dat is ook de dag van morgen nog. Af en toe zon, wolkenvelden, een paar buien. Morgenavond echt breed opklarend. Ik denk in de loop van morgenmiddag al. En dan gaan we de kilte eigenlijk al een beetje verlaten met 18 graden. En ja, donderdag, stapelwolken, zon en dan 1,22 graden. Dat is natuurlijk al heel anders dan het bewolkte weerbeeld van vanmiddag met die 15, 16 graden.
1: Nou, zeker wel, ja. Dus we worden steeds vrolijker naarmate de dagen deze week voorbij gaan, denk ik.
3: En steeds meer mensen kun je op straat zien, denk ik. In allerlei, ik zie nu nog mensen met hoodies lopen, maar dat zal ook veranderen.
1: Ja, precies. Oh, ja. Ik stond vanmorgen op en toen dacht ik inderdaad, ja, doe maar wel een trui. En toch maar inderdaad even iets van het vest meenemen. Ja. Want in de ochtend is het nog best fris dus eigenlijk.
3: Zekers, ja. En dat gaat natuurlijk ook veranderen als die milde lucht naar ons toe komt. Zeker. En dan beginnen we straks in het Pinksterweekend 's ochtends met een graad of 14. Nou, dat is een verschil met 7 graden. Van vanochtend vroeg.
1: Dat is de helft, hè, ongeveer. Ja, en dan gaan we richting 25. Dus het is dat niet hoef te merken. Maar ik schiet meteen in de teenslippers, hoor, met de Pinksteren.
3: Korte broek, teenslippers, t-shirt, petje, zonnebrand. De hele, dat.
1: Onherkenbaar ben ik dan in vergelijkbaar door de week.
2: Het is een Hawaii-bloed aan. Het cocktailtje in de hand.
3: En dat zal wel druk worden aan de kust, denk ik ook. Want ik denk dat dit het eerste zomerse weekend is. En dan hebben mensen de grote behoefte om naar het strand te gaan.
1: Ja, precies. Er zullen wel veel toeristen ook krijgen, denk ik dan.
3: Ja.
1: Een weerspreuk voor deze dinsdag, de 19e.
3: Ja, nou ja, ik kon eindelijk een spreuk weer eens een keer met slakken gebruiken. We hebben natuurlijk best een droge april achter de rug. En ik heb voor het eerst ook weer de naaktslakken gezien. Slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
1: Oh, kijk eens aan.
3: Ja, meestal voorspellen ze dat er regen is gevallen, volgens mij. Maar oké. Als er eenmaal regen valt, valt er soms ook wel wat na. Dus hij klopt wel.
1: Ging misschien een beetje snel. Even in een slakkentempo nu nog één
3: slakken,
1: keer die weerspreuk.
3: Slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi. Dankjewel. Klein uurtje weer, hè?
3: Gezellig. Tot straks.
1: Zometeen.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang-upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere betrokken organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
11: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
10: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in, als ook het Europese Migratiepact in werking treedt. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
12: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
10: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zo is het idee. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport van de Commissariaat van de Media. Makelaars zijn lang niet altijd transparant over hoe er geboden is op een huis. Het biedlogboek, waar alle biedingen in komen te staan, wordt in veel gevallen niet gedeeld, merkt vereniging Eigen Huis.
13: Heel vaak krijgen consumenten te horen, nou, dat doe ik niet aan mee, of het is er niet, of de woning die wordt gauw online verwijderd om dat aan te kunnen vragen. Dus er zijn nogal wat problemen.
10: Mensen die het achteraf wel te zien kregen, merkten soms dat de makelaar had gelogen. Ze zeiden bijvoorbeeld dat er een hoger bod was uitgebracht, terwijl dat niet zo was. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. En ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Je luistert naar Radio M Utrecht. Nieuws uit binnen- en buitenland, gevolgd door het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen.
15: Een verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht is veroordeeld tot 3 maanden cel. Maar die straf heeft hij al uitgezeten en hij is dus weer vrij. Hij moet zich wel laten behandelen. De man sloeg en schopte een vrouw in Hoog-Catharijnen omdat ze geen ontbijtje voor hem wilde kopen. In Veenendaal is gisteravond onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief in de Zandstraat. Explosieve experts kwamen daar ter plaatse. Afgelopen weekend waren er al 2 explosies bij woningen in de stad. En er was ook nog een brand. Of er een verband is met die incidenten wordt onderzocht. Een koffieshop aan de Snoekaartlaan in Amersfoort stond vannacht vol met rook. Er werd aan brand gedacht natuurlijk, maar dat was niet zo. De mistgenerator van het alarmsysteem was onbedoeld afgegaan. 1 persoon is door ambulancepersoneel ter plaatse gecontroleerd. Ook daar dus meer over, zometeen om 8:30.
14: Een uitgebreide nieuwsbulletin dan. Hè. Dankjewel Marjolein, tot zometeen dan. 8:04 inmiddels geworden, verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is weer een typische dinsdag met een flink aantal lange files ook, met flink wat vertraging. Dus. Dat begint bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Meer dan 30 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal-West meer dan 20 minuten. A27, daar ook flink wat drukte. Van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond in elk geval een kwartier extra reistijd. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knoopend Hoevelaken in elk geval 10 minuten extra heb je daarvoor nodig. Ja, en ik schra ook even naar de regionale wegen, de provinciale wegen zogezegd. Zoals bijvoorbeeld de N226, dat is van Leersum naar Amersfoort, tussen Woudenberg en de aansluiting met de A28, bijna een kwartier tot 20 minuten vertraging. En de N484, dat is ook logisch, dat zijn de omrijders van Leerdam richting Zijderveld, tussen Leerdam en de aansluiting met de A2, waar die drukte is ontstaan. Ruim 20 minuten extra. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De Mitchell-golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell-golftuinen van Europa.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
20: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
21: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
22: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
23: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
24: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
25: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
14: Utrecht. 7:08 inmiddels geworden. Ja, de tijd tikt door, maar we hebben ook veel te doen in Utrecht is wakker. We gaan je zo vertellen waar wij zo meteen de tanden in gaan zetten. Maar we hebben Robert-Jan Boy al gehoord. We gaan de hoogte in met een drone. Die gaat ramen lappen. Je zit in een technische bespreking, Robert-Jan, op dit moment met de mannen.
0: Nou ja, ik zelf niet, maar ik was er net wel getuige van. Ja? Hier aan de Catharijnen Singel. Schitterend uitzicht trouwens over die singel. Het is werkelijk fantastisch. En dan kijk je vooruit. Dan zie je die gigantische glazen gevel van Hoog Catharijnen de Mol. Ja, dat gaat zo meteen onder handen worden genomen door de glazenwassers drone. Hij staat hier nog steeds op het lanceerplatform. Een enorme drone met van die brede armen. Ik zie dat er een blauwe slang aan is bevestigd. En dan praten we natuurlijk over de spuitlans, meen ik. Het is een dubbele spuitlans die zometeen gebruikt gaat worden. En het water wordt nog gereinigd. Ook middels een ingewikkelde machinerie die daar weer in een wagentje staat. Kortom, het is toch wel opmerkelijk dat het allemaal met de drone gaat gebeuren zometeen. Mm-hmm. Maar hoe precies, ja, dat gaan we zometeen meemaken. Ik kijk even naar de dronepiloot.
1: Dat klopt, u gaat het zo meteen meemaken.
0: Hoe lang zijn de voorbereidselen nog bezig?
1: Ik denk dat we met een minuut of 10, 15 de lucht in kunnen
0: gaan. Dan gaat hij de lucht in. Dan zijn we hier nog, want we zijn benieuwd wat we gaan meemaken. Ja. Welke aspecten hier verder aan zitten, Bob, dat kun je je voorstellen.
14: Zeker weten, ja. Nou goed, dankjewel. Horen we jullie na 8:30 in Utrecht is wakker. En iedereen kan nu zijn zegje doen over de schoonmaaktips die je misschien wel hebt van vroeger meegekregen. Of heb je zelf nog schoonmaaktips?
2: Ja, inderdaad. Laat het weten aan ons. Kan in de app van RTV Utrecht of via de Facebookpagina Radio M Utrecht. Echt hoor, graag je schoonmaaktips.
14: En we hebben nog wat anders op het een. Over een minuutje of 5 à 10 denk ik wel. Na muziek van onder andere de Spinners. Want we gaan een nieuw onderwerp aansnijden.
2: Ja, dat is... ik moet heel even kijken hoor. Ja, morgen dus nog één dagje slapen gaan studenten van de Utrechtse studentenvereniging Navigators een uitdaging tegemoet. Ze gaan een diner bereiden voor maar liefst 500 man. Midden in de stad, in Utrecht.
14: Dat is morgen. Daar mag je wel mee beginnen dan vandaag,
2: ja,
14: denk ik dan.
2: Ik ben benieuwd hoe de voorbereidingen gaan. En ja, waarom doe je dat?
14: Nou, zometeen daar meer over in de Utrecht is wakker. En dit zijn die beloofde Spinners.

0: Bob Marley en de Wailers. No Woman No Cry. Het is 14 voor 8:30. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
1: Ja, morgen. Dus nog één nachtje slapen. En dan gaan studenten van de Utrechtse studentenvereniging Navigators een uitdaging tegemoet. Ze bereiden dan een gratis diner voor maar liefst 500 mensen. Ja, dat gaat gebeuren midden in de stad, op het Janskerkhof in Utrecht. Nou, we spreken Jolijn Schuurman, zij is mede-organisator. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Jij hebt dit idee bedacht. Ja, waarom wilde je dit doen?
2: Ja, nou, ik doe niet de allereer naar mezelf. Ik heb samen met vrienden bedacht. We vonden het zo, we krijgen zoveel moois uit onze stad dat heel graag wat terug wilde geven. En we dachten, er is zoveel onrust ook in de wereld. Hoe kunnen we nou in onze stad bijdragen aan verbinding en mensen op een heel laagdrempelige manier met elkaar in gesprek laten gaan? En toen kwam het idee.
0: Maar wel een flinke uitdaging, Jolijn.
1: Oh, 400 of 500.
2: Ja. Ja, nou, het is een concept. Ik zeg altijd beter goed gestolen dan slecht bedacht. Vanuit onze zusvereniging in Groningen. Mm-hmm. Die doet het inmiddels voor 1000 man. En we doen dit echt in samenwerking met Utrecht. Dus het is echt door Utrecht voor Utrecht. Dus dat gaat heel goed eigenlijk door allemaal enthousiaste organisaties en restaurants die willen bijspringen, willen bijdragen aan dit initiatief. Dus dat is ontzettend leuk om te zien.
1: Leuk, want ik wilde inderdaad al aan je vragen. Hoe kom je aan eten voor 500 mensen? Dat is best een operatie.
2: Ja, dat klopt. Ja, gewoon de restaurants benaderen van hoi, dit is ons idee, dit is ons gedachtegang. Willen jullie bijdragen? En dat gaan we ook heel vaak hoor je. En nee, mensen kennen het initiatief nog niet, het is nieuw. Ja. Maar er zijn ook echt wel een aantal restaurants die ons super enthousiast zijn. En op die manier hebben we 500 maaltijden bij elkaar kunnen
0: krijgen. Ja, maar de vraag is er nog wel altijd, vanuit de restaurants kan ik me voorstellen, what's in it for me? Wat heb ik eraan om maaltijden te gaan koken voor anderen? Zonder misschien die bijdrage die je normaal gesproken krijgt als restaurant.
2: Ja, en sommigen stelden die vraag zelfs helemaal niet. Maar wat wij ook hebben aangeboden leg lekker flyers neer of maak reclame daar voor jezelf op het diner zelf. En dan kunnen we op die manier een beetje wat voor elkaar betekenen.
1: Ja, leuk. Hey, en voor wie is het? Wie schuiven er aan morgen?
2: Eigenlijk voor iedereen die zich Utrechter voelt. Dat is iedereen, student, niet-student, jong, oud. Mensen die het wat minder breed hebben of mensen die het prima breed hebben. Eigenlijk, het is voor iedereen. We willen juist verbinding, bijdragen aan verbinding tussen elke inwoner uit alle hoeken.
0: En moeten gesprekken, denk je, dan op gang worden gebracht middels een thema of zo? Of denk je dat het vanzelf wel gaat? Is dat de ervaring bijvoorbeeld ook met de studentenvereniging, jullie tak, zeg maar, in Groningen?
2: Volgens mij gaat het gesprek eigenlijk wel redelijk vanzelf. Ja? Maar om er toch nog een beetje aan bij te kunnen dragen, mocht dat lastiger zijn, hebben we ook kletspotjes. Dus dan met dat onderwerp zullen mensen gemakkelijk.
0: Wat is dat dan?
2: Het zijn kleine kaartjes met onderwerpen of vragen die je dan aan elkaar kan stellen. Die staan op tafel. En zo kan je heel gemakkelijk het gesprek starten als je even niet weet waar je het over hebt.
0: Dat is wel slim, ja. Wat is dan bijvoorbeeld de vraag? Want ik ken dat niet verder. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar dan wordt er een algemene vraag voorgelegd of zo.
1: Ja, dat is leuk.
2: Ja, misschien heel simpel, wat doe je qua werk? Maar misschien ook wel van, wat inspireert jou in het leven? Of gewoon, wat zijn hobby's? Het kan echt alle kanten opgaan.
1: Ja, ik las op jullie social media ook, van daklozen tot burgemeester. Iedereen is welkom. Komt burgemeester Sharon Dijksma toevallig ook een vorkje meeprikken?
2: Nou, wethouder Rick komt wel. Helaas komt de burgemeester kon het niet redden.
1: Oh, oké, ja. Drukke agenda natuurlijk. Ja, is er nog plek aan tafel morgenavond op het Janskerkhof? Hebben jullie nog hulp nodig ook in de bediening of iets dergelijks?
2: Nou, we draaien op allemaal vrijwilligers van de vereniging. Dus dat is helemaal goed qua hulp. Mm-hmm. En qua tickets, we zeggen je moet die kopen, maar is meer een beetje voor onszelf om te zien wie komen en wie niet komen. Op het aantal. Die zijn uitverkocht, maar we zeggen ook van joh, kom vooral even langs, kom kijken. Mochten we echt geen eten meer hebben, dan kun je altijd nog een kopje koffie, kopje thee meepakken. Dus kom vooral lekker langs voor de gezelligheid. Maar eten kunnen we dan niet meer garanderen.
0: Nee, precies.
1: Ja, het is al vol. Dankjewel, Jolijn Schuurman. Veel plezier morgen en succes natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.
1: Dank je. Ja, jij ook.

0: Stevie Wonder en For Once in My Life. Een van de vele liedjes die hij heeft gemaakt. En tot op de dag van vandaag maakt hij nog steeds muziek. Stevie Wonder dus. In Utrecht is wakker op Radio bij Utrecht. Het is 8:55. Het nieuws uit de regio zometeen bij Marjolein. Wat horen we in het nieuws met het hem, Marjolein?
1: Nou, dat in Veenendaal opnieuw explosieve verkenners waren gisteravond. In het weekend waren er 2 explosies. En gisteravond lag er mogelijk weer een explosief. En een koffieshop in Amersfoort stond vol met rook. Wat daar aan de hand was, dat vertel ik ook zo.
2: Namen en rugnummers Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
3: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
4: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
5: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
6: Het is normaal dat je juicht na een goal. Als ik op FIFA score, juich ik ook.
3: Na de wedstrijd weer een Matchtalk. Ik kijk er naar uit.
7: De luisteraars ook, hoop ik.
2: Luister na elke wedstrijd van FC Utrecht. Namen en rugnummers Matchtalk. Via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: 8:30, je luistert naar Radio M Utrecht, het regio.

0: Naar het nieuws bij Marjolein Heijen begint met een rechtszaak.
1: Ja, tegen een man is een paar maanden cel geëist. Deze verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht hoeft niet langer in de cel te blijven. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden en die heeft hij in voorarrest uitgezeten. Hij is wel verplicht om zich te laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoogkaterijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje. Toen zij weigerde werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. In Veenendaal is gisteravond onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief. Hiervoor werd de Zandstraat deels afgesloten. Explosieve experts onderzochten de doorgang tussen twee gebouwen. Wat daarvan de reden was, kan de politie gisteravond nog niet zeggen. En ook niet of er een verband is met de 2 eerdere explosies van afgelopen weekend en een brand. Voor die brand is inmiddels een man aangehouden. De incidenten van het weekend waren bij woningen verspreid door Veenendaal. Wijkbeduursteden moet op zoek naar een geschikte plek voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft een officieel verzoek gekregen om met spoed 50 tot 75 mensen op te vangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft wijkbeduursteden verzocht om uiterlijk half juni een noodopvanglocatie beschikbaar te hebben voor tenminste 2 maanden. Eind vorige maand praat de commissaris van de Koning Hans Oosters al met het college over de mogelijkheden. Een koffieshop aan de Snoekaardlaan in Amersfoort stond vannacht plots vol met rook. In eerste instantie werd gedacht aan brand en de politie probeerde de deur van het pand zo snel mogelijk te forceren. En ook kwam uit voorzorg een ambulance. Na onderzoek bleek het te gaan om een mistgenerator van het alarmsysteem en dat was onbedoeld afgegaan. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoeft uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Meer daarover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en onze website. En dan nog het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden. En vanaf morgen wordt het allemaal warmer.
0: Ja, dat vind ik heel goed nieuws over het weer dat je nog even dat toevoegt. Hè? Dat op een gegeven moment, dan gaan we niet veel klagen nu. Hè? Het wordt allemaal beter. Zeg.
1: Het wordt allemaal anders, ja.
0: Oké, dankjewel. Volgende nieuws willen we op de radio. Ik zeg 9:30.
1: Ja, over een uurtje weer.
0: Dankjewel voor nu en tot zometeen dan weer. Marjolein Heijen, dat brengt ons bij verkeersinformatie van de ANWB. Het is een flink rommelige ochtendspits, vind ik. Dat begint op de A2 al. Vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopert Everdingen. 40 minuten extra reistijd. Slechte toestand van het wegdek. Rechterreis ook is ter plaatse dicht. De A2 doorrijden naar Amsterdam. Dan heb je vertraging tussen Vinkeveen en Knoopert Amstel. In elk geval 10 minuten extra, ondanks die vele rijstroken. Ik noem hem even de regio uit over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want er is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en Knoopert Deil. Doe je 25 minuten langer over je reis. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. Een kwartierverlies aan tijd. En je hebt ook tijdverlies op de A27 van Breda naar Utrecht. We pakken hem even door vanaf knooppunt Gorkum tot aan knooppunt Everdingen. Meer dan 20 minuten vertraging. A27 vanaf de andere kant, Almere dus, richting Utrecht. Afrit Almere Haven Eemnes, 5 minuten. En van Hilversum tot knooppunt Lunetten langs Utrecht dan. En dan in de file komen met 10 minuten daarbij. De A27, Utrecht richting Gorkum. Er is daar een omleiding ingesteld bij knooppunt Everdingen. Door dat ongeluk waar ik het eerder even over had. Je wordt geadviseerd door de ANWB om te rijden over de A27. Richting Den Bosch volgt dan Breda Nijmegen en dan de A15 op. Verder nog de A28, Zwolle Amersfoort vanaf Harderwijk Zuid tot aan knooppunt Hoevelaken ongeveer een kwartier meer. Goeie reis namens ons en sterkte de vierde. Bouw die op de hoogte met onder andere lekkere muziek.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Yes!
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
10: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
11: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Ja, nog één keertje dan. Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat antwoord A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Weet jij het juiste antwoord? Heel goed nieuws. Mail dat dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de RTV Utrecht app.
13: Utrecht is wakker met Bob.

0: Beyoncé, maintenant. Van de, zeggen we altijd, doe ik het nu ook weer een keer. Dave, de Nederlandse Dave, ja, die emigreerde ooit naar Frankrijk. En daar leeft hij als schot in Frankrijk misschien ook wel. Maar hij heeft het super naar zijn zin, al sinds de jaren 70. Maar Beyoncé, maintenant, is zo'n klassieke.
1: Oh, dat zou
0: heel erg leuk vinden om te horen, ja.
1: Ja, ik zou niet horen dat hij Nederlands is.
0: Nee, goed, ik denk dat hij helemaal over
1: Frans.
0: 80 jaar in Frankrijk, zeg ik dan. Maar ik bedoel, ja, zeker wel.
1: Fabien?
0: Dave, dansez maintenant. Brengt ons bij Robert Jan Boy, die zeg maar aan de voet van het gebouw staat in Utrecht, waar drones de lucht in moeten gaan. Of de drone die de glazen moet gaan lappen. De ramen moet gaan lappen, dat moet ik eigenlijk zeggen, Robert Jan. Robert Jan, gaat het gebeuren vandaag?
2: Ja, de drone glazenwasser is volgens mij in gereedheid. We kijken hier naar het platform waarop die hele grote drone van 1x1 staat met die brede armen. Drone-piloot Bram drukt op een knopje. Hij staat hier met zo'n display in zijn handen. Vlak voor het tentje waarop staat SkyTeam. Het is ongelooflijk dat het allemaal nodig is om als glazenwasser, laat maar zeggen.
3: Ja.
2: Maar we zitten midden in de actie nu, geloof ik. Hè?
3: We gaan nu opzijgen als u er klaar voor bent.
2: Ik zie, ja, ik ben er helemaal klaar voor. Propellertjes draaien.
3: Niet draaien allemaal.
2: Ja. Vertel even wat er nu allemaal gebeurt.
3: We gaan nu de lucht in en dan vliegen op de hoogte. Dan we kunnen beginnen met reinigen.
2: De drone is verbonden met een grote blauwe slang.
3: Zeker.
2: Ja, ga je gang.
3: Ozenwater aangevoerd. En dan gaan we de lucht in.
2: Allemachtig wat dat ding zegt. Stijgt heel langzaam omhoog. Co-piloot Remco begeleidt de blauwe slang. Ik denk dat hij nu 20 meter in de lucht is. De vraag is zometeen wat er gaat gebeuren. Want we hebben al gehoord over de spuitgaten.
4: Dat gaat er een straal water met hoge druk tegen het gat aan worden gespoten.
2: Wacht even. Nou komt er uit de spuit water. Ja, het is gewoon een harde waterstraal.
4: Harde waterstraal met eventueel chemie als dat nodig is.
2: Met wat?
4: Met eventueel chemie als dat nodig is.
2: Met chemie?
4: Ja, schoonmaakmiddel, zeg maar.
2: We zien dat het water op de enorme pui van Hoge Catharijnen wordt gespoten. Het water druipt naar beneden. Je zou zeggen, er blijft schuim achter als je dit zo ziet.
4: Hij is, nu eerst aan het inschuimen. En dan straks gaat hij maar spuiten. Aha. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
2: Even kijken naar piloot Bram.
3: Ja.
2: Die spannen omhoog kijkt.
3: Ja, hij moet het goed in de gaten houden.
2: Waar moet dan op gelet worden?
3: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is hem blijven natuurlijk een machine. En dat ik natuurlijk elke centimeter raak.
2: Wat is nou precies het osmosewater?
3: Het osmosewater is heel schoon water waar alle kalk en mineralen uit zijn. Waardoor het dus vlekvrij opdroogt. En het hoeft dus niet droog getrokken te worden.
2: En dat gebeurt middels
3: die apparatuur in de wagentje
2: hier.
3: Ja.
2: Door een ritmisch gepomp op de achtergrond. Er staat er ook een standaard die verbonden is met de satelliet.
3: Ja.
2: Ik spreek het uit, ik denk dit moet haast wel een grapje zijn.
3: Nee, dat is serieus. Voor een betere verbinding. Als we echt heel hoog gaan vliegen, dan hebben we natuurlijk wel een goede verbinding nodig. En daarvoor is de RTK, noemen ze dat. Die maakt sterkere verbinding.
2: Ja, en zo is de drone rustig bezig. Hij gaat er omhoog, hij gaat omlaag. Hij is precies, ja. Dus je kunt hem verder weg van het raam bewegen en gaat zo maar door.
3: Precies, je kunt alle kanten op vliegen. En tot hoe lang de slang is.
2: En straks begint dus het harde spuiten om alles schoon te spuiten.
3: Ja, dan spoelen we nou. We spreken nu met een ecologisch chemietje. En dan
2: het moet er nou niet met de spons meer gewassen worden?
3: Dat is niet nodig. Nee, de chemie trekt in. En dan spoelen we daarna af met warm osmosewater.
2: En de chemie, dat klinkt nogal vervuilend.
3: Ja, maar het is biologisch, ecologisch. Het is allemaal voldoet aan alle normen en waarden.
2: Is dit nou de toekomst?
3: Voor bepaalde projecten gok ik van wel, ja, zeker. Voor de veiligheid.
2: Ja, je moet wel op een afstandje blijven.
3: Ja.
2: Het is een grote drone.
3: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat er een cameraatje op zit. En er zit een cameraatje op, hè?
3: Ja, er zit een klein cameraatje op.
2: Is dat dan de link voor de privacy en zo? Dat je als glazenwasser, laat maar zeggen, lekker overal naar binnen kunt kijken als je het op grotere schaal gaat gebruiken? Wat gaat gebeuren?
3: Dat zou je ermee kunnen doen, maar dat gebeurde vroeger vanaf de ladder ook.
2: Ja.
3: Maar goed,
2: ja.
3: We nemen nu niks op.
2: Nee.
3: Het is puur voor de kalibratie van de drone zelf dat er een camera op zit.
2: Ja, dit zijn wel punten die een dingetje zijn misschien. Als het op grotere schaal gebruikt gaat worden, of niet?
3: Nou, ik zie dat niet zo snel gebeuren, nee.
2: En het lawaai.
3: Het lawaai.
2: Een herrie.
3: Het is een leuk geluid. Ik vind het nog meevallen. Er zijn vier propellers die roteren, dus ja, er zit geluid bij.
2: Straks zijn er misschien wel meerdere glazen wassers in de wijk actief met zo'n drone. Zou dat kunnen?
3: Wie weet, dat wordt een heel dronefestival.
2: Dat wordt een heel dronefestival. Ja. Nou ja, ziet u het, ik ben jarenlang glazen wasser geweest op de ladder ook natuurlijk. Hè?
4: Zeker. Maar dit is natuurlijk heel wat anders weer. Een hele andere techniek. En ik heb er wel vertrouwen in. Zeker. Ja.
2: Het vak verandert wel op die manier, hè?
4: Ja, dit had ik nooit durven denken.
2: Even naar een van de omstanders toe, als dat nog even kan. Meneer! We zitten er even live in.
4: Goedemorgen.
2: U bent aan het kijken.
4: Ja.
2: Filmpje aan het maken.
4: Ja, ik was een filmpje aan het maken.
2: Wat vindt u hiervan?
4: Ik vind het wel iets heel aparts.
2: Dat kun je wel zeggen.
4: Ik heb het gezien, dus... Ja, het is wel wat dit.
2: Ziet u het zitten in de wijk als het straks met de drone gaat gebeuren?
4: Ja, ik denk wel in de grote wijk, niet in de kleine wijkjes zoals Lombok en zo. Dat is veel te krap. Maar waar ik woon in Overvecht, ja, dan kan je het wel doen. En dan hoef je nooit geladen te gebruiken, geen hoogwerken.
2: Nee.
4: Dit is gewoon ideaal.
2: Nou, je hoort ze in ieder geval aankomen, de reuze insecten met die waterstraal.
4: Dat hoor je wel, ja. Het is wel een mooi spul.
2: Oh, hij is in de tussentijd weer geland.
4: Hij is weer geland, ja.
2: Dit was het.
4: Hij heeft een back on earth.
2: Nou ja, goed. prettige dag verder.
4: Hey, dankjewel. Even hetzelfde. Doei.

0: available do.
1: Ja, de schoonmaaktips zijn welkom bij Radio M Utrecht. En er zijn al heel veel binnengekomen. We praten daar graag met je over door. De aanleiding is natuurlijk dat Robert Jan bij die drone omhoog is gegaan. Dat wil zeggen, hij deed er verslag van.
2: Oh, die
1: de glazen aan het lappen is, de ramen aan het lappen is in Utrecht. Ja, maar je kunt het gewoon ouderwets doen. En bij je thuis doe je dat ook niet met een drone, neem ik aan.
2: Nee, toch. Ja, dan pak je gewoon lekker een, nou ja, wat inderdaad jou uitkomt. Want er zijn mensen die dat op hele verschillende manieren doen. Schoonmaken überhaupt. Iedereen heeft zijn eigen gewoonte, lees ik zo in de reacties. Want inderdaad, de vraag die wij je stellen is: heb je nog ouderwetse schoonmaaktips? Aan ons, we horen graag je oma weet raad tips. Nou, er is een reactie binnengekomen van Judith. Die zegt, ja, je moet gewoon zorgen dat er geen rommel ligt. Dan ben je sneller klaar. Ja, dat is natuurlijk inderdaad wel een punt, Judith. Maar ja, het is soms ook lastig, hoor, om het allemaal bij te houden. Ze zegt, ik zie het meteen als een workout. Lekker in beweging. Moet ik dat dan voor me zien? Dat je dan eventjes op je knieën gaat om wat de plinten of zo een beetje te stoffen en te dweilen, dat je gelijk een push-up doet.
1: Oh ja.
2: Dat is
1: slim. Ik zie het voor me, ja.
2: Nou, ik had gisteren toch iets grappigs. Ik dacht, ik ga even stofzuigen achter het tv-meubel. Nou,
1: ja?
2: Dat doe je nooit. Tenminste, ik doe het nooit. Oh, wat een stofberg.
1: Nee, doe je dat nooit?
2: Ja. Oh, ik ben vies. Ik word helemaal exposed. Ja. Maar dan schuif ik dat ding zo naar voren en dan zie ik dat stof liggen. Heb ik even schoongemaakt.
1: Mm.
2: En dan vind ik ook allemaal dingetjes daaronder.
1: Ja?
2: Een oorbel, een boekenlegger.
1: En een briefje van 50.
2: Hey, mijn geld. Ja, ik kan weer eten deze week. Oh, het is weer bijna PD.
1: Ja.
2: Maar dan zit ik op mijn knieën en denk ik, hè, verdik me. Ik word ook een dagje ouder. Ik moet opstaan en op.
1: Maar oké.
2: Ja, sorry.
1: Dus geen workout voor jou bij het schoonmaken. Ja.
2: Maar ik kwam wel mijn gewichten tegen. Die stonden op die kast. Ik dacht, oh, doe ik even dit zo. Een beetje biceps.
1: Nou, zie je wel. Daar is het toch wel goed voor, zo'n schoonmaak.
2: Je hebt gelijk.
1: Ja. Nou, reacties en welkom. We praten er graag over iets met je door in de diverse uitzendingen. Natuurlijk ook vandaag.
2: Ja, kan in de app. Laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Je schoonmaaktips zijn welkom. Welkom, dat woord kunnen we ook gebruiken voor Grita. Die is er elk uur weer bij, hè? Het is niet te geloven.
2: Zeker. Gezellig. Goedemorgen weer.
1: Hallo. Zeg, die temperatuur, die moet van ver komen. Dat wil zeggen, niet bij het vriespunt, maar een graad of 7 of zo. Toen we elkaar de eerste keer vanmorgen aan de lijn hadden. Nu vraag ik me af waar we nu op zitten, zo'n beetje in Midden-Nederland.
2: 11,5, 12 graden.
1: Oké, goed, goed.
2: Gaat het goed? Het richtpunt is 16 vandaag. Nou, dat is nog bescheiden, zeg maar. Het weerbeeld ziet er best fraai uit. Het is een flats waterig zonnetje op de meeste plekken nog. Nog wel, maar je ziet wel dat vanuit het zuidwesten de bewolking aangedikt wordt. Want wie vroeg op was, die had eigenlijk nog een heldere hemel rond 6 uur. Maar die is al lang verdwenen. En de bewolking wordt steeds dikker, steeds prominenter. En in de loop van de middag kan er ook af en toe eens een klein beetje regen uitvallen. Bij een windje uit het zuiden, dat is op zich wel de goede windrichting om ons in de mildheid te brengen. Maar 16 graden is voorlopig nog even de maximum temperatuur.
1: Oké. Okay. Ja, wat je zegt voorlopig, want we gaan allemaal de warme kant op. Hè?
2: Ja, joh. Het is een sprong. Ik denk dat als we in het Pinksterweekend zitten, dat je bijna niet kan geloven dat je nu een paar weken achter de rug hebben waarin we het eigenlijk steeds kil hadden. Ook in huis, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Dat je ineens kunt wentelen in de warmte. Dat is gewoon echt een markante weersverandering die op til is. Die een beetje wordt ingezet al morgen. Is niet superveel zon morgen. Er zijn vrij veel wolkenvelden. Een beetje aan elkaar geklonterde stapelwolken. Af en toe wat zon. Een paar buien vallen er nog. Maar morgenavond klaart het denk ik wel breed uit op. 18 graden. Dat is al een fraaie temperatuur. Zitten
1: zeker
2: we op, op de gemiddelde maximumtemperatuur voor deze fase van mei. Mei tot nu toe is natuurlijk wat aan de kille kant verlopen. Dat zal geen verbazing wekken. En dan donderdag, wolkenvelden, flinke periode met de zon. Misschien eens een spetterbuitje, omdat in de middag die bewolking nog een beetje aan elkaar kan gaan klitten. Eventjes nog 1,22 graden. Nou, dat is al echt een verschil. Ja, en dan wordt de echte spurt ingezet naar 25 plus temperaturen op vrijdag en in het Pinksterweekend.
1: Wat lekker, Grita. Hey, dankjewel voor je weeroverzichten en weer vooruitzichten. Ook
2: alsjeblieft.
1: Gedaan in Utrecht is wakker. We horen je vanmiddag weer aan tafel.
2: Ja, zeker.
1: Dankjewel.
2: Mooie dag.
1: En voor iedereen een mooie dag gewenst natuurlijk, hè? Ook
2: zeker.
1: Namens ons.
2: Hele fijne dag.
1: Tot zover deze Utrecht is wakker met lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. Zo meteen Edwin.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
11: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
9: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En keurig op een rijtje hier de files van dit moment. Een drukke ochtendspits meldt de ANWB, altijd op dinsdag. En deze vallen op dit moment op. Dat zijn de vertragingen van 10 minuten of langer. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Daar is de weg slecht. De rechte rijstrook is dicht. Daar heb je ruim een half uur vertraging. En ook op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel een kwartier. En dan op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken. rijstroken zijn dicht en omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 10 minuten. De A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen, ruim 20 minuten. En ook op de A27 nog van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 10 minuten. En deze provinciale wegen ook nog even, de N233 van Kesteren naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen, 20 minuten. En de N798 van Putten naar Nijkerk, tussen Putten en Nijkerk Centrum. Ook daar heb je 20 minuten vertraging. Nou, zometeen de hits uit Holland, die zijn ook onderweg. En pas op voor de jazzpolitie.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van Wieferen.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
19: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
22: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
23: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Blauw op de radio met de jazzpolitie. En petje af ook vooral voor Peter Groot-Kormeling die we hier hoorden achter de microfoon. Liefdesliedjes klinken ook hier om je oren met de Hits uit Holland van Radio en Utrecht. Ook voor de vrijgezellen onder ons. Ingeklemd tussen de lange weekends. De volgende staat op de rol en die wordt zelfs zomers. Op een mooie Pinksterdag denken we dan meteen aan. Hè? Maar voorlopig is het nog la la la lente. Ik ben Edwin en Benny is er ook echt bij.

is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

0: Bevlogen als vogels, inclusief oehoe. Drie J's waren dat en snel door naar...
1: Drie is prijs.
0: Ook met z'n drietjes, nou eigenlijk vier, want er zit ook een duo bij. En muziek die wij omarmen ook in deze ronde. Maar de vraag is altijd, wie hoor je? Er zit ook nog een jarige bij.
1: Eén.

0: Nou, hier maak je wel kans op een leuke prijs. Een cadeautje uit onze winkel. App de antwoorden maar of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Schuilen van Miss Montreal. Nationale Nieuwe.

Afgelopen donderdag de nummer 1 in onze 90s top 100. Dat was een fijne hemelvaartsdag. En de mooiste dus volgens heel veel luisteraars. Een mooie nummer 1 ook vanuit Utrecht. Zelfs je naam is mooi. Henk Westbroek was dat. En er komt nog iets leuks, want komende maandag hebben we dan weer de 60s top 100 op herhaling. Dan kom je deze ook tegen. Even voorproeven met Ramses Shaffi en Lisbeth List.

0: En dan Henk Westbroek nog zo'n liefdesverklaring. Die er mag zijn, Ramse Shaffi. Hij is de zon eigenlijk in dit verhaal. Nou, die krijgt het druk de komende dagen, horen we. Zometeen ook weer in het weerbericht. Aan het eind van het nieuws met Marjolein. Daarin overigens ook aandacht voor een discussie in Utrecht over een kranslegging door burgemeester Dijksma. En een koffieshop in Amersfoort stond vannacht plots vol met rook. En wat er aan de hand was, dat hoor je ook zo meteen. En daarna hoor je de vraag van vandaag met kans op een rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Dan beginnen we even met een brand in Amersfoort.
6: Ja, rond 2:30 vannacht ging de brand weer daar op pad. Want er was brand gesticht op het Neptunusplein. Op die plek zitten een paar horecazaken en winkels met erboven appartementen. Een berg afval op het pleintje was vlak voor een restaurant in brand gestoken. De brandweer wist de boel snel te blussen en verdere problemen te voorkomen. Het Centraal Joods Overleg vindt dat burgemeester Dijksma van Utrecht vrijdag geen krans had mogen leggen bij de Nakba-herdenking op het Domplein. Daarmee haalt ze volgens de belangenbehartiger van de Joodse gemeenschap een buitenlands politiek conflict naar de eigen stad. Samen met wethouder Voortman was Dijksma op het Domplein om namens het college een krans te leggen. Ze zei het verdriet en de pijn van Palestijnen te willen erkennen. De herdenking is voor de duizenden Palestijnen die werden verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat Dijksma erbij was, kan volgens het Joods Overleg impact hebben op de veiligheid van Joden in Nederland. En er was onrust over de kransen die tijdens dodenherdenking waren neergelegd op die plek. Volgens de partij Utrecht Nu waren die kransen achter het monument neergekwakt om plaats te maken voor kransen voor de Nakba-herdenking. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. YouTuber Joep van R, ook bekend als Malle Joepoe, is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf. Hij beschoot een jaar geleden presentator Dennis Schouten met een paintballgeweer. In Amersfoort was dat. Schouten en collega Jan Roos waren daar om hun programma Roddelpraat op te nemen. De twee vreesden een aanslag en dachten dat het wapen echt was. De 30-jarige verdachte zei in de rechtbank dat hij iemand te grazen wilde nemen die dat zelf ook vaak doet bij anderen. Het werd gefilmd en op YouTube gezet. De rechter vindt dat hij alle grenzen heeft overschreden. Een koffieshop aan de Snoekaartlaan in Amersfoort stond vannacht vol met rook. In eerste instantie werd gedacht aan brand. De politie probeerde de deur van het pand zo snel mogelijk te forceren. Na onderzoek bleek het te gaan om een mistgenerator van het alarmsysteem. Dat was onbedoeld afgegaan. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis. En meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden.
0: Dankjewel Marjolein. Dan gaan we nog even naar de weg. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar toch zijn er nog wat bijzonderheden, meldt de ANWB. Zoals nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Bijl en Everdingen. Daar heb je nog bijna een half uur vertraging vanwege de slechte weg. De rechte rijstrook is dicht. En ook nog steeds op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Bijl. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken daar dicht. Omrijden kan via Gorkum. En de vertraging daar is ongeveer 3 kwartier. kwartier.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: En deze gevangenis mag je gewoon na een dagje weer verlaten. Gisteren hadden wij de vraag: wat was bij de opening van Wolfenplein de officiële naam? Antwoord was C. Gesticht Wolvenburg, dat had je door moeten geven. En Peter Helweg uit Utrecht, die is de eerste gelukkige, die krijgt deze rondleiding dus. Nou, ook vandaag hopen we weer iemand blij te kunnen maken met deze mooie prijs. De vraag is, hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Dus hoe lang? Ook weer meer keuze. A, was dat 50 jaar? B, 100? Of C, meer dan 150 jaar? Dus A, B of C, dat is genoeg als je dat even aan ons laat weten via de app. Je mag het ook naar ons mailen. studio@rtvutrecht.nl. Niet vergeten dan even je nummer erbij te zetten. En vanavond tussen 6 en 7 gaan Aart dan iemand terugbellen die het goede antwoord heeft doorgegeven.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Herman van Veen heeft alvast een smiley bij deze dag gezet. En hopelijk kan ik je ook een beetje blij maken met een leuk cadeau uit onze winkel. Daarin onder meer de toilettas, het puzzelboekje, de shopper. De rugtas zit er ook weer bij deze week, de koeltas. Een van die cadeautjes mag je uitkiezen als je zo meteen als winnaar uit de bus komt. Dus in onze uitzending. Welke drie namen, eigenlijk vier, komen er vandaag langs?

0: Kan nog steeds meedoen met ons spelletje. Drie is prijs. Het is niet Shirley Sveres die voorbij kwam. En wie is toch die jarige? Nou, ik ben benieuwd.
1: De beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
2: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
1: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
2: Zing mee met de Cats.
1: Procol Harum.
2: Boudewijn de Groot.
3: Meneer de President.
1: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
2: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: is prijs.
1: Ze heeft nog niet zo heel lang geleden al eens een mooi prijsje gewonnen, maar het viel enorm tegen vandaag met de goede antwoorden, Wilma. Dus je mag je alweer de gelukkige noemen vanmorgen.
2: Wat een mazzel weer, hè?
1: Ja, goedemorgen.
2: Hi.
1: Wilma Broeks, hier vanuit Utrecht, gezellig in de buurt van de studio. Ook een iemand die van vaste waarde met onze spelletjes, hè? Je bent altijd wel van de partij.
2: Ja, ik vind het leuk. Ja. Ik vind het echt leuk.
1: En ook wel een kenner van het Nederlandse lied, want je was wel vrij vlot ook met de goede antwoorden vandaag.
2: Ja.
1: Zullen we ze meteen maar eventjes doornemen dan?
2: Prima.
1: Prangende vraag vooral, wie is deze stem?
2: Zoe
1: Levi. Hoorde de laatste tijd.
2: Sluit mij in je
1: armen. Zo heet het liedje, sluit mij in je armen. En vandaag is ze jarig, 26 is ze geworden.
2: Ach, zo lekker jong.
1: Ja.
2: Dit is Siska en Aristakus.
1: Ja, dit is wel weer een andere generatie. Hè? Kom in mijn armen heet het ook. Ja, Siska en Aristakus. 3. Ja.
2: Dat is Wesley Bronkhorst.
0: 3 is prijs.
1: Herkenbaar uit duizenden, deze laatste stem. Ja, die had iedereen wel goed, overigens. Nou, wat zou ik voor cadeautje naar je toe sturen? Want we hebben de rugtas onder andere deze week weer in onze etalage. Heb je hem al zien liggen?
2: Nee. Oh. Ik ken hem niet.
1: Oké. Okay. Ja, of de koeltas, of de shopper, of een puzzelboek, of een notitieboekje. Wat vind je leuk?
2: Doe maar alsjeblieft het notitieboekje.
1: Goed, dan gaan we die mooi inpakken voor je. En dan heb je die deze week nog thuis.
2: Ik heb wel een ander adres, hè?
1: Gaan we even noteren, uiteraard.
2: Ja, oké. Okay.
1: En, nou ja, je staat in ieder geval ook genoteerd hier als winnaar voor vandaag in ons boek.
2: En hartstikke leuk.
1: Welke van deze drie zou ik nog even voor je draaien?
2: Doe maar Siska en Aristakus.
1: Ook een liedje over armen, ja, alle drie, hè, vandaag.
2: Ja, klopt, ja.
1: Muziek die wij omarmen bij Radio M Utrecht. Ik wens jou een fijne dag vandaag.
2: Dankjewel, eens gelijk.
1: Dankjewel. Nou, zometeen is Pieter hier de komende 2 uur met Woordbouwer. Puzzel lekker mee en geniet van de muziek.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een blik op de weg, de verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging door een slecht wegdek daar en de rechterrijstrook is dicht. En dan de A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar nog een kwartier. De A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en het knooppunt Del. 3 kwartier vertraging door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht en omrijden kan via Gorkum. En dan over de A27 en de A15. En men verwacht dat de weg zo rond 10:30 weer vrij is. We houden het goed in de gaten. Ondertussen M bij de koffie, muziek bij de koffie met onder andere heerlijke klassieker is het uit de jaren 70. Jesse Green onderweg.
6: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Zonwering met snelle levertijden.
5: Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
11: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

1976, dus dat naaldje dat is een beetje versleten. Vind je niet zo erg, hè? Dat heeft ook al wat, toch? 45 toeren, Jesse Green, maar wel nice and slow. En zo beginnen wij ook heel rustig en ontspannen aan het tweede deel van de morgen. En dan zeg ik goedemorgen, het is 7:07. Ik ben Pieter en dit is M bij de koffie. En bij de muziek hoort ook een spelletje. Vind je het leuk om even mee te doen? Nou, dat vind ik dan heel gezellig. Het weerstation. Een van de prijzen in de prijzenkast. Dit zijn de letters. En dat zijn er 15. De K van Karel, de M van Marie en de H van Hendrik. 2 keer de O van Otto, een J van Joris. 3 keer de A van Anton, de C van Cornelis, de Z van Zacharias. Een I van Isaac, 2 keer de N van Nico. En dan ook nog de S van Simon. Laat het weten. Wat is het woord dat je kan maken met die 15 letters? Je kunt ze even rustig nalezen in de app van RTV Utrecht. En stuur dan met diezelfde app een appje naar de studio.

Alle, als je me hoort, laat weer eens wat van je horen. Die heerlijke, warme klanken. Love is everywhere hier bij Radio M Utrecht natuurlijk. Lekker aan de koffie en aan de puzzel. We hebben het vandaag op onze Facebookpagina over huistuin- en keukenmiddeltjes voor de grote schoonmaak. Heb je nog tips? Laat het Corny en Aart even weten via onze Facebookpagina. En het is dan ook meteen een soort van aanwijzing voor het vinden van de oplossing vandaag. De eerste ronde woordbouwer. Hij loopt. De letters vind je in de app, hè, van RTV Utrecht. Ja. Gaan we zo meteen lekker aan de koffie om 10:50. Met welke muziek? Dat bepaal je zelf. De meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1.

hoor heel graag van je. Welke zou je helemaal willen horen? Hank the Knife and the Jets. Keuze 1, The Guitar King. Of keuze 2, Sandy Shaw, Long Live Love. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht.

0: Het dak er nog op. Oh, het is eraf. Oké. Nou ja, we gaan ook weer richting de 25 graden deze week. Dus wel. Wow. De Tramps uit de 70s. Volgende week maandag, tweede Pinksterdag. Dan gaan we terug naar de jaren 60. Dat hoor je zo meteen. Ondertussen wordt er heel druk gestemd voor de koffiekeuze. Het gaat eigenlijk gelijk op. Henk de Knife en de Jets, de Guitar King, dat is keuze 1. Zou je die helemaal willen horen? Stuur even een appje naar de studio gewoon met 1. Of 2, Sandy Shaw en Long Live Love. Het is heel spannend, je kan het verschil maken. Laat even wat van je horen. Dan gaan we zo meteen naar het nieuws natuurlijk met Marjolein. Gaat over de file op de A2 door gaten in de weg. En wijkbewoners in Utrecht, ja, die zijn boos. Waarom? Dat horen we zo.
1: De beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
2: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
1: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
2: Zing mee met de Cats,
1: Procol Harum,
2: Boudewijn de Groot,
3: meneer de president,
1: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
2: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Tijd voor het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Beginnen we met een groot onderzoek opnieuw in Veenendaal.
12: Ja, naar de vondst van explosief materiaal. Op de Zandstraat in Veenendaal werd gisteravond een tas gevonden waarin explosief spul bleek te zitten. Volgens de politie renden twee minderjarigen weg van die plek. Zij zijn nog niet aangehouden. Het team explosieve verkenning deed meteen onderzoek naar de tas. Of er een verband is met eerdere incidenten in Veenendaal wordt onderzocht. Afgelopen weekend waren er twee explosies bij woningen en ook was er een brand. Wie getuige is geweest of beelden heeft, wordt gevraagd om zich bij de politie te melden. Er komt een speciaal team dat gemeente gaat helpen met de opvang van asielzoekers. Het kabinet en de gemeente hebben dat gisteravond afgesproken tijdens een spoedoverleg. De laatste tijd zijn er in meerdere gemeenten protesten geweest tegen de komst van AZC's. En soms liep dat ook uit de hand. Gemeenten hebben geen keuze en voeren de spreidingswet uit, maar soms ontbreekt het aan steun vanuit Den Haag, zegt de Utrechtse burgemeester Dijksma, die ook voorzitter is van de VNG.
13: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst.
12: Premier Jette noemt het

0: een vliegend team, maar hoe het precies in zijn werk gaat is nog niet duidelijk. De loopbrug in de gemeente Utrecht tussen Vleuterweide en Veldhuizen is al een jaar dicht en wijkbewoners maken zich daar boos over. Veel mensen balen dat hun woonwijk slecht bereikbaar is met de auto en mensen met een boot zijn dan weer boos dat ze niet onder de brug door kunnen. Buurtbewoners maken zich ook zorgen dat hulpdiensten vastlopen tijdens een calamiteit. De omleidingsroute naar de andere kant van de Leidse Rijn is bijna 4 kilometer lang. Door de brug lopen ook kabels en leidingen die verplaatst moeten worden. Naar verwachting is het werk begin volgend jaar klaar. Op de A2 vanuit het zuiden naar Utrecht was vanmorgen opnieuw veel vertraging door het slechte wegdek. Het asfalt is in slechte toestand tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Vanmorgen stond daar 12 kilometer file. Ook gisteren was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt voor Everdingen. En dit leidde toen zowel in de ochtend als in de avondspits tot vertraging. Dan het weer. Vandaag nog veel bewolking met af en toe wat regen. Het wordt zo'n 16 graden. Ook morgen kans op een paar buien, maar dan ook zon en dan 18 graden.
1: Dankjewel. Hoe is het dan op de weg? Nou, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en het knooppunt Everdingen. 7 minuten extra reistijd. Wegdek in slechte toestand daar. De rechterrijstrook is dicht. Ja, en dan ook de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en het knooppunt Del. Een half uur vertraging nu. Spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. En je kan daar omrijden via Gorkum en dan over de A27 en de A15.
2: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Nou, even opletten.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Zo is het. En dit is de vraag voor vandaag. Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Dus hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? A. 50 jaar. B. 100 jaar. Of C. meer dan 150 jaar. Dus A. 50 jaar. B. 100 jaar. Of C. meer dan 150 jaar. Als je het weet, denk te weten, stuur een appje naar de studio. Via de app van RTV Utrecht of mail studioapenstaartje@rtvutrecht.nl.
10: En bij de koffie met Pieter

Nou, en ondertussen vliegen de A, B en C antwoorden om mijn oren hier. Onze actie deze week natuurlijk. Je maakt elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein. Hoe bijzonder is dat? Doe mee met de dagvraag vandaag weer. Als je het antwoord weet, laat het weten. Stuur een appje naar de studio of mail even. Heb je het goede antwoord, dan ga je in de hoge hoed hier. En Aard die gaat vanavond natuurlijk weer grabbelen. Dus dan hoor je of je gewonnen hebt. En de vraag voor vandaag, nou, die heb ik net gesteld. Heb je hem toevallig net gemist? Ja, ik mag hem nu niet herhalen, maar wel over een uur. Dus blijf erbij, dan komt dat ongetwijfeld goed, hè? Ja. Zullen we even lekker aan de koffie gaan samen? Nou, we hebben alle smaakjes. Dankjewel, Ramses. Koffiekeuze voor vandaag. Er is weer heel veel gestemd. Dankjewel daarvoor. En wat was het spannend. Henk de Knife en de Jets. Dat was keuze 1. De Guitar King en Sandy Shaw. Keuze 2. Long Live Love. Ik zeg dank tegen onder andere Gerda, tegen Marcel, Anne, Anneke, Paul, Marcel, Adrie, Mario, Louis en Marion, dankjewel voor jullie mooie foto. De camping in Frankrijk, daar is het goed toeven zo te zien. Prachtig plaatje, geniet ervan. En leuk dat jullie ook daarna ons luisteren. Wouter en Tineke bedankt. Nico, dankjewel voor het stemmen. En dat zeg ik ook tegen Frans. Meeste stemmen gelden, zo werkt het. En met een stemmetje of 2, 3, de winnaar vandaag. Henk de Knife en de Jets voorbij de koffie.

0: maakt hij toch mooie muziek. Ook nieuwe muziek bij Radio M Utrecht van Bruno Mars. En dit was Risk It All. Hadi Bert.
1: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bert van Ineke.
1: Ja, dat klopt.
0: Welkom bij Radio M Utrecht, Bert. Jij ook in Utrecht, hè, geloof ik.
1: Ja, ja.
0: Ja, alles goed daar.
1: Ja, gelukkig wel. Het wordt in ieder geval iets wat warmer buiten.
0: Nou, je merkt het nu al een beetje.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, had ik vanmorgen ook toen ik de deur uitdeed ging, dacht ik, nou, de jas die kan wel open in plaats van dicht de afgelopen dagen. En we gaan mooie dagen krijgen. De lente is weer helemaal terug. Heb je plannetjes voor de komende dagen? Ga je wat leuks doen?
1: Ik ga dan mijn zoon, die woont in Duitsland, daar gaan we een week naartoe.
0: Oh, wat leuk zeg. Waar woont hij in Duitsland?
1: In Windeck. Ja, dat is tussen Keulen en Frankfurt in.
0: Oké, dus dat, ja, ga je dan met de auto?
1: Ja.
0: Dat is goed te doen, hè? Ja.
1: Ja, 3 uur, 3,5 uur.
0: Ja, gezellig. En dan een weekje daar vertoeven en leuke dingetjes doen, even bijkletsen, denk ik.
1: Ja, mijn kleindochter moet je zo horen.
0: Ach, ja, natuurlijk.
1: Dat is vandoor.
0: Ja. En wonen ze al lang in Duitsland?
1: Ja, een jaar of 7, 8.
0: Oké. Ja, gelukkig. En dan ben je ook vaak aan het facetimen, denk ik, hè?
1: Nou, nee, ik niet hoor. Ik ben niet zo van telefoon.
0: Gewoon bellen, ja, oké. Ja, dat kan ook.
1: Ja.
0: Oké, nou, dat is mooi om naar uit te kijken. Weet je ook, is het ook zo mooi weer daar rond die tijd?
1: Het wordt daar ook mooi weer, ja.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, klopt, net als hier.
0: Ja. Oké, Bert, waarom spreken wij elkaar? Ja, natuurlijk, het spelletje Woordbouwer, je hebt even meegedaan. En we hebben het vandaag op onze Facebookpagina en sowieso in het algemeen. De dagvraag voor vandaag is, gaat over huistuin- en keukenmiddelen voor de schoonmaak. Hoorde onze verslaggever vanmorgen al, Robert-Jan, die was bij een ramenwasser en die deed dat dan met een drone. Ja, dat kan ook tegenwoordig. Heb jij nog goede tips, Bert?
1: Nou, zo mag ik niet zo.
0: Oké, dat moet ik dan misschien aan Ineke vragen? Of?
1: Ja, die maakt meer schoon dan ik.
0: Oké.
1: Ik help af en toe, maar dan moet zij wel zeggen wat er allemaal moet gebeuren.
0: Ja, ik snap het. Nou, mocht je met leuke ideeën komen, je kunt ze kwijt via de app, zeg ik even tegen iedereen. Of via de mail of op onze Facebookpagina mag je reageren. Dus als Ineke nog wat weet, dan horen we dat heel graag, Bert. En nou ja, jij hebt in ieder geval de oplossing voor Woordbouwer gevonden, als het goed is vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zeg het eens. Wat heb je?
1: Schoonmaakazijn.
0: Ja, schoonmaakazijn. Dat was inderdaad een goede oplossing. 15 letters, dus dat was best een pittige. Ik kreeg nog even de opmerking van Margreet. Die zei, ja, schoonmaakazijn is inderdaad een goede oplossing. Wel een beetje oppassen, want het is niet goed voor het milieu. Het wordt ook nog wel eens gebruikt voor het schoonmaken van de terrassen en zo. Maar dat schijnt dan ook weer niet goed te zijn voor de beestjes die daar leven.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Dus dat zeg ik er gelijk even bij. Nou, hartstikke goed, Bert. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast. En ik heb vandaag een shopper, een puzzelboek, een notitieboek, een koeltas, een toilettas. Of wil je onze rugzak vandaag?
1: Nou, dat moet ik eventjes vragen.
0: Er is even overleg.
1: Is nu?
0: Ja. Er wordt druk vergaderd.
1: Ja, zij zegt het weerstation, maar dat zit er nu niet in.
0: Nee, ik heb wel een leuk. Nee, dus rugzak, toilettas, koeltas, notitieboek, puzzelboek of de shopper. En we gaan weer even terug naar de vergadertafel. Ja? Zijn jullie eruit?
1: Ja.
0: Ja, waar kies ze voor, Bert?
1: Doe de shopper maar.
0: De shopper. Eenmaal de shopper sturen we naar Utrecht. Dat is hier om de hoek, dus die is zo binnen. Doe je de groetjes aan Ineke van ons?
1: Ja, dat
0: en,
1: doe ik.
0: En jij ook, hartstikke leuk je even gesproken te hebben. En een mooie dag. En alvast heel veel plezier in Duitsland, hè?
1: Ja, prima. Jij een goede uitzending.
0: Dankjewel. Dag Bert. Hoi. Doei.

0: als je aan de wandel bent, onderweg naar de supermarkt, in het bos, hoor ik ook nog wel eens. Dit loopt lekker weg, hè?
1: Ja.
0: Dat waren de Bee Gees en daarvoor Bert, de winnaar van Woordbouwer en de Shopper is onderweg. Bert, nou, vind je het leuk om ook even mee te doen met de puzzel? Dat kan, want zometeen om 11 uur, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan gaan de letters weer verschijnen in de app van RTV Utrecht. En met die app kun je ook appen naar de studio. Dus heb je de oplossing gevonden, laat het vooral even weten. Elvis is onderweg. Ja. Bijna kwart over elf, dus blijf luisteren.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekte rondloopt, zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting, bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen en bijna 50 kilo ketamine in. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
9: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
8: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Mariska, dankjewel voor je appje. Je kijkt uit naar Tweede Pinksterdag. Dat kan ik me voorstellen, want dan hebben we de 60's Top 100. Hartstikke leuk. En dat is aankomende maandag alweer. Goedemorgen, het is 10:08. Dit is Radio M Utrecht en bij de koffie. En het spelletje, de tweede ronde. Woordbouwer, 9 letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Dit zijn ze, de O van Otto, de K van Karel, een I van Isaac, de W van Willem en de L van Leo. 2 keer de D van Dirk en 2 keer de E van Eduard. Met die 9 letters mag je een woord gaan maken. Ik wil dat woord heel graag weten. En heb je het gevonden, stuur een appje naar de studio, bel of mail. En ook misschien wel handig om die letters nog even rustig te bekijken. Dat kan natuurlijk in de app, ook van RTV Utrecht. Ga naar radio, onderin het scherm, en kies dan voor Woordbouwer. Daar zie je ze staan.

0: Kant. Drie talenten, Suzanne, Freek en Snelle Radio M Utrecht. Over een kwartier, ja, dan hoor je natuurlijk weer wat er speelt in het nieuws met Marjolein. En dat is niet alles, want over een kwartier ga ik ook de dagvraag weer herhalen. Deze week maak je elke dag kans op iets heel bijzonders, namelijk een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein. Dat is hier in Utrecht. Voor twee personen, dus je kunt er ook nog iemand mee verrassen. En wat moet je doen? Nou, gewoon de vraag beantwoorden. Dat is het. Het is een meerkeuzevraag. Elke dag stellen we een vraag. Vandaag dus ook weer een nieuwe dagvraag. Je hoort hem zo meteen om 11:30. En denk je dan, nou, ik weet het wel. Laat het even weten. Je mag bellen, mailen natuurlijk naar de studio. studio@rtvutrecht.nl. En de makkelijkste weg, dat is eventjes een appje sturen met de app van RTV Utrecht. Dan ga je in de Hoge Hoed en Aart die gaat vanavond weer een dagwinnaar bekendmaken.
1: Nou, ladies and gentlemen.
0: Dus doe mee en zometeen even de oren spitsen. Het nieuws komt eraan en natuurlijk ook de dagvraag. En nu is het tijd voor Elvis. We noemen hem ook wel de King. Het is kwart.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein en beantwoord de dagvraag. Nou, die vraag die komt er zo aan. Ook het nieuws natuurlijk met Marjolein. Explosieve experts die hebben in Veenendaal een tas onderzocht nadat twee jongeren op de vlucht sloegen. Hoe het er nu voor staat horen we zo. En ook het laatste nieuws natuurlijk over het slechte wegdek van de A2. Hè. Het zorgt voor vertraging. En meer nieuws uit de buurt horen we zo.

0: komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat.

0: Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
4: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
5: Is het 11:30. Marjolein is hier in de studio met het laatste nieuws natuurlijk. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Beginnen we met kleine basisscholen in Utrecht. Die zijn kwetsbaar.
6: Hun toekomst staat onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het Utrechtse college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat dat schooltje dicht. Ook in Overvecht, Leidsche Rijn, Vleuten-de-Meern en Zuidwest worden inmiddels gesprekken gevoerd tussen schoolbesturen over samenwerken of fuseren. Kleine scholen hebben meer moeite om zelfstandig te blijven. Er zijn 24 basisscholen in de stad die minder dan 191 leerlingen hebben. De grens om samen te werken of te fuseren al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Utrecht is wel voorstander van grotere scholen. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. De politie heeft gisteravond opnieuw uitgebreid onderzoek gedaan in Veenendaal vanwege explosief materiaal. Dat spul zat in een tas die twee minderjarigen bij zich hadden. De jongeren sloegen in de omgeving van de Zandstraat op de vlucht en wisten uit handen van de politie te blijven. De tas bleef achter. Die is onderzocht door het team explosieve verkenning. De vondst komt vlak na twee explosies en een autobrand afgelopen weekend in Veenendaal. Voor een van die incidenten is een man van 37 aangehouden. En de politie onderzoekt nu of de tas te linken is aan de eerdere explosies. De man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht is weer vrij. De rechter veroordeelde hem tot 3 maanden cel, maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Wel moet hij zich laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoogkaterijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje. Toen ze dat weigerde, werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. Op de A2 was vanmorgen opnieuw veel vertraging door het slechte wegdek. Het asfalt is in slechte toestand tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Beide kanten op stond file. Ook gisteren was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij Everdingen. En dat leidde toen zowel in de ochtend als in de avondspits tot veel vertraging. Meer daarover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, bewolking met af en toe wat regen en zo'n 16 graden. Ook morgen kans op een paar buien, maar ook zon en dan wordt het 18 graden.
7: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
12: Deze
1: deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
12: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: En misschien vanavond wel een verrassing als je uit de Hoge Hoed komt bij Aard. Maar eerst natuurlijk even die vraag beantwoorden. En dit is de dagvraag voor vandaag. Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Dus hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Laat het weten, stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht.
13: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

0: Geweldige muziek, Emmylou Harris. Je bent het met me eens, toch, Corny?
1: Zeker wel. Ja, leuk. Ja zeker. Ja,
0: c'est la vie. Corny, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Het is even kijken, nou precies 11:50. Ben je keurig op tijd vandaag. En dat betekent dat we even vooruit blikken natuurlijk aan tafel. Het lunchprogramma en dat begint om 12:00 met jou. Maar je bent vast niet alleen en je gaat van alles doen. Vertel.
1: Wij krijgen leuke gasten. En het gaat over een klimaatcrisis. Nou, dat dat zo is, dat is gewoon een feit. Waarom is het dan toch zo lastig om in één keer die knop om te zetten? Om anders te gaan leven? Nou, dat is simpel, zeggen ze. Dat komt door de overheid, de industrie, de wetten, de supermarkten. Er liggen allemaal ongezonde dingen in de schappen. Ik heb straks 2 mensen aan tafel. Gedragswetenschapper Rijntjan Renes en klimaatdeskundige en meteorologe Helga van Leurs. Ze hebben samen een boek geschreven. Dat gaat daar ook over. En ze proberen op een leuke, humoristische manier uit te leggen hoe we toch met die gedragsverandering om moeten gaan. Want ja, misschien heb jij dat ook wel. Ik heb het ook. Dat ik denk, ja, je moet eigenlijk wel iets doen. Maar wat dan?
0: Ja.
1: En ben ik dan in mijn eentje? En hoe zit het nou weer met die, zonnepanelen? Dan mag je het weer niet terugverdienen. Het allemaal
0: we zijn
1: een beetje
0: gewoonte dieren. Dus we doen, ja, het gaat allemaal maar een beetje door. Zo.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat is het een beetje. Nou ja, daar gaat het dus eigenlijk over. En ook over het frustrerende. Dat als er dan een wet is, dan duurt het eigenlijk heel lang eer dat dan allemaal werkt. Dat zag je bijvoorbeeld ook met roken. Minder roken, nou, daar gaat zomaar 50 jaar overheen. Ja. Eer dat er niet meer wordt gerookt. Kortom, daar gaan we ons instorten. Een leuk boek is dat trouwens. En we gaan het ook hebben over waar het vanmorgen over ging in Utrecht is Wakker met Bob en Anne. Ze hebben een drone ontwikkeld en die maakt gebouwen schoon. Die kan dus op afstand de ramen zeem.
0: Nou ja.
2: En de ramen lukken.
3: Oh. Allemachtig wat dat ding zegt. Stijgt heel langzaam omhoog. Co-piloot Remco begeleidt de blauwe slang. Wacht even. Nou komt er uit de spuit water. Ja, het is gewoon een harde waterstraal. We zien dat het water op de enorme pui van Hoge Catharijnen wordt gespoten. Het water druipt naar beneden.
4: Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
0: Ja. Verslaggever Robert Jan Boy.
1: Ja, wat fantastisch. Ja, kijk, het is op hoge hoogte is dat misschien wel makkelijk. Maar ja, je eigen ramen zeemen, dat doe je natuurlijk niet met een drone.
0: Ik zat ook te denken, als je dan in een flat woont en je hebt net je vrije dag en je wil uitslapen en dan komt
1: dat ding voor je aan.
0: Ding langs. Dat maakt best wel een lawaai. Je hebt de bladblazers, maar dat is ook wel te horen, toch?
1: Ik hoop ook niet dat daar een cameraatje op zit, zoals bij drones. Want dan is weg privacy.
0: Ja. Nou ja.
1: Heb jij nog een goede schoonmaakstip eigenlijk?
0: Nou, je hoort het al. Nee.
1: Ik moest ook even heel hard nadenken. Maar onze luisteraars die hebben leuke tips. Laat het vooral even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of natuurlijk de app van RTV Utrecht. Nou, ramen zeemen, Pieter, zonder strepen. Gewoon met een droge, schone theedoek er
0: dat
1: even achteraan.
0: Dat heb ik wel eens gehoord, ja.
1: En het is fantastisch. Dat is een tip die ik wil meegeven.
0: Nou, bij deze staat genoteerd. En heb je dus zelf ook nog leuke tips. Laat het weten via de Facebookpagina wat je zegt. Of gewoon even bellen, appen. Kan allemaal.
1: Kan allemaal.
0: Goed, nou, leuke uitzending.
1: Dankjewel.
0: Tot zo.
1: Hoi.

0: Bennerij met Van Morrison. Twee keer dubbel, dubbel goud. Radio en Utrecht. Herman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij ons. En wij zijn Radio M Utrecht hier in Utrecht. En jij zit in Breukelen.
1: Correct.
0: Ja, alles goed daar in Breukelen bij je?
1: Ja, perfect.
0: Ja, wat
1: we wonen hier heerlijk.
0: Je woont daar heerlijk. Ja, woon je er al lang?
1: Midden van het land. Nee, wonen sinds, eigenlijk sinds 4 november.
0: Oh, oké. Okay, dat is vrij kort.
1: Ja.
0: En, maar het bevalt, begrijp ik.
1: Het bevalt prima.
0: Ja, mooie omgeving daar.
1: Ja, ook dat. En een gezellig dorp.
0: Ja, leuk hoor. Nou, lekker genieten in Breukelen dus. Wat brengt de dag vandaag daar, de dinsdag?
1: Ja, ik ben gepensioneerd, dus ik doe gewoon wat ik wat leuk vind. Met een rondje wandelen, boodschapje doen. Ik ken dat wel.
0: Ja, ja. Heb je hobby's en zo? En dingetjes die je doet?
1: Computer.
0: En wat doe je dan? Spelletjes en zo?
1: Van alles.
0: Ja.
1: Ik doe van alles op de computer. Ik ben al heel lang vanaf het begin van de computer ben ik al bij betrokken.
0: Oké, is dat ook je werk, je beroep geweest?
1: En gedeeltelijk.
0: Ja. Oké, ja, dat blijft dan natuurlijk. Hè. Dus je komt de dagen wel door, als ik het zo hoor.
1: Ja, prima. Vervelend moment.
0: Goed zo. Nou, ook lekker de radio aan daar. Je hebt ook de puzzel ondertussen nog even opgelost. We zitten een beetje in de schoonmaaktips, in de schoonmaakwereld deze dag. Wat heb je gevonden, Herman?
1: Een dweildoek.
0: Ja, de dweildoek. Dat was de juiste oplossing. We hadden eerst schoonmaakazijn, nu de dweildoek. En vandaag hebben we het dus over schoonmaaktips op onze Facebookpagina en in onze programma's. Heb jij nog een goede schoonmaaktip?
1: Nou, eigenlijk ben ik niet zo van de schoonmaker. Dat doe ik maar aan. Ik ruim op in huis en dat soort dingen.
0: Oké. Ja, ieder zijn ding, hè? Ja.
1: Ja.
0: Oké, goed. Herman, je mag wat kiezen uit de prijzenkast. De shopper, het puzzelboek, het notitieboek, de koeltas, de toilettas of de rugzak. Wat vind je leuk om te hebben?
1: De shopper.
0: De shopper. Ga ik die naar je toe sturen. Ja. Veel plezier ermee en een mooie dag daar, hè?
1: Prima, dankjewel.
0: Doei, dag.
1: En jij hebt een fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van €550 miljoen was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Veenendaal heeft de politie gisteravond een tas onderzocht waarin explosief materiaal bleek te zitten. Volgens de politie hadden 2 minderjarigen die tas bij zich. Ze gingen er vandoor en de tas die bleef achter op de Zandstraat. Of de tas ook te linken is aan 2 explosies van afgelopen weekend in Veenendaal, dat wordt nog onderzocht. Kleine Utrechtse basisscholen staan onder druk. Dat blijkt uit de antwoorden van het Utrechtse college op vragen van GroenLinks en PvdA. Het college wil dat kleine scholen meer samenwerken of zelfs gaan fuseren. En de loopbrug in de gemeente Utrecht tussen Vleuterweide en Veldhuizen is al een jaar dicht. En wijkbewoners die zijn daar boos over. En op de A28 bij Leusden is een wolf doodgereden. Ook daar hoor je zo meer over om 12:30.
8: Dankjewel.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De jaren 80 van UB40. Goedemiddag, 8 over 12.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. Het lunchprogramma aan tafel. Wie krijg ik straks aan tafel? Twee mensen. Ik heb gedragswetenschapper Rijnt-Jan Renes en klimaatdeskundige en meteorologe Helga van Leur. Ze schreven samen het boek Alleen als jij het ook doet. En dat gaat over de logica en de onlogica van ons klimaatgedrag en hoe het anders kan. Misschien kun je je daar een beetje in herkennen. Morgen ga ik het echt anders doen hoor. Maar waarom komt het er dan zo vaak niet van? We willen wel duurzamer leven, maar botsen vaak op ingesleten gewoontes en een omgeving vol verleiding. Ze hebben er een boek over geschreven. Heel grappig ook bovendien. Dat allemaal strakjes tussen 1 en half 2. Zometeen dan ga ik het hebben over de Nationale Beweegweek. Ontstaan in coronatijd, hè? De Balkonbeweegdag. Weet je dat nog? Het Ouderenfonds doet een bijzondere week. En wat het allemaal inhoudt, dat hoor je na Cigeron met Samoa.

0: De Dire Straits op Radio M Utrecht en So Far Away. Goedemiddag, het is 11:45 en je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. De Nationale Beweegweek ontstond in 2020 als balkonbeweegdag en dat was tijdens de coronaperiode. In een tijd waarin ontmoeting nauwelijks mogelijk was, konden ouderen letterlijk vanaf hun balkon in beweging komen. Deze week is het weer de Nationale Beweegweek, georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. En in de provincie Utrecht is er van alles te doen deze week. Denk aan Old Star tafeltennis in Montfort, een natuurwandeling in Bunnik of een dansworkshop in Lexmond. Kortom, geen excuus meer, voor ieder is er wel wat te doen in deze week. Aan de lijn heb ik Kirsten Andres, directeur-bestuurder van het Nationaal Ouderenfonds. Kirsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat lijkt het alweer lang geleden, die balkonbeweegdag, 6 jaar geleden.
1: Ja, het gaat hard, hè?
0: Ja, dat gaat hard. Deze week is eigenlijk ingesteld omdat te weinig ouderen bewegen. Ik heb begrepen 60% beweegt nog te weinig.
1: Ja, bijna 60% voldoet van de ouderen niet aan de beweegnorm die er is.
0: En hoe komt dat, denk jij?
1: Goeie vraag. Ik denk dat je moet al opgegroeid zijn met bewegen. Dus ook aan de jeugdkant moet gewerkt worden. Maar we zien ook bij ouderen dat het gewoon niet meer vanzelfsprekend is. En dat er gewoon ook een breed aanbod nodig is. En daar zijn we volop mee bezig, ook als Nationaal Ouderenfonds.
0: Ja,
1: en dat we zien dat het bewegen voor ons, we zijn een goed doel wat eenzaamheid aanpakt. En dat zijn helaas al heel veel. En als je eenzaam bent, is dat ook echt ziekmakend. En je wil dat ouderen zo lang mogelijk mee blijven doen en mee blijven bewegen ook. En dat is gewoon het ideale middel, want je zit gewoon lekker in je vel aan de ene kant. En het helpt je ook om sociaal actief te blijven. We zien dat echt als een hele grote vangst van bewegen. Dat mensen gewoon onderling ook verbonden zijn.
0: Ja, zo is het. En wat is eigenlijk genoeg bewegen? Kijk, wij weten wel, een half uurtje normaal wandelen of zo per dag, dat is al goed. Geldt dat ook voor ouderen? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, voor ouderen geldt, als je de echte beweegnormen erbij pakt, dat je 5 keer per week minimaal 30 minuten aan, inderdaad zoals dat heet, matig intensief bewegen. Dus dat, weet je, dan moet je ook niet in te grote dingen zoeken. Bewegen kan echt letterlijk overal. Dat kan in de tuin werken zijn, tot een keer een schoonmaakklus doen of de hond uitlaten. Dat gaat dus echt over wandelen, dat niveau. En 2 keer per week moet je proberen om wat meer aan de spierkracht te werken. Aan je hartslag eigenlijk omhoog krijgen. Dat is 2 keer per week nodig. Naast 5 keer 30 minuten minimaal matig bewegen.
0: Ja, inderdaad. Nou heb ik begrepen dat jullie een record hebben. 1094 locaties in heel Nederland die zich aangemeld hebben voor deze week. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
1: Absoluut.
0: Dat is een goed teken. Wat is er allemaal te doen in onze provincie, Kirsten?
1: Nou, inderdaad, er zijn ook meer dan 1000 locaties deze week overal activiteiten. En we hopen dat we toch eigenlijk wel richting de 20.000 ouderen gaan die we deze week alleen al in beweging krijgen. En in heel Utrecht zijn er op dit moment 117 locaties die meedoen. En het is echt heel leuk om te zien dat er echt een breed aanbod is voor elk wat wils. Hè, wat ik net al zei, bewegen kan overal. En dat gaat van silent disco tot kennis maken met sportklimmen. Maar inderdaad, Old Star Sport, het programma van ons. Of wandelen, of mocht je nog vrijdag tijd hebben, een bezoekje aan de derde helft bij Hercules werkt heel goed. Er is echt zoveel aanbod dat ik denk dat iedereen aan zijn trekken kan komen. Super
0: fijn. En fijn dat het dan ook vooral heel laagdrempelig is wat jij net uitlegt. Je hoeft echt geen bijzondere toeren uit te halen om te kunnen bewegen, toch?
1: Nee. En ik denk ook dat het belangrijk is. Je begon met van waarom zijn misschien mensen nog niet zo in beweging, ook ouderen. Het begint al met een bepaalde interesse. Kijk, als jij vroeger altijd op de sportvereniging gevoetbald hebt, is het makkelijk om Old-Star Walking voetbal te gaan doen. Terwijl als jij dat niet gewend bent, maar altijd wilde dansen. Ja, er moet gewoon zo'n aanbod zijn dat we eigenlijk op basis van je interesse ook iets hebben, waardoor die drempel inderdaad verlaagd wordt. Want er zijn wel degelijk natuurlijk drempels. Ja. En het is heel fijn als er dan gewoon iets is wat ook bij jou past. Want dan hou je het vol. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, heel mooi dat jullie dit organiseren. De Nationale Beweegweek. Als je wilt weten wat er bij jou in de buurt allemaal te doen is, kijk maar even op www.ouderenfonds.nl. Daar staat alles op, toch?
1: Ja, dat klopt. Dan kun je alles vinden en intoetsen wat jij zoekt.
0: Hartstikke goed. Ga je zelf ook nog iets doen, Kirsten?
1: Ik ben gisteren in Kerkrade geweest en daar hebben we de opening gehad en hebben we Allstars voetbal gedaan. Dus dat was de eerste locatie waar we gestart zijn gisteren. Dus dat was erg leuk.
0: Hartstikke goed. Nou, dankjewel voor je uitleg in ieder geval. Kirsten Andres, directeur-bestuurder van het Nationaal Ouderenfonds.

0: Leuke combinatie was dat toch in 1987. De Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Zometeen na het nieuws spelen wij weer een potje De Stem van M. En in het nieuws zometeen gaat het over de snelweg bij Leusden. Daar is vanmorgen een dode wolf gevonden. En kleine Utrechtse scholen die hebben een onzekere toekomst. Je hoort er zo meer over van Eva.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De buren tegen?
10: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
9: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
10: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
9: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
10: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
9: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
11: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Goedemiddag, het is precies 12:30, tijd voor het nieuws met jou Eva. De politie heeft in Veenendaal een verdachte tas onderzocht.
15: Ja, en daarin bleek explosief materiaal te zitten. Volgens de politie hadden twee minderjarigen die tas bij zich. De jongeren sloegen in de omgeving van de Zandstraat op de vlucht en ontkwamen zo aan de politie. De tas bleef achter en die is onderzocht door het team explosieve verkenning. De vondst komt vlak na twee explosies en een autobrand afgelopen weekend in Veenendaal. Voor een van die incidenten is een man van 37 aangehouden. En de politie onderzoekt nu of de tas te linken is aan de eerdere explosies in de stad. Op de A28 bij Leusden is vanmorgen een dode wolf gevonden. Het dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek door de faculteit diergeneeskunde. Die zal de doodsoorzaak officieel vaststellen. Rijkswaterstaat kreeg rond 8:30 een melding dat er een groot dier langs de snelweg lag. De exacte toedracht is niet bekend, maar het lijkt erop dat de wolf is aangereden. Kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat die school dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten-de-Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben. En dat is de grens om samen te werken of te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. De loobrug in de gemeente Utrecht tussen Vleuterweide en Veldhuizen is al een jaar dicht. En wijkbewoners die zijn daar boos over. Veel mensen balen dat hun woonwijk slecht bereikbaar is met de auto. En mensen met een boot zijn boos dat ze niet onder de brug door kunnen. Buurtbewoners maken zich ook zorgen dat hulpdiensten vastlopen tijdens een calamiteit. De omleidingsroute naar de andere kant van de Leidse Rijn is bijna 4 kilometer lang. Door de brug lopen ook kabels en leidingen die verplaatst moeten worden, waardoor het werk lang duurt. Naar verwachting is dat werk begin volgend jaar pas klaar.

0: veel bewolking met af en toe ook wat regen. En het wordt zo'n 16 graden.
1: Dankjewel Eva, tot over een half uur.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Den Besten.
8: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
12: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Ja, en daar komt de vraag. Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat A, 50 jaar, B, 100 jaar of is het C, meer dan 150 jaar? Dus hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Laat het maar even weten op studio@rtvutrecht.nl of maak gebruik van de app van RTV Utrecht.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: reden naar het Caribische gebied. En over dat cricket, dat was een van de hotelmedewerkers die dat zei. 9 over half 1.
1: Aan tafel.
0: We doen gewoon nog één plaatje en dan doen we de stem van M. Django Wagner, hij was 2 weken geleden nog te gast hier in Aan Tafel. En dit is zijn nieuwe single, Waarom ben jij gegaan?

0: Leuk, hè? Django Wagner, hij vertelde 2 weken geleden nog in Aan Tafel, toen hij hier te gast was, dat hij ook weer een album gaat opnemen met teksten in het Sinti, want daar komt hij vandaan. Het is 11:30.
1: De stem van M.
0: Het spelletje wat zo makkelijk meedoet, hè. Gewoon raden wie jij hoort. Een man of een vrouw. Ja, ik geef geen aanwijzingen, helaas. Wil je een gokje wagen? Of je weet het gewoon, dat kan natuurlijk ook. Laat het maar even weten en stuur een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. En misschien wil jij dan wel de radio winnen, hè, de portable radio. Die gaat er donderdag aan het einde van Aan Tafel weer uit. Nou, let op, daar komt hij aan.
2: Een paar voorbeelden op een rij.
1: De stem van M.
0: Oeh, kort fragment, hè? Nou, ik hoop dat je het weet. Stem van m@rtvutrecht.nl. Zometeen dan horen wij Grita met het uitgebreide weerbericht.

0: Sir Cliff Richard was dat op Radio M Utrecht. Het is 1:15. Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Nou, er komen volgens mij hele mooie temperaturen aan, hè?
1: Ja. Ja, je voelt nu al buiten dat we toch een beetje in een andere luchtsoort terecht zijn gekomen dan een week geleden. Ik bedoel, ja. Het is buiten op de meeste plekken 15, 16 graden. Nou, dat voelt al echt heel anders aan dan de 12 graden van vorige week.
0: Ja, zo is het. Want hoe groeien we naar die hoge temperaturen toe deze week?
1: Wij groeien in stappen, maar de stappen gaan vanaf morgen eigenlijk best wel snel. Mm-hmm. Morgen 18, donderdag 1, 22 en dan vrijdag en zaterdag 5, 26 graden of warmer. Dus dat zijn ineens 7 mijlpassen die we maken. Dan krijgen we ook meer zonuren. Je ziet dat vanmiddag de bewolking toch wel de boventoon voert. Dus er zit wat stapelbewolking. Daarboven zit ook nog wat aan wolkenvelden. Daar kan vooral in de loop van de middag en vanavond af en toe zo'n bui uitvallen. Temperatuur, ja, die heeft daar natuurlijk wel wat onder te lijden bij een zuidelijke wind. En ook morgen, ja, beginnen we denk ik met vrij veel wolkenvelden aan de dag. Wolkenvelden, af en toe zon. Ook morgenochtend een paar buien. Morgenmiddag vanuit het westen denk ik zo goed als droog. En dan toch ook al vroeg in de middag best wel vrij opklarend. En dan zie je dat je met die opklaringen gelijk al aan de 18 graden tipt. Ja, oh ja. Dan maak je natuurlijk een leuke stap. Ja. Nou, donderdag die 1,22 graden. En zo koerst dat verder met de temperatuur.
0: Ja, en het is natuurlijk een lang weekend, hè? We hebben Pinksterweekend. Is het maandag ook mooi weer dan, tweede Pinksterdag?
1: Ja, het ziet er eigenlijk allemaal mooi uit. De enige twijfel zit eigenlijk in vanuit welke hoek de wind waait. Nou maakt het voor ons niet zoveel uit, maar voor de noordelijke provincies bijvoorbeeld wel. Ja. Ook voor de Noordkust. Maar ik denk dat wij vrijdag 5, 26 graden hebben. Zaterdag en zondag ook beide dagen 25 tot 27 graden. Met veel zon. Weinig wind, wel een beetje een licht briesje uit het noorden. Vandaar dat die temperatuur niet gierend uit de pas gaat. Dat is maar goed ook. Want voorlopig ziet het er naar uit dat ook de maandag en de dagen daarna gewoon behoorlijk zonnig zijn en zomers warm.
0: Nou, ik heb er wel zin in. Wat jij, Gita?
1: Ja, ik ook wel. Ja, ik zie ook dat de plantjes ook staan te popelen om met een zonnetje erbij helemaal tot bloei te komen.
0: Ja, en die witte melkflessen van mij, die popelen ook om wat bruiner te worden.
1: Ja, die van mij ook.
0: Dus laat maar komen, die zon. Goed, Gita, dankjewel voor nu. En we horen jou vanavond weer bij Aard, hè?
1: Ben ik er weer. Okay. Groetjes. Doeg. Hoi.

0: Toch wel een van de beroemdste saxofoonsolo's, hè? Als je het hebt over dit liedje van Jerry Rafferty en Baker Street. Zometeen in de tweede uur krijg ik twee gasten. En dat vind ik leuk. Rijnt-Jan Renes, hij is gedragswetenschapper. En ik heb klimaatdeskundige en meteorologe Helga van Leur hier aan tafel. Samen schreven zij het boek Alleen als jij het ook doet. Het gaat over de logica en de onlogica van ons klimaatgedrag en hoe het anders kan. We willen natuurlijk wel de natuur en het klimaat helpen, maar de verleiding is zo groot. En ja, de overheid, de industrie, de wetten, de supermarkt en onze omgeving en de wil, de drijfkracht, ja, die gaan daar eigenlijk een beetje over. Nou, deze twee mensen hebben hun handen ineengeslagen en proberen uit te leggen hoe we toch met gedragsverandering ook het klimaat kunnen veranderen. En ze benoemen in dit boek 5 monsters. Ik ben benieuwd tot welk monster jij hoort. Dat gaan we zo meteen allemaal uitgebreid uitleggen. Helga van Leur en Rijnt-Jan Renes hier zo meteen in aan tafel om uit te leggen over dit bijzondere boek, wat ook heel humoristisch geschreven is. En natuurlijk heel erg belangrijk, hè? We moeten zuinig zijn op het klimaat. Dat en nog veel meer zo meteen in het tweede uur van Aan Tafel. Eet smakelijk en heel graag tot zo.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven het land binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al langere tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. De rechtbank in Amsterdam heeft de Amerikaanse straf van Jaitsen Singh omgezet naar een levenslange straf in Nederland. De 81-jarige Nederlander zat ruim 40 jaar vast in de Verenigde Staten voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. In maart werd hij naar Nederland overgebracht, onder meer omdat hij ernstig ziek is. Het Openbaar Ministerie vond dat de Amerikaanse straf moest worden omgezet naar levenslang en de rechtbank gaat daarin mee. De rechtbank wees een verzoek van de advocaat om hem vanwege zijn gezondheid vrij te laten. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. De regering van Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het afnemen van lichaamsdelen van overledenen. Tientallen jaren lang werden hersenen en andere lichaamsdelen zonder toestemming gebruikt voor medisch onderzoek. Ook werden ze tentoongesteld. Tasmanië erkent dat dat bij nabestaanden veel leed, woede en verdriet veroorzaakte. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Op de A28 bij Leusden is vanmorgen een dode wolf gevonden. Het dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek. De exacte toedracht is niet bekend, maar het lijkt erop dat de wolf is aangereden. De Voorpoort in Veenendaal krijgt binnenkort een flexflitser. De gemeente kiest daarvoor naar meerdere ernstige ongevallen de afgelopen jaren. En nu gaan glazenwassers nog met ladder, trekker en spons op pad. Maar in de toekomst kan dat wel eens heel anders worden. In Utrecht werd vanmorgen namelijk de drone glazenwasser gedemonstreerd. En sportnieuws. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije voor Johan Katlin, de vleugelspeler van FC Utrecht. Straks meer daarover in het regionieuws van 1:30.
11: Dankjewel. En ik heb hier zo meteen aan tafel Helga van Leur en Rijnt-Jan Renes. Samen maakten zij het boek Alleen als jij het ook doet. Over de logica en de onlogica van ons klimaatgedrag en hoe het anders kan. Dat hoor je zo meteen.
13: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals Ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursen. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursen op midgetgolftuinen.nl.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Dat waren de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Goedemiddag, het is 1:08.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. We gaan het hebben over het klimaat. Klimaatcrisis. Nou, we zijn daar met z'n allen wel verantwoordelijk voor. En om er wat aan te doen, dat is belangrijk, maar dat lukt niet altijd. Waarom is het toch zo lastig om die knop om te zetten om anders te gaan leven? Is het de overheid, de industrie, de wetten, de supermarkt of gewoon een gebrek aan wilskracht? Twee mensen die hebben zich aangesloten bij elkaar. Helga van Leur, zij is klimaatdeskundige en meteorologe. En ook aan tafel Rijnt-Jan Renes, gedragswetenschapper. Allebei van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Waar kennen jullie elkaar van?
2: Nou, van les. Ik heb bij Rijnt-Jan les gehad. Nee, dat is niet helemaal waar. Een collegereeks. Ik ben me gaan verdiepen in het gedrag. Want ja, daar ligt uiteindelijk de sleutel voor een beter klimaat. En Rijnt-Jan was een van de docenten daar. Dus ik heb een middag naar hem geluisterd. En dat vond ik zo leuk dat ik in een volgende reeks weer naar hem toe gegaan ben. En toen raakte hij in gesprek. Toen zei Rijnt-Jan, weet je wat wij moeten doen? Wij moeten een boek gaan schrijven.
0: En dat is ook gelukt. Alleen als jij het ook doet, zo heet het. De logica, onlogica van ons klimaatgedrag en hoe het anders kan. 75% van de mensen maken zich zorgen om het klimaat. Dat is hartstikke veel.
3: Ja, is ook meer dan wat veel mensen denken. We hebben vaak het gevoel van, nou, volgens mij ben ik de enige of het is een kleine minderheid. Maar wat we eigenlijk keer op keer in eigenlijk iedere studie weer. En dat wisselt soms. Hè. Soms is het 65%, soms is het 80%. Maar je zou zeggen gemiddeld 70-75% maakt zich zorgen tot enige zorgen over wat gaande is.
0: Ja, de klimaatcampagnes die leiden niet zoveel tot verandering. Dat is frustrerend. Hoe komt dat dan eigenlijk?
3: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat we door die campagnes misschien wel wat aandacht ervoor hebben. Maar wat ze bijna nooit doen is dat ze je ook echt concreet tot actie zetten. Ook omdat het vaak onduidelijk is wat moet ik precies doen. Hoeveel zin heeft dit nou? Dus je ziet dat er om echt in actie kunnen komen. Er zoveel meer nodig is dan alleen maar een campagne. Dan heb je echt beleid nodig. Allemaal partijen die ons gaan helpen, die ons gaan ondersteunen. Dus een campagne alleen helpt onvoldoende.
0: Ja, we hadden het er net tijdens de plaat al even over, Helga, dat de politiek moet ook meewerken. En er verandert zoveel. Op het moment dat er een wet is ingesteld, is die net zo hard weer van tafel geveegd.
2: Nou ja, dat is
0: jullie frustrerend zijn.
2: Nou ja, niet alleen voor ons, maar ook natuurlijk voor heel veel ondernemers. Die zeggen, joh, ik wil best wel dingen doen om duurzamer te leven. Want klimaat is natuurlijk breder dan alleen het weer. Het gaat ook over de impact op je economie, op je voedselvoorziening, je energievoorziening. En die willen wel, maar ja, als dan volgend jaar alle regels weer veranderen, dan zeggen ze ook, ja, maar dan kan ik geen businessmodel daarop uitrekenen. Dus ja, stabiel beleid is super belangrijk. Alleen ja, ik zie in Den Haag dat er heel veel monstertjes rondlopen. Nou ja, niet letterlijk monstertjes, maar monstertjes in hun brein rondlopen. Die allerlei beslissingen nemen die niet over de lange termijn gaat. Die heel erg op de emotie inhaakt. Ja. En wat nu het belangrijkste is, daar stoppen we nu de energie in. Terwijl juist het klimaat op die langere termijn ons aan allerlei vlakken gaat helpen.
0: Ja, en dan heb je het ook over hoe lang het eigenlijk duurt. Bijvoorbeeld dat niet roken. Waar we nu staan, dat is 50 jaar geleden al ingezet, laat maar zeggen. Zou dat bij de klimaatveranderingen en ons gedragsveranderingen ook zo lang duren, denk je? Dat er 5 decennia overheen gaat?
2: Nou, gedrag kan natuurlijk op zich sneller. Maar dan moet je omgeving natuurlijk mee veranderen. En dat is dus een van de dingen die we omschrijven. Dus als je directe omgeving er mensen in zitten die, nou, bijvoorbeeld graag vegetarisch eten, om wat voor reden dan ook, dan worden het toch eerder door geprikkeld en aangestoken dan wanneer je alleen maar vleeseters om je heen hebt.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd, ja, we kunnen niet van de een op de andere dag een transitie doormaken. Dan moeten we vandaag stoppen met fossiel. En sterker nog, als we dat zouden doen, dan duurt het nog 20 jaar voordat de temperatuurstijging begint af te vlakken. En als je het over een temperatuurdaling hebt, dan moeten we eerst alles weer uit de lucht gaan halen.
0: Ja.
2: Nou, Connie, dat gaan we in nog geen 50 of 100 jaar redden.
0: Nee, dus we gaan het in dit boek, gaat het niet zozeer over de overheid, de politiek, maar wat je zelf kunt doen.
2: Ja.
0: Ja, nou, wat ik heel erg leuk vind, dat wilde ik ook nog vragen. Verandering in gedrag en leefstijl kunnen leiden tot 40-70% afname van uitstoot. Dat is hartstikke veel ook weer.
3: Ja,
0: dus het heeft wel nut.
3: Ja, het heeft heel veel nut. Ja. En ik vind het ook altijd wel mooi. Want dit is ook weer zoiets waarvan mensen, ik hoor natuurlijk heel vaak, ja, maar wat kan ik nou in mijn eentje doen? Dat is ook zo. In je eentje kan je ook niet zoveel. Maar je onderschat altijd vaak wat jouw handelen weer met anderen doet. Dus hè, wij kunnen elkaar heel makkelijk sociaal besmetten. En wat we wel zien, als we collectief met z'n allen een klein beetje, en dat hoeft niet eens zo heel veel te doen, maar als we collectief een klein beetje meer doen, dan heeft dat meteen heel veel impact. Dat is precies wat het IPCC, wat eigenlijk het belangrijkste onderzoeksorgaan is wereldwijd, die heeft dus vastgesteld van ja, dan is de potentie 40-70% van de huidige CO2-uitstoot. verlagen.
2: Maar als je nou kijkt naar die zonnepanelen, waarvan iedereen zei, nou, dat is te gek, want dan kun je nog een centje aan overhouden. Dat wordt allemaal weer teruggedraaid. Dat is zo frustrerend dat de overheid en de politiek daar ook over gaat.
4: Ja en nee. Want wat er heel vaak gebeurt is dat we acteren op emoties. Hè. Dan krijg je natuurlijk de telegraafkoppen, terugleverboete. Terwijl als je gaat nadenken, hoe zit het systeem in elkaar? We hebben de terugleververgoeding is vastgesteld tot 2023. Daarna zou die aflopen. Dan is nu je terugverdientijd van je zonnepanelen misschien niet meer 5 of 6 jaar, maar 8 of 9 jaar. Die dingen gaan 25 jaar mee. En als je dan het systeem erachter nieuwsgierig bent, dan blijkt dus gewoon dat die hele energieprijs hoger ligt, omdat energiebedrijven in de zomer niks krijgen voor de energie die jij levert. En de winter jou de dure energie moeten gaan aanleveren. Dus de basisprijs gaat omhoog. Nou, dat is niet eerlijk, want mensen zonder zonnepanelen betalen daardoor mee. Dus hebben energiebedrijven gezegd, dat is niet meer houdbaar. We gaan terug. En mensen met zonnepanelen, ja, als je te veel teruglevert en te weinig zelf gebruikt, dan krijg je minder terug of je moet inderdaad gaan betalen. Maar dat stimuleert, als het goed is, ook jouw gedrag. En je kunt natuurlijk veel makkelijker kijken, kan ik mijn energieconsumptie op de dag niet gaan veranderen? Als de zon schijnt, dan moet ik zorgen dat ik energie verbruik. En niet 's avonds en 's nachts. Dus niet 's avonds auto's opladen en zo. Maar doe dat op een moment dat de stroomprijs, die dynamische stroomprijs, het laagst is. Want dan weet je ook dat je zelf het meeste voordeel daarvan hebt.
2: Ja, ik zag laatst op mijn rekening dat het daltarief juist heel hoog was. Maar dat heeft daar natuurlijk mee te maken.
4: Dat heeft ermee te maken. Alles is aan elkaar gekoppeld. En dat is eigenlijk wat we ook mensen willen uitdagen. Oordeel nou niet te snel, want er zit zo'n wereld achter. Wees gewoon nieuwsgierig. En ga op onderzoek uit.
2: Jullie hebben het goed gedaan, want jullie hebben het boek ingedeeld, of opgedeeld moet ik zeggen, in 5 monsters. Zullen we ze doornemen? Zullen we beginnen met Snelle Jelle? Wie is Snelle Jelle?
4: Ja, dat is aan jou geweest.
3: Die geef ik aan Helga, want die vindt die het leukst. Dus dan,
4: ja, ik heb iets met Snelle Jelle. Snelle Jelle is natuurlijk eigenlijk datgene wat je snel beslist zonder na te denken. We noemen dat ons snelle brein, ons reptiele brein. En dat kan heel nuttig zijn als je de natuur loopt en er komt een roofdier aan. Dan kun je gaan bedenken, goh, hoe hard zou die kunnen lopen? Zou die vandaag al gegeten hebben? Maar dat kost veel te veel tijd. Rennen, wegwezen. En daarna pas nadenken, was dit handig of niet? En dat doen wij in heel veel dingen. En dat helpt ons ook enorm de dag voor. Want het kost natuurlijk enorm veel energie om de hele tijd na te denken, doe ik het goed, moet je ook niet doen. Dus je leert een aantal automatismen aan en dan kan Snelle Jelle daarop acteren. Maar het belemmert je natuurlijk ook het goede te doen. Als je in de winkel staat en je gaat alleen maar voor datgene wat dicht voor je neus ligt en in de aanbieding is, ga je nooit kijken, oké, maar als ik nou iets koop waardoor een boer eerlijk betaald wordt, of dat aan milieu gedacht wordt, het vergt net iets extra inspanning. Maar, en dat vind ik van Snelle Jelle zo leuk, je kunt Snelle Jelle ook trainen. Ik ben hier naartoe gefietst en toen dacht ik, ja, ik heb altijd een soort standaard route. Ik pak nou eens een andere route.
2: Ja, ja.
4: Nou, en de volgende keer hoef ik er niet over na te denken, want ik weet dat die route ook kan werken.
2: Dat is Snelle Jelle. Dan komen we bij Comfort Charlie. Kijk even naar jou, Rentjan.
3: Ja. Comfort Charlie, dat is een dame trouwens.
2: Oh, dat is een dame.
3: Okay. Comfort Charlie, waar Snelle Jelle zeg maar heel erg naar voren gaat en snel de geitenpaadjes zoekt en dingen snel en prettig wil, is Comfort Charlie als iemand die een beetje, zij gaat een beetje naar achter hangen, nog even op de bank, even wachten, misschien kan iemand anders het doen. Dus die vindt de vertrouwde dingen die ze altijd al deelt heel prettig, is misschien daarin wat conservatief. En die denkt, ja, het kan morgen ook. Dus we hebben het over de procrastinatielus in dat hoofdstuk, dat we graag dingen uitstellen. Nou, dat is wel bij uitstek Comfort Charlie.
2: En voor de mensen die nou, want we gaan straks die andere ook nog even. Ja. Voor de mensen die dat dan lezen, is het dan juist de kunst van tot welk monster behoor ik?
3: Je hebt ze allemaal, en dus we gaan misschien zo meteen ze allemaal nog behandelen, maar je hebt ze allemaal in je hoofd. En wat het meer is, dat je ze allemaal leert kennen en dat je denkt, hé, wanneer zie ik welk monster nou wat meer naar voren kruipen? Hoe komt dat nou? Waar heeft dat mee te maken? Kan ik dat aanpassen? En ieder monster kan ook net zo goed wel donkergroen zijn. Hè? Die kan je ook helpen. Dus Snelle Jelle kan je ook helpen om juist heel gemakkelijk de goede keuzes te maken. Maar als je ze niet kent, dan is de kans groot dat je juist de tijd niet zo groen bent.
2: Oké, okay, ja, ik vind het toch wel leuk om ze allemaal te benoemen. We gaan even muziek draaien en we duiken dan vervolgens in Jan en Alleman.

0: Electric Light Orchestra. Ja, die verbruiken heel veel stroom. Want die hadden allemaal elektrische violen en elektrische cello's. Dat was een hele leuke band. Ja. Living Thing was dat op Radio M Utrecht. Ik heb aan tafel Helga van Leur en Rijnt-Jan Renes. Samen maakten zij het boek Alleen als jij het ook doet. Over de logica en de onlogica van ons klimaatgedrag. En hoe het anders kan. We zeiden het net al, onderverdeeld in 5 monsters. Je herkent je in iemand. We hebben net al Snelle Jelle gehad. Comfort Charlie. Moeten we ze alle 3 doen, jongens? Of zullen we er nog eentje uitpakken?
1: Nou, doe ze allemaal maar even een volgende vlucht.
0: Oké, Montere Mo. Wie is Montere Mo?
1: Montere Mo is de rasoptimist. Dat zijn mensen die vooral denken, maar de techniek gaat ons redden. Weet je, straks die kerncentrales, thoriumcentrales, dat gaat allemaal goed komen. Waarbij ze dus uitstelgedrag nu tonen, want ik hoef dus voorlopig niks te doen. Mm-hmm. Maar ja, tegelijkertijd de techniek van nu met wind en zon en ja, je moet ook vooral in opslag gaan investeren. Dat schuiven ze dan een beetje weg. Dus ze zoeken een soort excuus om vooral nu niks te hoeven doen. Maar het is natuurlijk ook positief, hè? Want optimisme hebben we heel hard nodig in deze wereld.
0: Dat is ook weer zo. Dan hebben we van goede Wil. Wie is Wil?
2: Wil is ook weer een dame trouwens. Zij is degene die echt wel van binnen voelt, het moet ook anders. En die wil ook echt heel graag. En die probeert ook wel degelijk manieren te vinden om het goed te doen. Maar ja, van goede Wil heeft echt wel last van de andere 4 monsters. Die het haar soms niet makkelijk maken. Die zeggen, ja, maar sommige keuzes zijn makkelijker. Weet je wel zeker dat andere mensen dit ook doen. Dus van goede Wil is datgene wat diep in ons zit. Ja. Wat echt wel het goede wil.
0: Oké, en
1: Jan en Alleman missen
0: we dan
1: Jan nog?
0: Ja, Alleman, ja.
1: Ja, dat is gewoon je sociale omgeving. Dus wat doet de mens naast je? Wat duurt de buurman? Wat doet de buurvrouw? En dat is natuurlijk ook heel krachtig, want als je iemand wel wat ziet doen waarvan je denkt, ik weet niet of dat wel werkt. Oh, maar hij kijkt er wel heel blij mee. Nou, dan ben je ook eerder geneigd daarin mee te gaan. Ja. Dus, maar het is niet zo dat iedereen 1 monster in zich heeft. Het loopt door de dag heen. Het kan per situatie verschillen. Het kan met als je met eten, kan het anders zijn dan wanneer je auto rijdt. Of wanneer. Dus het loopt een beetje door elkaar heen.
0: Ja. En hebben jullie ook 1 monster of zijn jullie ook van alle monsters?
1: We zijn van alle monsters.
2: Ja, wij zijn namelijk ook mens. Dus ja. Wat we echt heel duidelijk beschrijven is dat iedereen heeft die monsters. Alleen is het wel zo dat in ons geval bijvoorbeeld wij wel proberen om van goede wil, omdat we klimaat zo ongelooflijk belangrijk vinden, extra ruimte te geven. Dus ik denk dat wij in heel veel keuzes die we maken extra nadenken. Hey, kan het anders? En het is niet altijd eenvoudig. En dat heel veel mensen ook wel die van goede wil hebben, maar dit hier een beetje is verstopt geraakt door alles om ons heen.
0: Ja, wat zou je nou tegen onze luisteraars willen zeggen? Eigenlijk, behalve van gaat het boek lezen?
1: Nou ja, kijk, die monster, dat is natuurlijk je innerlijke wereld, maar we zijn natuurlijk ook afhankelijk van die buitenwereld. En die beschrijven we ook. Hè. Je hebt natuurlijk verleiding, je hebt voorsortering, er wordt ook heel veel verwarring gezaaid.
0: Verdeling, de 4
1: V's. En verdeling, want het is natuurlijk ook zo dat er mensen zijn met weinig inkomen, misschien een huurhuis 3-8, die kunnen ook niet zo heel veel doen. Tegelijkertijd is hun footprint misschien ook best laag, een stuk lager dan mensen die het geld hebben en een warmtepomp kunnen plaatsen, et cetera. Maar wat wij belangrijk vinden, is vooral je het gesprek aan. Gaat. Dus dat je ook niet mensen dingen gaat verwijten, maar gewoon zegt, joh, maar waarom doe je dit? En hoe zou je dat dan anders kunnen doen? En wat vind je eigenlijk belangrijk? Dat je gewoon het gesprek aangaat. En ik denk dat we daar de wereld dan een heel stuk leuker mee kunnen maken.
0: Ja, en is het ook gewoon niet een kwestie van beter nadenken? Dat als je door de supermarkt loopt en je ziet allemaal repen chocola liggen en je slaat de groente over, even een ander onderwerp, maar je bent een weldenkend mens.
1: Mag ik het anders formuleren?
0: Zeker.
1: Dat het ontzettend leuk is om af en toe gewoon eens iets anders te doen dan wat je deed. En als je dan realiseert, oh, maar hier kan ik iemand een eerlijk salaris mee betalen. Of als je iets lokaal koopt, dat je de lokale economie steunt. Je krijgt er heel veel plezier ook voor terug.
0: Ja.
1: Dus je moet niks, maar als je jezelf dat gunt. Ja, ik zou zeggen, ga erop af.
2: Ja, maar ik vind het wel een fijn, hoor. Want het is inderdaad wel, als we het voor elkaar zouden krijgen om met iets meer aandacht gewoon de keuzes te maken op een dag. Hè. We zien ook gewoon uit studies dat mensen die dat doen, hè, die proberen om toch net wat meer klimaatvriendelijke keuzes te maken, dat die oprecht ook veel prettiger in hun vel zitten. Hebben het gevoel van, oh ja, het past ook wel iets meer bij mijn waarde. Ik laat me iets meer leiden door wat er om mij heen gaat. En ik zeg ook heel vaak, weet je, tuurlijk is het beter als je geen vlees eet, maar als je dan toch vlees eet, doe het dan gewoon op die momenten dat je met heel veel aandacht vlees eet. Waarom zou je vlees eten als je het niet eens proeft? En op zoveel momenten doen het klakkeloos, zonder erbij te naast. Ik denk, nou, sla dan op dat moment die keuzes even over.
0: Nou, wat ik heel fijn eraan vind, is dat het positief is. Want het heeft geen zin om boos te worden, want dat gebeurt natuurlijk al heel veel.
1: Maar ja, mensen voelen zich natuurlijk sowieso snel al terecht gewezen. Dus daar wilden we ook vandaan blijven. We wilden ook niet allerlei tips geven wat je kunt doen, want dat zie je overal. Maar wat we graag willen is dat mensen, ja, dat je mensen ook een beetje kietelt op een positieve manier. Van ik zie je, ik snap ook waarom je bepaalde keuzes maakt die misschien niet klimaatvriendelijk zijn. Maar je kunt het veel breder trekken dan klimaat. Hè. Het gaat natuurlijk in elke discussie over asiel, ja, of over een burenruzie of wat dan ook. Eigenlijk gaat het om je algehele gedrag. Maar ik zie het, ik begrijp het. En hoe kun je dat dan doorbreken? Hoe zou het dan anders kunnen? Wat voor jou anders kan, is misschien wat anders dan voor Rijntjan of voor mij. En ja, dat is oké, zolang je maar in beweging komt.
0: Voor wie is dit boek bedoeld, vinden jullie?
1: Nou, Rijnt.
2: We hebben heel veel gesprekken over gehad. En we hadden uiteindelijk echt wel besloten, laten we nou kijken voor die groep van, nou, zeg maar even 80% welwillenden. Laten we nou kijken of we daar een boek voor kunnen maken. Dat het hen gaat helpen om een klein extra stapje te zetten. Dus het is echt wel bedoeld voor de groep die ergens lichtgroen is. Ergens ook al een beetje ongemak voelt. En denkt, nou, hoe kan ik het nou toch voor elkaar krijgen?
0: Komt goed uit, want we hebben 2 exemplaren. Die hebben jullie allebei gesigneerd. Dat vinden we leuk. Dus thuis, als je denkt van ja, ik wil wel gewoon eens weten tot welke monsters ik behoor. En sowieso heel erg leuk om te lezen. Stuur dan even een mailtje naar aantafel@rtvutrecht.nl. Met het adres en ook even je onderbouwing. Waarom jij vindt dat je dit boek moet krijgen. Eventjes mailen naar aantafel@rtvutrecht.nl. Helga van Leur, Rijntjan Renes. Ik vond het leuk jullie hier aan tafel te hebben. Dank je wel daarvoor.
1: Jij ook bedankt.
3: Aan tafel, Connie Kraaijenveld.

Liedje uit de jaren 90, Yuzoen Doeren met Nene Cherry en 7 Seconds. Het nieuws komt eraan met Eva. Veenendaal krijgt een flexflitser en ramen wassen met een drone. Je hoort het zo meteen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Goedemiddag, 1:30 geweest. De hoogste tijd voor het nieuws met jou, Eva. Op de A28 bij Leusden is vanmorgen een dode wolf gevonden.
8: Ja, dat dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek door de faculteit diergeneeskunde. Die zal de doodsoorzaak officieel vaststellen. Rijkswaterstaat kreeg rond 8:30 een melding dat er een groot dier langs de snelweg lag. De exacte toedracht is niet bekend, maar het lijkt erop dat de wolf is aangereden. De voorpoort in Veenendaal krijgt binnenkort een zogenoemde flexflitser, een mobiele flitspaal. Op de weg in de buurt van het station gebeurden de afgelopen jaren meerdere ernstige ongevallen. Automobilisten kwamen vaak met een te hoge snelheid vanuit de tunnelbak de bocht in en belanden daar in het water. Eerdere maatregelen

0: Zoals een waarschuwingsbord dat oplicht bij te hard rijden, hielpen niet. De flexflitser wordt ook op andere locaties in de omgeving ingezet. Volgens de gemeente weten weggebruikers daardoor niet wanneer en waar er gecontroleerd wordt, wat moet zorgen voor een betere naleving van de maximumsnelheid. Nu gaan glazenwassers nog met ladder, trekker en spons op pad, maar in de toekomst kan dat wel eens heel anders worden. In Utrecht werden vanmorgen namelijk de drone-glazenwasser gedemonstreerd. Een drone met daaraan een lange slang ging de lucht in. Dat zag verslaggever Robert-Jan Boy bij Hoog-Catharijnen.
1: Hij is nu eerst aan het inschuimen en dan straks gaat hij maar spuiten. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
2: Waar moet al op gelet worden?
3: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is en blijft natuurlijk een machine.
0: Ja, en als de drone vaker kan worden ingezet, dan hoeven glazenwassers minder vaak op ladders en in bakjes op hoogte te werken. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije voor Johan Kalin, de vleugelspeler van FC Utrecht. De verkoop van de Fransman kan gunstig zijn voor de club, want volgens de website transfermarkt.nl is Kalin namelijk 7 miljoen euro waard. Vorig jaar had hij een zeer goed seizoen en speelde hij vrijwel alle wedstrijden. Dit jaar hield een blessure hem tijdelijk aan de kant. Met de geruchten dat hij deze zomer vertrekt, kan Kalin niet zoveel. Hij wil zich nu eerst focussen op de laatste paar wedstrijden van de play-offs. Het weer. Er is vandaag nog veel bewolking met af en toe ook wat regen. En het wordt zo'n 16 graden. Ook morgen kans op een paar buien, maar ook zon en 18 graden dan.
4: Dankjewel Eva. Dan is er verkeersinformatie gemeld door de ANWB met de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen 2 minuten vertraging. Het wegdek is in slechte toestand en de rechter rijstrook is dicht. Muziek komt eraan van CCR.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Dalhuizen.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
8: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lagevuurse op mitchikofftuinen.nl.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
13: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Jazeker, dat kan met 2 personen, hè? Dus denk vast na met wie je zou willen gaan. Heb ik hier de dagvraag voor jou. Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat A, 50 jaar, B, 100 jaar of is het C, meer dan 150 jaar? Dus hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? A, 50 jaar, B, 100 jaar of is het C, meer dan 150 jaar? Laat het maar even weten hoor op studio@rtvutrecht.nl of maak gebruik van de app van RTV Utrecht.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Goedemiddag, het lunchprogramma aan tafel. Ik mag het boek weggeven van Helga van Leur en Rijnt-Jan Renes. Ze waren hier net aan tafel om te praten over de logica en de onlogica van ons klimaatgedrag. Dus hoe je in leuke stappen toch het klimaat kan helpen. Alleen als jij het ook doet, zo heet het boek. Wil je het hebben? Mail dan eventjes naar aantafel@rtvutrecht.nl. Zometeen spelen wij de tweede ronde van de Stem van M.
1: Aan tafel.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: Miss Montreal is onze nationale nieuwe op Radio M Utrecht. 14:15 is het.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn op zoek naar de stem van een bekende Nederlander. Het is een man, dat mogen duidelijk zijn. Als je een gokje wil wagen of je weet het gewoon, stuur dan een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Misschien win jij dan wel donderdag onze portable radio. Zet hem een tikkie harder. Hier komt de opgave.
2: Dat blijkt vanavond.
1: De stem van M.
0: stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is The American Breed.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: Kevin, Fraction Too Much Friction. Goedemiddag, het is 2:10. We gaan even naar de dagvraag van vandaag. Die is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En die luidt vandaag, heb je nog ouderwetse schoonmaaktips? Hoe krijg je bijvoorbeeld de ruiten streeploos schoon? En hoe verwijder je vlekken uit het tapijt? We horen heel graag jouw tips. Het komt allemaal door het programma Utrecht is wakker. Daar ging het vanmorgen bij Bob en Anne over ramen wassen met een drone. Je hoorde het net ook al bij ons in het nieuws. Robert-Jan Boy die was daar vanmorgen bij. Een drone die dus ramen op grote hoogte kunnen schoonmaken.
1: En dan gaan we de lucht in.
2: Alle machtig wat dat ding zegt. Stijgt heel langzaam omhoog. Co-piloot Remco begeleidt de blauwe slang. Wacht even. Nou komt er uit de spuit water. Ja, het is gewoon een harde waterstraal. We zien dat het water op de enorme pui van Hoogkaterijnen wordt gespoten. Het water druipt naar beneden.
3: Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
0: Ja, dat is anno 2026, maar vroeger ging het wel heel erg anders aan toe.
4: Wat doe jij nou?
5: Ach, die smerige streep altijd. En het glans niet.
4: Je gebruikt het goede middel ook niet.
5: Het goede middel?
4: Nou, kijk.
5: Dat ruikt lekker fris.
4: En het werkt ook echt. Kijk maar.
0: Ja, dat zijn hele andere tijden.
1: Dat was het merk ook alweer. Dat mag ik niet zeggen.
0: Nee, mag ik niet zeggen, nee. Wij zijn heel benieuwd naar jouw meningen. Even kijken hoor, wat wordt er allemaal gezegd? Gerda die zegt ramen lappen, gewoon met lauw water. En vloeren naast stofzuigen doe ik regelmatig met een steamapparaat. Het huishouden, ik word er niet vrolijk van, maar het moet gebeuren. Gerry die zegt tegenwoordig gebruik ik meestal vloeibare groene zeep voor de vloeren. En ouderwetse spiritus voor de ramen, gaat hartstikke goed. En Johanna die zegt ja vroeger kreeg het huis in het voorjaar altijd een extra beurt. Nu doen we dat geleidelijk door het hele jaar heen. En met een goede raamwisser krijg je geen strepen. Nou, zo is het maar net. Even naar de twee mannen hier in de show. Ik begin met jou, Egbert, technicus. Ben jij een beetje schoonmaker?
6: Op zich ben ik wel opruimerig. En ik maak ook wel dingetjes extra schoon. Mijn man is niet zo...
0: Nee? Iemand moet het doen?
6: Die gooit echt alles achter zijn kont neer, zeg maar.
0: Maar jullie hebben gelukkig huwelijk?
6: Een heel gelukkig huwelijk. Ja,
0: gelukkig maar.
6: Ja, absoluut. Dus de taken moeten daarin... zijn daarin goed verdeeld.
0: Heel goed. En Edwin, hoe is het met jou?
1: Ik heb sowieso een opgeruimd humeur, dus dat scheelt wel helemaal boel. Nee, ja, hier met al dat stof van Studio Six, dus moet je toch af en toe ook wel even een doek erbij hebben. Maar in ieder geval thuis, wordt alles keurig gewoon bijgehouden, hoor. Dus ook een kat, dus moet je extra goed je best doen, hè.
0: Ja, en tegenwoordig online is werkelijk alles op te zoeken.
1: Ook dat.
0: Bijvoorbeeld een filmpje over hoe je je vieze overruit schoon kunt maken, want dat is dubbel glas. Je kunt tegenwoordig alles opzoeken, toch? Ja,
1: maar dan moet je het nog altijd wel zelf doen, hè.
0: Ja, je moet het wel zelf doen. Of je moet zo'n drone hebben. Ja. Het is eigenlijk best wel raar. Stel dat je in een flat woont en je ziet ineens die drone met zo'n slang eraan. Dus misschien ook wel even wennen weer.
1: Ja, dat vind ik toch wel een prettiger idee dan dat er ineens een glazen was voor je raam hangt, toch?
0: Dat is ook weer zo.
1: Dat niet verwacht had.
6: Die kun je dan een kopje koffie aanbieden.
1: Ja, dat is,
0: waar. De drone niet.
1: Ja, mooie techniek allemaal. Wij zijn in de jaren 60. Er was allemaal nog verder toekomstmuziek zometeen na tweeën. En jij heet dan Connie. Wij hebben een Bonnie. Bonnie en Clyde, dat beroemde liedje, hebben we onder meer klaarstaan. De Beatles sowieso weer. De Jukebox vandaag, 20 jaar geleden overleed Freddie Garrity. Hij was de zanger bij Freddie and the Dreamers. De jaren 60. Nou, straks twee keuze liedjes van deze groep. De krant van toen, het is nu een beetje frisse tijd de afgelopen dagen. Dat was in 1969 ook zo. Koude, polaire lucht lees ik hier. Van dit berichtje van KNMI, De Bild. En het andere goede nieuws vooral uit die krant van 19 mei laat ik horen. Zometeen.
0: Heel leuk. Blijf lekker luisteren. Maak er een hele mooie middag van. En heel veel plezier bij Edwin. Dag!

0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
15: BVR.
3: hoe het heurt.
11: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
9: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Brand New Dance zong Little Eva. Als ik gewoon naar buiten kijk, nog net geen regendansje hier in Utrecht. De Locomotion was dat. Nou, we zijn meteen weer goed op stoom.
1: Studio 60's.
0: Het spoor terug naar de tijd waarin 2026 nog Sint-Jutemus leek. En kijk eens hoe snel de tijd is gegaan. Maar we halen er graag weer even bij. Van maandag tot en met donderdag van 2 tot 3. Al die nostalgie. En sommige dingen die komen ook steeds weer terug. Als ik de krant van 19 mei er even bij pak, dan zie ik dat het gaat over polaire lucht boven Nederland. Dus het is koud en dat in mei. Nou, zometeen het nieuws van toen, 1969, doen we vandaag even in het kort. De bijdrage van de Beatles staat ook alweer klaar. En na 2:30, de 20e sterfdag van Freddie Garrity, van Freddie and the Dreamers, staan we even bij stil. En ook voor alle angsthazen onder ons, The Move zometeen. Just about to flip your mind. Just about to trip your mind. Just about to flip your mind. Griezelig gezellig met The Night of Fear en ook de Honeybus. Je stopt graag nog even bij dit station. Ik ben Edwin. Welkom terug in de tijd.

Golden Earring, La La La. Ja, het is lente, 19 mei 1969, uiteraard niet anders in de krant, maar dat is buiten niet echt te merken. Het was toen overigens een maandag en het Utrechts Nieuwsblad schrijft er ook over. Koude polaire lucht, dat wordt dan weer geschreven door het KNMI in De Bild. De hoogste gemeten temperatuur was gisteren slechts 12 graden gemiddeld in ons land. En vandaag komt daar niet veel verandering in. Ook de komende dagen aanhoudend koud met plaatselijk nachtvorst. Er gaat het in de krant ook veel over de bezetting van het Maagdenhuis in de hoofdstad. Iets leuker nieuws komt dan weer uit het buitenland. De Apollo 10 die is succesvol de ruimte ingeschoten. En de volgende missie die wordt spannend, want dat zullen dan de eerste mensen die op de maan gaan landen worden. Die Apollo 11 die dus voor de zomer staat gepland. Het einde van de voetbalcompetitie is in zicht en Twente heeft zijn kans op de titel verspeeld door met 2-0 te verliezen van NEC. DOS verloor dit weekend ook met 3-1 aan van PSV overigens. DOS staat 16e dus in de gevarenzone en speelt samen met AZ67 en Volendam een degradatiecompetitie. En in de eerste divisie deed het Utrechtse Elinkwijk wel goede zaken door met 4-1 te winnen van Eindhoven. Wat is er allemaal op de buis? Ook altijd wel leuk om even te zien. Dat is allemaal een kleur tegenwoordig. Hè. Is al niet voor iedereen weggelegd nog, maar wel nu beschikbaar dus. Om 6:50 vanavond op beide netten dus ook in kleur. De Fabeltjeskrant toch net even iets leuker. En daarna op Nederland 1 een programma rond zangeres Vicky Carr. En later die avond ook nog een samenvatting van Olympia's Tour door Nederland. En op Nederland 2 kun je vanavond kijken naar Coronation Street om 19:30. En ook actualiteiten bij Achter het Nieuws. En Koning Klant, dat is een consumentenprogramma. Zelfontwikkeling is dit jaar het parool, staat ook te lezen in de krant. U moet moeilijkheden overwinnen en u zult daartoe een originele weg vinden. Je begrijpt dat staat bij de horoscopen te lezen. Vroegere gewoonten zult u veranderen en de jarigen van vandaag die hebben een sterke wil, organisatietalent en ook een aantrekkelijke persoonlijkheid. Dat is dan voor de vissen ook nog even dit. Zorg dat vandaag niets aan het toeval wordt overgelaten. Let extra op als u in het verkeer zit. Voorzichtig met elektrische apparaten is ook een tip. En doe iets aardiger voor iemand van wie u houdt. En dan ook voor de boogschutter nog even interessant. U moet momenteel bijzonder op details letten. Gun uzelf tijd voor uw hobby's en neem enkele dagen vrij. Ik weet niet precies wanneer de Pinkster aangevallen in 1969. Maar voor het heden zou dat natuurlijk wel een goed idee zijn. De krant van vandaag, 57 jaar geleden. En ook best wel zomers dan. Ondanks dat het buiten niet zo lekker weer is. Deze van de Merryman.

0: Studio 60's en Dave Berry.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: We gaan weer snel naar Liverpool en het lied van vandaag dat klaarstaat voor ons programma. Dat is eigenlijk eentje van Paul McCartney en John Lennon. Die hielp ook wel een beetje mee nog met het refrein. Maar eigenlijk zijn ze maar met z'n tweetjes, want het arrangement werd uitbesteed aan Mike Leander. En dat bestaat hier uit een viool, een alt-viool, een cello, een contrabas en een harp. En zo begint het dan ook. Want recht op Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het heet She's Leaving Home. When

0: een korte tussenstop zometeen ook voor het nieuws met Eva. En dan gaat het over een regenboog-zebrapad in Veenendaal. En ook over schudden in de trein tussen Utrecht en Amsterdam. En daarna snel weer door met ons spoor terug, zeg maar. We horen straks van The Move onder meer de Honeybus. En in de jukebox vandaag tweemaal Freddy and the Dreamers.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom

0: je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
0: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Het regionieuws van 14:30 met Eva de Boer. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: We beginnen even in Veenendaal, de Voorpoort. Daar krijgen ze binnenkort een zogenoemde flexflitser, hè?
8: Ja, dat is een mobiele flitspaal. Op de weg in de buurt van het station gebeurden de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken. Automobilisten komen vaak met hoge snelheid vanuit de tunnelbak de bocht in en belanden daar in het water. Eerdere maatregelen, zoals een waarschuwingsbord dat oplicht bij te hard rijden, hielpen niet. De flexflitser wordt ook op andere locaties in de omgeving ingezet. Zo weten weggebruikers niet wanneer en waar er gecontroleerd wordt, zegt de gemeente. En dat moet zorgen voor betere naleving van de maximumsnelheid. Ga je wel eens met de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan weet je dat je bij station Breukelen flink door elkaar geschud wordt. Het spoor is daar verzakt. Dat wordt deze week aangepakt door spoorbeheerder ProRail. Er rijden daardoor wel minder treinen op het traject tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Sprinters die gaan helemaal niet en er worden bussen ingezet. De ballaststenen die onder het spoor liggen worden aangevuld. Daarna wordt het spoor weer op zijn plek gelegd en moet het schudden een stuk minder zijn. Op de A28 bij Leusden is vanmorgen een dode wolf gevonden. Het dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek door de faculteit diergeneeskunde. Die zal de doodsoorzaak officieel vaststellen. Rijkswaterstaat kreeg rond 8:30 vanmorgen een melding dat een groot dier langs de snelweg lag. De exacte toedracht is niet bekend, maar het lijkt erop dat de wolf is aangereden. En Veenendaal is een regenboogzebrapad rijker. Dat zebrapad ligt aan de Tuinstraat en wordt deze week officieel geopend. De gemeente wil daarmee laten zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn in Veenendaal. Het oude regenboogzebrapad moest wijken door herinrichting. Het weer. Er is vandaag nog veel bewolking met ook af en toe wat regen. En het wordt zo'n 16 graden vanmiddag.
7: En zo meteen weer terug naar de tijd waarin het allereerste zebrapad in Nederland werd gelegd. Dat was begin jaren 60. Weet
8: ja,
7: je?
8: Wat goed.
7: Ja, ja. Ja. Was nog een hele ouderwets hoor, overigens.
8: Oh.
7: Dankjewel Eva. We gaan even naar de weg nog, de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. Daar heb je nog altijd de slechte weg. En de rechterrijstrook is dicht, 5 minuten vertraging. En de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en knooppunt Everdingen door een ongeluk. Ook zo'n 5 minuten vertraging.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
14: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Hier gaat het over wolven. Hoe lang

0: Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Dat is de vraag die we vandaag hebben. Een van de vijf die je deze week dus voorbij hoort komen. Dan maak je dus kans op zo'n bijzondere rondleiding. Nou, drie mogelijkheden. Dus hoe lang heeft het gediend? A, 50 jaar. B, 100 jaar. Of C, meer dan 150 jaar. A, B of C kun je even naar ons appen of mailen. studio@rtvutrecht.nl. In dat geval graag ook even met je telefoonnummer. En straks na zessen dan belt Aart een van de mensen met het goede antwoord terug. Succes!
1: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Night of Fear, The Move.
1: De benen van de vloer en spoor naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Heerlijk muziekmiddagje. En dit uur is altijd helemaal ingeruimd voor de jaren 60. En om die ouderwetse jukebox, die slepen we dan even weer de studio in. En daarin draaien altijd vooral de vergeten hits ook. En je mag dus bepalen welke van de nu volgende twee we straks helemaal gaan draaien. Het is tevens een eerbetoon aan Freddie Garrity. Want vandaag, 20 jaar geleden, in 2006 dus, overleed hij. Hij was 69. Het is een beetje in de stijl ook van de Beatles die we al hoorden. Mercy Beat. In Nederland hadden ze niet echt heel veel hits, maar toch zijn ze hier heel bekend geworden. En twee van die voorbeelden heb ik dus hier klaarstaan. Welke zullen we draaien? Dit is keuze 1. Wow.

Ook wel een hoop dromerige teksten dus. Welke zullen we doen? I Love You Baby of You Were Made For Me. Ook dat kun je in de app aan ons laten weten of in de mail studio@rtvutrecht.nl. En nu zul je hem aankomen, de Honeybus. She made

Bonnie en Clyde. Deze schietpartij horen we dan wel nog graag, maar vooral omdat het een leuk liedje is, meer niet hoor. Georgie Fame was dat op Radio M Utrecht. In die tijd echt een schot in de roos. En komende maandag, tweede Pinksterdag, dan hebben we weer een leuke muzikale verrassing. We hebben diverse decennia al gehad, afgelopen periode. En dan de jaren 60, die hebben we nog even leuk bewaard voor het tweede Pinksterdag. Dus dat wordt sowieso mooi met de 60's, de 100 die we nog even gaan herhalen. Die we vorig jaar najaar ook hebben uitgezonden. Nou, die komt dus nog helemaal terug. En ook nog twee uurtjes met wat extra muziek. Met liedjes die we niet zo heel veel meer horen. Allemaal uit de 60's. Maandag vanaf 10 uur is dat. En dit is Dave Clark 5.

Well-respected mensen zijn het zelf inmiddels. Ook wel de Kings waren dat. We gaan naar de uitslag van de jukebox. En ook toch wel een beetje respect voor Freddie Garrity. Want vandaag 20 jaar geleden dus dat hij overleed. Hij was 69 jaar toen. Ook een van de vertolkers van de Mercy Beat. Met zijn Freddie and the Dreamers. En twee van die liedjes hadden we dus even in onze jukebox gestopt. You Were Made For Me. En I Love You Baby. Dank voor het stemmen. Zelfs vanaf Mallorca kregen we nog een berichtje. Nonno die zit daar nu lekker. Genietend van de warmte en de zon, denk ik zo. Maar ja, het komt hier ook naartoe, hè. Dus kom maar weer snel terug, Nonno. En Martin, die zegt nog... I Love You Baby, dat is eigenlijk een liedje van Paul Enka. Nou, maar eens even luisteren, want die is het geworden... met ruim 60%.

Mary Hopkin en we nemen bijna afscheid van Studio 60's. Maar eerst nog even, herinnert u zich Hi Hi Hazel nog? Het is van de Trucks en vandaag dus het slotakkoord van dit uurtje. Het was eigenlijk al iets eerder bedacht door Gina Washington en de Ram Jam Band, maar uiteindelijk voor Reg Presley en zijn Trucks werd het een hit, niet zozeer in Nederland, maar wel in Amerika. Bye bye met Hi Hi Hazel vandaag.

0: leuk om te laten liggen, dachten wij. Dat is nog even snel meegenomen. Hij zal, dat zeggen we ook zo meteen tegen Jos. En denk hier nog even om, hè.
1: De beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
2: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
1: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
2: Zing mee met de Cats.
1: Procol Harum.
2: Boudewijn de Groot.
3: Meneer de President.
1: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
2: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat wel een erg ingewikkeld weerbericht, Lieselotte. Het uitgebreide weer om 17:50.
0: heb twee files nu van de ANWB op de A2. Utrecht richting het zuiden. Een file van 11 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. De weg is daar slecht. A27 Utrecht naar Gorkum. Tussen de Bilt en knooppunt Everdingen 21 minuten. Gebeurde daar een ongeluk. Ze hebben twee rijstroken dicht. Zometeen de hele mooie stem van Lou Rawls.
13: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
16: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

appjes in de platen. I see you when I get there. Doei doei. Lou Rawls, hij wordt nog steeds gemist. Die prachtige stem van Lou. Zo, een beetje frisse lucht hier in de studio. Studio 1 in Utrechtstad, de Hengeveldstraat. Ik zeg goedemiddag en leuk dat je luistert. Ik zat weer even te kijken wat we vandaag gaan doen. Is het een speciale dag? Nou, in die zin dat precies 40 jaar geleden stond deze plaat in de top 40. Je kent hem nog wel.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Ja, ik heb altijd erg gelachen om de Young Ones. De vraag is, wat zijn de leukste tv-series ooit? Dat je zegt van, die weet ik nog steeds. Ik zie nog steeds die gezichten, ik hoor nog steeds de tunes, de liedjes uit die series. Wat zijn de mooiste series? Ja, De Fabriek. Ik vond het geen leuke serie, maar die muziek, hè? Ja, wat zijn nou die leuke series die je nog steeds zou kunnen zien? Is dat misschien deze?
3: De lachende Sierkwast.
2: Ja, Wim T. Schippers.
4: De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots.
2: Wat zijn de leukste tv-series die er ooit zijn geweest? Dit is iets met een paard. Ik heb dit programma voorbereid en het was zo leuk. Ik zong al die liedjes weer mee en ik voelde me weer 30 jaar jonger. Laat even weten wat die serie voor jou is. Welke het dan ook is, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Maar ook via Facebook, de Facebook van Radio M Utrecht. Gezellig!
5: Goedemiddag.
2: Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ilse de Lange, Vincent met 2 Z's. En Fleetwood Mac, gewoon lekker draaien.
5: Radio M.
2: Oh ja, Ilse, zou je misschien? Ja? Oké, daar gaat Ilse. Iets met de naald. Is die naald nog wel goed, jongens? Ziet er nog wel goed uit, ja. Oké. Ja, nou, even snel, want Ilse gaat zingen.

0: te kijken vooruit, altijd. Fleetwood Mac, Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. En wat leuk dat je luistert, waar ook. Want in de hele wereld kun je ons ontvangen. Dat mag, hè? Dat kan. Heel simpel met de app. De app van RTV Utrecht. Kun je gratis downloaden. En dan kun je ons overal, ook in Mallorca of waar dan ook. Op dit ogenblik wordt er ook daar heel ver geluisterd op het ogenblik. Een stuk ver. Ik weet niet precies waar is het ook weer. Mallorca door Annie Veuger. Die luistert. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik vroeg, wat zijn de leukste tv-series die je ooit hebt gezien? Er wordt gereageerd. Zeg eens A, wordt veel genoemd. Ja. Zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A. Ik heb Bert aan de telefoon. Bert, goedemiddag, man. Hoe gaat het met je?
1: Ja, prima, prima.
0: Utrecht stad, hè?
1: Utrecht stad, ja. Vlakbij Zuilen, dus...
0: Oké. Wij hebben het over tv-series. Ik zie er nog wel eens een hele oude. Die vind ik dan niet meer leuk, maar er zijn erbij die zijn nog wel leuk. Welke zijn nu nog leuk in 2026, denk je, Bert?
1: Nou, ja, ik vind de jeugdseries De Zeversprong en ontzettend leuk. En Floris.
0: Floris?
1: Dat was echt voor mij dat was uniek. Die heb ik nog steeds op DVD. En ik kijk gewoon af en toe nog naar. Ik vind dat zo ontzettend leuk.
0: Ja, ja. Wij weten allemaal nog wel de bekende tune, hè?
1: Ja, precies. Ja.
0: Even een stukje. Rutger Hauer. Rutger Hauer, die deed een hele mooie rol. In zwart-wit was die serie nog, hè?
1: Die was in zwart-wit. Ja. Ik heb hem ook op zwart-wit op DVD.
0: Wauw.
1: Nog niet ingekleurd. Dus,
0: Oh, superleuk.
1: Ja.
0: Ja, en dat is lang geleden. We waren jong, we waren onschuldig. Wat wisten we toen nog, Bert? Hè?
1: Ja. Ja, dus ik weet het, 1980 of zo was hij zoiets. Maar nog eerder nog, denk ik.
0: Ja. Ja, dat is toch wel hartstikke leuk. Hill Street Blues wordt ook hier genoemd.
1: Oh ja.
0: Oh, dat was altijd laat in de avond. En dan, ja, dat vond ik hartstikke mooi. Nog een glaasje, nog een chippy. Die politie-serie die was altijd zo menselijk.
1: Ja. Maar dat mocht ik niet kijken, hoor. Want toen was ik nog... Wij hebben in die periode van die oude series... hadden wij een zwart-wit televisie.
0: Oh ja.
1: Uitzondering, ja.
0: Ja. En dan hebben we eventjes kijken. Sera, die was hier nog met de rondleiding die we geven. Die gaat ook voor Jiske Vet.
2: Zaagmans.
3: Zaagmans, om de week op te delen.
0: Lachen is ook alweer 30 jaar. Of zo, denk ik.
1: Ja.
0: Dus dat is nog wel een serie die jij nog eens zou willen zien.
1: Die zou ik dan willen zien, ja. Nou, en Zeggen ze haar is natuurlijk ook uniek.
0: Ja. Hier zie ik nog Ida, die zegt Need in Line, North and South.
1: Oh ja, Need in Line. Oh, gut, ja.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja. Ja, even kijken. Verschillende mensen die hebben ook hier naar gekeken. En die kijken er nog steeds.

0: gekeken? Jij wel, Bert?
1: Ik heb 1,5 aflevering gezien en toen was ik al helemaal klaar mee. Dus.
0: Ja, ik kan me aan de andere kant voorstellen dat je hem wel mooi vindt, want het gaat ook over het leven. Bel en Sebastian wordt genoemd en Peter Ockhuizen, die gaat voor deze. En nou jij?

0: ik kan er maar een paar stukjes laten horen. Er zijn er natuurlijk zoveel gemaakt.
1: Dit is uit dezelfde periode als De Zevensprong en Familie Knots. En
0: ja.
1: Echt uniek.
0: Ik ga één tune helemaal draaien. Er was maar een klein stukje te zien bij de tv-serie. Het is misschien wel de serie waar ik het meest om heb gelachen. Cheers.
1: Oh ja.
0: Die ga ik even draaien voor Arja Kop. Je mag hem trouwens even erop zetten, jouw serie, op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Bert, ik wens je een hele fijne dag met Radio M Utrecht.
1: Ja, fijne uitzending en goede muziek.
0: Dankjewel, man. Hoi.

0: maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100.
1: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
0: Zing mee met de Cats,
1: Procol Harum,
0: Boudewijn de Groot,
2: meneer de president,
1: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
0: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.
3: En hij is weer terug, de eikenprocessierups. We gaan het erover hebben, want Rijkswaterstaat die gaat ze te lijf, die rupsen. Nou, hoe dan? Nou, zometeen weten we meer.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans. Alleen de prijs is anders.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: 3:30. Eva de Boer staat hier. Eva, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
3: Het nieuws uit onze buurt gaat nu over de 30 kilometer wegen. Want er wordt heel vaak te hard gereden, of waar je maar 30 mag.
13: Ja, klopt. Die snelheid die geldt in de bebouwde kom van steeds meer gemeenten, waaronder ook Utrecht. En minder mensen houden zich daar dus aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Onderzoekers adviseren gemeenten om wegen zo in te richten dat het geschikt wordt voor 30 kilometer. Met bijvoorbeeld drempels of een andere bestrating. In de gemeente Utrecht geldt in sommige straten al zo'n maximum snelheid van 30. En in juli wordt die snelheid op nog eens 250 plekken extra ingevoerd in de gemeente.
3: Nou moet ik ook wel eerlijk zeggen, je moet wel kunnen zien dat je er maar 30 kilometer mag. En ik bedoel, je kan het gewoon zien, je kan het weten, ook zonder drempels, vind ik. Toch?
13: Ja, en blijkbaar gaat dat dus toch vaak mis. Ja. Mensen die kunnen zich niet inhouden, blijkbaar. Dan,
3: nee.
13: Ja.
3: Je moet voorzichtig omgaan met je gaspedaal, zeg ik altijd.
13: Dat is sowieso heel voorzichtig.
3: Ja. Ja.
13: Een groot deel van Soesterberg krijgt vanaf 1 juli dit jaar te maken met een pauze voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen. Eerder liet de gemeente weten dat Soest buiten deze maatregel zou vallen, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Nieuwe informatie van netbeheerder Tennet laat namelijk zien dat een groot deel van Soesterberg binnen dat gebied valt, waarvoor die pauzemaatregel geldt. Die pauze komt er om overbelasting van het stroomnet en storingen te voorkomen. In de regio Utrecht is de beschikbare capaciteit op het stroomnet volledig benut. En vanaf juli wordt er daarom ook in Soesterberg met een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen gewerkt. Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De brandhaartjes van die rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huidirritatie en luchtwegproblemen. Er worden nu nestkasten geplaatst voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met de rupsen. En op locaties waar veel mensen komen, zoals fiets- en wandelroutes, worden nesten ook actief weggehaald. Daarna worden deze plekken in de gaten gehouden.
3: Ik vind het mooi dat ze de natuur zijn werk laten doen.
13: Ja, dat is echt een natuurlijke bestrijder, de koolmees. Ja.
3: Alleen moet je de natuur soms een handje helpen. En dat gaan ze doen nu, hè?
13: Ja, ze moeten het leuk maken voor de koelmeesjes.
3: Okay. Ja. Nou, toi.
13: Zeker. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije.

0: Turkije voor Johan Katlin, de vleugelspeler van FC Utrecht. De verkoop van de Fransman kan gunstig zijn voor de club, want volgens de website transfermarkt.nl is Katlin namelijk 7 miljoen euro waard. Vorig jaar had hij een zeer goed seizoen en speelde die vrijwel alle wedstrijden. Dit jaar hield een blessure hem tijdelijk aan de kant. En met de geruchten dat hij deze zomer vertrekt, kan Katlin niet zoveel. Hij wil zich eerst focussen op de laatste paar wedstrijden van de play-offs. Het weer, ja, er is veel bewolking, ook met af en toe wat regen. Morgen ook kans op een paar buien bij zo'n 18 graden. En daarna, dan warmt het flink op.
1: Wat zei je? Ja. Kun je dat nog een keertje zeggen?
0: Daarna warmt het flink op.
1: Het warmt op.
0: Ja, het warmt op.
1: Dat willen
0: we
1: horen.
0: Gebeuren. Ja, het
1: dat
0: wordt echt een heel stuk warmer. Ik zag net zelfs dat er mogelijk in Utrecht 27 graden kan zijn zaterdag.
1: Dus wauw.
0: Het gaat helemaal los ineens.
1: Dan heb ik mijn winterjas, mijn tussenjas en dan helemaal geen
0: Ik zou jas. Voor geen jas gaan. Ja.
1: Oké, we kunnen het horen. Ja, die klapt erop. Om 5:50 hebben wij het uitgebreide weerbericht.
0: Oké.
1: Okay. Eva, over een uurtje weer, hè?
0: Ja hoor.
1: Er zijn de files nu van de ANWB. Op de A2 zie ik een file Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum van een half uur. A2 Utrecht Centrum Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en Eveningen. 26 minuten. De weg is daar slecht en ze hebben de rechterrijstrook dicht. Amsterdam Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 11 minuten. Dan de A27 Almere Gorkum. 3 kwartier file tussen Bilthoven en Knooppunt Everdingen. Oorzaak is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En nog eentje op de A27. Amersfoort Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht daar 7 minuten. Een lekkere van de Bee Gees. En daarna het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb 3 platen. En dan wil ik graag de overeenkomst van je horen.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Bilthoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen. Juwelier Duvolet staat dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
8: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
1: Hey, let op. Hey, vertel het, Bob.
9: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
10: Hallo. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Ik wil graag het antwoord op de volgende vraag. Stuur die even via de app van RTV Utrecht. De vraag van vandaag is: hoe lang heeft Wolferplein als gevangenis gediend? Is dat 50 jaar, 100 jaar of meer dan 150 jaar? Dus hoe lang was Wolferplein gevangenis? 50 jaar, 100 jaar of 150 jaar? Laat het even weten.
11: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

En ook deze plaat krijg je weer aangeboden door Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. De letter M, die wil je altijd in chocola of in banket. Dat is die letter, die hebben wij gewoon. Het is Radio M Utrecht. En het is tijd voor het spelletje. Rond deze tijd, kuppensoep zou je kunnen doen. Maar je kan ook zeggen, joh, ik doe gewoon een spelletje. De 3 voor 4. Ik heb weer de moeite genomen. Dat doe ik elke dag graag om 3 platen te zoeken die iets met elkaar hebben. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is. Het kan een woordje in de titels zijn. En soms de namen van de artiesten. Nou, doe gezellig mee en win nog iets. De 4 Tops hebben aanwijzing nummer 1.

0: Vroeger als jochie had ik al het kippenvel. En dat kippenvel heb ik gehouden. 1971, toen Chanel was van de Moody Blues. Maar de Four Tops deden het gewoon beter. Hier is aanwijzing 2. Die ga ik nu laten horen. Mocht je een overeenkomst zien, stuur dan een appje via de app van RTV Utrecht. Dat mag ook via de mail, hè. studio@rtvutrecht.nl. André van Duin heeft nummer 2.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein.

0: chocataart. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè? Zelfde vent weer van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Maar geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren als je het maar blijft proberen.
1: Bingo!

0: pannenwijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Ja, lachen blijft. André van Duin, die is toch een held. En heeft hij toch prachtige liedjes gemaakt. En teksten en alles. Dit was aanwijzing 2. En nummer 3 hoor je nu. Laat even weten als je het over 1 komt zitten. Van de 3 voor 4. In de prijzenkast de rugtas. De shopper, puzzelboekje, notitieboekje. Je kunt het allemaal vinden. Een berichtje via de app van RTV Utrecht of een mailtje studio@rtvutrecht.nl. Nou, hier is Level 42, aanwijzing nummer 3.

0: toen zei een vriend van mij, Jos, er is een nieuw bandje. Dat heet Level 42 en die hebben een optreden. Ga je mee? Nou, ik mee. Ergens in Flevoland, in een klein zaaltje. En daar was Level 42 aan het spelen met Mark King, die bassist. Die zingt en bas speelt. Dat zie je sowieso niet zo vaak. Of hij eieren stond te klutsen. Het was geweldig. En nog steeds vind ik ze goed. Level 42, de derde in de 3 voor 4. Bedankt voor het meedoen allemaal. En ik kan er maar eentje bellen. Ik hoop dat er opgenomen gaat worden en dat het antwoord goed is, want dan mag ik een prijs uitdelen. En dat is toch wel heel erg leuk. Hallo?
1: Nel.
0: Nel. Jos.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Jos van Heerden hier bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter.
1: Hallo Jos.
0: Waar bel je? Waar bel je vandaan, Nel?
1: Nou, normaal bel ik uit Waalbrugge, maar nu zit ik in Nooddorp bij mijn zoon.
0: Nooddorp bij je zoon, en heeft dat een reden of is het puur voor de gezelligheid?
1: Ja, nee, dat is een reden. Mijn kleindochter moet vanavond voetballen. En die kan kampioen worden, dus we gaan even kijken.
0: Wauw!
1: Ja, wauw hè.
0: Heb je de taart al gekocht of dat nog niet?
1: Nee, dat nog niet, want ik ben niet zo'n taarteter.
0: Ja, champagne dan.
1: Ja, doen we dat wel.
2: Champagne.
1: Ja.
0: En waarmee kan ze kampioen worden? Met
1: voetballen.
0: Met voetballen. Welke club?
1: DSVP.
0: In?
1: DSVP in Pijnakker.
0: Oké, geweldig als dat zo is, zeg.
1: Ja, leuk, hè.
0: Hoe heet ze?
1: Katie.
0: Nou, toi, gewoon binnenharken.
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Kom op met die...
1: met die beker.
0: Die beker, het zou helemaal geweldig zijn. Ja, ik bedoel, alle competities zijn ongeveer afgelopen nu.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus dan is het of je verdriet verdrinken of feestvieren.
1: Ik denk dat het wel feestvieren wordt.
0: Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Nou, laten we het zeker hopen. Nu het spelletje, Nel. Wat is je overeenkomst?
1: Spelletje. Spelletjes.
0: We hadden de 4 Tops met Simple Game.
1: Ja.
0: Daarna Bingo.
1: Ja, dat is een spelletje.
0: Dat is ook een spelletje. En Love Games, eigenlijk was heel makkelijk.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. Nel, wat wil je winnen bij ons?
1: Zeg het maar, ik weet niet wat jullie hebben.
0: We hebben de rugtas, een toilettasje, koeltasje, notitieboekje, puzzelboek of een shopper.
1: Doe maar een shopper.
0: De shopper, kun je reclame maken voor Radio M
1: Utrecht? Ja, ga ik zeker doen.
0: Ik heb zo de indruk dat je een hele kamer met mensen hebt. Kunnen jullie wat laten horen? Zo, dat is nog een mooie. Nel, dankjewel. En binnenhalen die beker.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, de groetjes aan iedereen.
1: Doei.

0: Vast een voorschotje op het mooie weer wat eraan komt. Hoge temperaturen. Ja, zometeen Julio in zijn regen. Niet in zijn regenjas, maar met leuke muziek. Spaans en alles. Blijf lekker luisteren na het NOS-journaal, dus Julio.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Lieselot. Dit zijn de files ANWB. Op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Een kwartier tussen Amersfoort-West en Barneveld. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum, 20 minuten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidsche Rijn en Everdingen, een half uur. Het weg is daar slecht en de rechterrijstrook is dicht. Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidsche Rijntunnel, 9 minuten. Dan de A12 Utrecht-Arnhem, 5 minuten tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagenstein, 3 kwartier. Komt door het ongeluk, de weg is daar weer vrij. Dan de Rijnbrug, Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, 11 minuten. Zometeen Julio, hij gaat zingen.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Van Wieferen.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
7: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Goedemiddag.

0: Dit is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter en de leukste platen. En de gezelligste bezoekers, want we hadden bezoekers deze week, hebben we trouwens nog steeds. En die komen langs, die zien alles, dat vind ik hartstikke leuk. Het is Radio M Utrecht, herkent u deze melodie? Ja, ik vroeg wat zijn de leukste tv-series die we ooit hebben meegemaakt, ooit hebben gezien? Dat is even de vraag. Doctor Who wordt hier gezegd. En die heb ik ook veel gezien. Ook de latere uitzendingen nog. Even kijken, ik ben iemand aan het bellen. Hallo.
1: Hallo, dit is Marianne.
0: Marianne, met Jos van de radio. Goedemiddag. Hallo, Marianne. Nee, oh, dat is de voicemail. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Het is uiteenlopend, die series. Ik kan ook niet iedereen te vriend houden. Ik kan niet alles voor iedereen draaien. Wat heel veel wordt gezegd, is natuurlijk deze serie.

Verder wordt Cat Weasel genoemd. Is al heel lang geleden Cat Weasel. Ik vond het ook geweldig. Ik was nog heel klein, ik heb dat wel gezien. Kapitein Zeppos, zegt Anjo van Hoogstraten. Die heb ik dan weer nooit gezien. Colditz over de ontsnapping uit een kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stans heeft dat gezegd. Stans, ik vind het ook een... Het vond ik altijd eng. Misschien was ik daar nog te klein voor. De series die blijven binnenkomen. Nonno vanaf Mallorca. Oh, dat vind ik mooi. Via de app van RTV Utrecht. Wat zijn nou die mooie series? Nicolien die zegt, ik kijk altijd naar jullie, naar RTV Utrecht. Jullie hadden een eigen soap. Dat is lang geleden. Nachtegaal en Zoon. De RTV Utrecht soap was dat. En de tune werd gezongen door Henk Westbroek. Daar gaan we nog een keer. Nachtegaal en Zoon.

Raccoon, Nickel, vroeger bij. Dit is Radio M Utrecht. Het is 40 jaar geleden dat de Young Ones in de top 40 stonden. De Young Ones met Cliff Richard. En daarom vroeg ik, wat zijn jouw favoriete tv-series? Nou, er wordt behoorlijk op gereageerd. Anja, die gaat voor Monty Python's Flying Circus. Daar hebben we wat naar gekeken, jongens. Hè? Ja. Lisbeth, Anton en Jan, die gaan allemaal voor Jiske Vet.

Prachtig, prachtig, prachtig. En wat ook heel veel mensen noemen

0: bij Radio M Utrecht. Ook wordt E-Team genoemd. E-Team heb ik ook heel veel naar gekeken. Ik heb Wesley aan de lijn. Wesley, goedemiddag man.
1: Goedemiddag.
0: Je zit in de bus als passagier. Waar gaat de bus naartoe?
1: Naar het noorden van de provincie Noord-Holland.
0: Oké, en heb je een leuke chauffeur, aardige chauffeur?
1: Best wel een aardige chauffeur, inderdaad.
0: Oké, ik vind altijd wel schelen als je de bus binnengaat en als je zegt goedemiddag. Weet je wel, dat helpt ook allemaal.
1: Ja.
0: We hebben het over tv-series. Jij hebt er eentje gevonden die je nog kan herinneren. Je was heel jong. Hoe jong was je, Wesley?
1: In ieder geval nog geen 10 of nog net aan 10.
0: Mm-hmm.
1: Toen werd er wel eens gekeken naar Onderweg naar Morgen. Herhalingen van Medisch Centrum West.
0: Ja.
1: Voor de jeugd had je de Teletubbies en de Tweenies.
0: Teletubbies.
1: Zo'n pauzeklok kwam er. Kwam er een educatief programma van de schooltelevisie.
0: Dat weet je allemaal nog, hè?
1: Ja.
0: De Teletubbies. Ja, die, hè?
1: Ja.
0: De Teletubbies. Onderweg naar Morgen, dan was je nog wel een beetje jong voor je 10 jaar. Dat was een soap, volgens mij kwam die elke dag, hè, vroeger.
1: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: Ging over het leven, over ruzies, over relaties, waar de meeste soaps over gaan. Ik heb het liedje gevonden van Onderweg naar Morgen, Wesley.
1: Ja.
0: En die ga ik speciaal voor jou draaien en iedereen die naar Onderweg naar Morgen keek. Hier is Rutja Kot. Goeie reis, Wesley.

0: Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: 4:30. Eva de Boer staat hier. Eva, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Het nieuws uit onze buurt. Een nieuw hoogspanningsstation. Dat zijn de wensen van de netbeheerders, Tennet en Stedin.
10: Ja, en dat hoogspanningsstation moet ten noorden van Utrecht komen. De provincie Utrecht is al langer bezig met deze locatie, vlakbij Breukelen. En ook de netbeheerders zijn er nu van overtuigd. Het station is nodig om het elektriciteitsnetwerk tussen de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te kunnen opsplitsen. Daardoor kan er namelijk meer ruimte op het stroomnet komen. De voorkeurslocatie ligt achter een benzinestation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen. En de netbeheerders vragen nu aan gedeputeerde staten van Utrecht om in te stemmen met de plek, zodat er nog vervolgonderzoek kan plaatsvinden. Dat station zou er in 2031 moeten zijn. En ga je wel eens met de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan weet je dat je bij station Breukelen flink door elkaar geschud wordt.
9: Ja.
10: Het spoor is daar verzakt en dat wordt deze week aangepakt door spoorbeheerder ProRail. Er rijden daardoor wel minder treinen op het traject tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. En sprinters die gaan helemaal niet. Er worden ook bussen ingezet. De ballaststenen die onder het spoor liggen worden aangevuld. En daarna wordt het spoor weer op zijn plek gelegd en moet het schudden een stuk minder zijn.
9: Het is wel makkelijk als je in slaap bent gevallen in de trein. Dan is het op, dan word je weer wakker.
10: Ja, of je wiegt juist lekker in slaap. Dat kan ook nog. Marijn de Pachter die is voorgedragen als wethouder in Montfoort. Utrechters kennen de 35-jarige VVD'er mogelijk nog als raadslid en fractievoorzitter in de Utrechtse gemeenteraad. Hij woont in de Meern, maar werkt momenteel als ambtenaar in Den Bosch. Voor de Montfoortse VVD is zijn ervaring in Utrecht een belangrijke reden om voor de Pachter te kiezen. En hij heeft goede contacten in de provincie. VVD, SGP en Progressief Akkoord in Montfoort praten over een nieuw college samen. En de veiligheid van een rotonde in de Bilt wordt binnenkort onderzocht. Het gaat om de rotonde bij de Groenekansenweg en Soestdijkseweg Zuid. Begin juni worden daar 2 camera's neergezet die 2 weken lang alle verkeersstromen vastleggen. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid kijkt naar hoe fietsers en voetgangers daar gebruik maken van de rotonde. Het hoort bij een landelijk onderzoek naar de veiligheid op rotondes.
9: Ik vraag me af, is dat de Herbie rotonde met die Volkswagen erop?
10: Oh, dat weet ik niet precies.
9: Die is daar ook namelijk. Ja. Ontzettend leuk. Hey Herbie!
10: Ja. Ik weet niet of dat deze rotonde is.
9: Okay.
10: Het weer weet ik wel. Vanavond en vannacht dan vallen er een paar buien. Morgen is het veelal bewolkt en vooral in de ochtend is er nog wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
9: Morgenochtend zet ik de tuinzet buiten.
10: Ja, ja, kan die even afspoelen.
9: Kan die afspoelen, maar...
10: Daarna kan je erop zitten.
9: Ja, voor het mooie weer.
10: Slim.
9: 6:10 de weervrouw. En we gaan het allemaal horen. Dankjewel, Eva.
10: Ja hoor.
9: Over een half uur heb jij de update bij Aard. Dankjewel. Dit zijn de files van de ANWB. Het is dinsdag met de D van druk. En ook nu weer, dit zijn ze van 10 minuten en langer in de regio Utrecht. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum, 3 kwartier. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en Everdingen, 1/2 uur. De weg is

0: slecht. A2 Amsterdam-Utrecht, 11 minuten tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Dan de A12 Utrecht-Arnhem, daar tussen Maanderbroek en knooppunt Grijshoort, 11 minuten. De langste file staat op de A27 Almere-Gorkum, een uur tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 10 minuten. En bij de Rijnbrug tussen Veenendaal en Rhenen, daar een kwartier file. We hebben Wham, zometeen.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein.
2: Bestel nu op vitepro.nl.
3: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
6: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, bedankt voor het meedoen. En ook vanavond gaat Aart weer een winnaar voorstellen. Loten, de vraag is, hoe lang was Wolvenplein een gevangenis? Ja, was dat 50 jaar, 100 jaar of meer dan 150 jaar? Stuur even je berichtje via de app van RTV Utrecht.
10: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Wham! De groepsnaam met een uitroepteken. Dat vond ik al altijd leuk, Aard. Dus
1: ja.
0: Dat is gewoon wham!
1: En wham!
0: Wham! Een uitroepteken achteraan. Radio M, Utrecht met M, met wham. Nou, Aard met korte mouwen.
1: Ja hoor.
0: Ben je je tijd vooruit, want het mooie weer komt eraan.
1: Ik bereid me voor. Mijn kleding is er al klaar voor.
0: Ja. Nou, jij gaat straks om 5:50 de weervrouw bellen.
1: Ja, dan gaan we het weer eventjes horen.
0: Ja.
1: Gaat de goede kant op, hè?
0: Dat vind ik zo mooi. Ja, zeker. Aard, ik heb het over tv-series. Het is 40 jaar geleden exact dat deze plaat in de

0: coming to the doors.
1: Can I go now?
2: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
3: Ik vond het einde het leukste.
4: Ja, geweldig. The Young Ones, wat een serie.
3: Wat zijn jouw tv-series, Aart, die jij niet wilde missen? Kun je er eentje noemen?
4: Nou, ik keek graag naar The A-Team.
3: Oh ja.
4: Als jongen.
3: A-Team.
4: Bij ons stond altijd, keken wij, Zeg eens A.
3: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
4: Knight Rider.
3: Knight Rider, ja. Dat vond ik ook een goeie, ja.
4: A Lone Crusader in a World Full of Darkness.
3: Huh? Ja. En we hadden ook die serie in de late avond over, over een Amerikaanse discjockey die een avondshow had. Een soort nachtshow. En ik weet niet meer hoe die heet. En dat vond ik natuurlijk een hele leuke.
4: Jeetje.
3: En natuurlijk deze.
4: Ja, Jiske vet.
3: Jiske vet. Deze wordt ook genoemd.
4: Ach, Twin Peaks.
3: Twin Peaks. Ik heb er 3 afleveringen volgehouden voordat ik het zo creepy worden dat ik afhaakte. Maar het was wel een kunstzinnige serie, weet ik nog wel.
4: Ja.
3: Ja, dat we, toen was het bij mij toedeledoki. Heel veel mensen die hebben Swiebertje gezegd. Op zoek naar Jolanda wordt ook genoemd van Wim T. Schippers. Wij keken daar allebei naar. De lachende scheerkwast ook.
4: Absurdistisch was dat, ja. Geweldig.
3: Aart, wat ga jij doen zo?
4: Nou, ik ben opnieuw. Ik ben op zoek naar ouderwetse schoonmaaktips. Mm. Niet zomaar. Misschien heb je het gehoord. Vanochtend was Robert-Jan bij een club die de glazen was met een drone.
3: Oké. Okay.
4: Ja. Ik doe dat gewoon nog met een beetje zeepsop.
3: Ja.
4: En dan zorgen dat het geen strepen achterlaat.
3: Ja, en heb jij dan ook, net als ik, als je de ramen hebt gewassen en de zon schijnt erop, dat je het weer kan doen?
4: Exact.
3: Ja.
4: En er zijn mensen die hebben daar trucs voor.
3: Ja.
4: Dus ik ben op zoek eigenlijk naar schoonmaaktips.
3: Mm-hmm.
4: En ik heb wel eens gehoord dat je bijvoorbeeld met krantenpapier, als je daar een prop van maakt,
3: ja,
4: dat je kan zorgen dat je ruiten niet, dat ze goed schoon worden.
3: Oh,
4: dat
3: ja,
4: er niet die strepen op te zien zijn. Van die oma weet raad schoonmaaktips.
3: Okay.
4: En als ik het dan toch eventjes door mag vragen. Ik heb ook een hele vieze magnetron en oven.
3: Heb jij die?
4: Heb ik.
3: Oké. Okay.
4: En ik heb graag een schone,
3: ja,
4: magnetron en die oven.
3: Is beter, hè?
4: Hebben mensen daar tips voor?
3: Mm.
4: Hoe maak je dat dan eens even lekker schoon?
3: Ja. Ja.
4: De rode wijnvlek in de witte broek. Ik zoek gewoon ouderwetse schoonmaaktips in die, ja, sfeer van oma weet raad.
3: Miepkraak, huishoudservice.
4: Komt u maar door.
3: Ja.
4: Dus die tips hoor ik graag.
3: Oké. Okay.
4: En verder, het is nog steeds de week van het nieuws. Daarin geven we een kijkje in onze eigen keuken. Hoe werkt het hier op de redactie?
3: Mm-hmm.
4: Vandaag praat ik met 2 mensen die zeer nauw betrokken waren bij die explosie in de Visserssteeg.
3: Ja.
4: Ja, toen was dat hier natuurlijk razend druk op de redactie. Nou, ik praat met onze eindredacteur van die dag en de verslaggever die als eerste ter plaatse was. En dan geven we een klein inkijkje in hoe dat dan toeging hier op de redactie van RTV Utrecht.
3: Hoe werkt het?
4: Hoe gaat het in zijn werk?
3: Oké, dat allemaal. Dat. Ja, oké.
4: En meer.
3: En meer. Nou, straks allemaal bij Aart. Dit is Radio M, Utrecht, de zender met de lekkerste letter en de mooiste muziek. Dit bijvoorbeeld is Taylor Swift.

Oh, die Tom Jones is alleen maar mooier gaan zingen nog. Dit was I'm Coming Home. Radio M, Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Ik vroeg, wat zijn de leukste tv-series ever? Anneke heeft gereageerd vanuit Meidrecht. Champy, wat moeilijk. Ze zegt, ik ga voor Magnum. Gewoon omdat het een lekker ding was. Ja, die snor had een... Alsof wel een porno snor zou je na al die jaren kunnen zeggen. Magnum, P.I. Ik vond dan weer de auto mooi. Een andere stoere serie was deze.

0: Ja, niet alle series zijn nog leuk, maar als ik ze nu nog wel eens zie in de herhaling, E-Team is nog steeds een hele coole, te gekke serie. Jaap van Essen, Groene Kan, die gaat voor de Muppet Show.
1: Wild thing, bam bam, bonking, you make my heart sing.
2: Hey, Kermit, what are you doing?
1: Oh, hi, Floyd. I'm just playing an unplugged version of Wild Thing on this ukulele here.
2: Oh, yeah. Well, you see,

0: Laten we deze ook niet vergeten.
1: Niet met de deuren slaan.
2: Ja, zuster, nee, zuster, nee.

0: Space the Ferryman. Hier heette het Wie betaalt de veerman? Yannis Markopoulos. Bedankt voor het meedoen. Ik heb lang niet alle tips kunnen doen. Het was heel druk en bedankt daarvoor. Veel plezier met Aard. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u, Trecht.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
13: Utrecht. 5:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief er gaat uitzien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend €156 miljoen. Het schilderij heet Number 7A 1948. En het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die overleed in 2017. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, het kwik loopt steeds verder op en het wordt warmer en warmer en beter en beter.
15: Radio M Utrecht, daar ben je. Utrecht komt thuis tot 7 uur. Eva is er ook. Goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag.
15: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
16: Ja, schade aan het wegdek op de A2 bij Everdingen zorgt net als gisteren voor flinke verkeersproblemen rond Utrecht. Weggebruikers krijgen dan ook het advies om hun route aan te passen. En in Soest zijn ze eruit. Daar ligt een coalitieakkoord op tafel. De vier formerende partijen willen de komende jaren vooral bestaande plannen laten uitvoeren voor ze met nieuwe beloften komen. En netbeheerders Tennet en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. Dat station is nodig om meer ruimte op het stroomnet te maken. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups. Er komen nestkasten voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met de rups. Meer regionieuws straks om 5:30.
15: Ja, dan nu die problemen op de weg en de vertraging die het oplevert. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, 3 kwartier. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen, 1/2 uur. Dat komt inderdaad omdat dat wegdek daar in slechte toestand is. Ja, het advies is dus kies een alternatieve route. Ja, mensen doen dat. En dan kom je op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen opnieuw in de file terecht. En dat levert 1 uur vertraging op. Ja, het is wat. A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Nog eens 20 minuten. En dat zijn de meest opvallende zaken op dit moment. En dan gaan we naar de commercials.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
21: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
24: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
25: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
26: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze dinsdag 19 mei 2026. De dag dat duidelijk wordt dat een groot hoogspanningsstation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen moet gaan komen. En ook de dag dat een dode wolf is gevonden langs de A28, waarschijnlijk doodgereden. En de dag dat een huisarts uit Utrecht voor de rechter staat op verdenking van verkrachting. Zometeen onze verslaggever daarover. Het is ook een historische dag, want oud-wielrenner Jan Jansen is jarig, 86 geworden. En in 1968, in de allerlaatste etappe van de Tour de France, reed hij Herman van Springel uit het geel en wint de Tour.
2: Toen Jan Jansen in het stadion van Vincennes aan zijn laatste ronde bezig was, reed Van Springel nog op een paar kilometer daar vandaan. Met ingehouden adem wachtte iedere Nederlander op wat Van Springel zou gaan doen. Maar toen hij over de streep kwam, bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Jansen.
0: Ja, ja, dat was toen. Terug naar nu. Ik zoek schoonmaaktips. Hoe zorg jij ervoor dat je ruiten streeploos schoon worden? Heb je een tip om een magnetron en oven simpel te reinigen? Wat doe jij met die rode wijnvlekken op je broek? Help! Ouderwetse schoonmaaktrucs. Ik hoor heel graag van je. Wat doe jij? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Onze nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Miss Montreal en schuilen. Het is 16:15. Een huisarts uit Utrecht wordt verdacht van verkrachting van een kwetsbare patiënte. En het Openbaar Ministerie wil die man 3,5 jaar achter de tralies hebben. Die zaak is net afgerond. Verslaggever Rix Ozinga is in de rechtbank. Rix, hoe heeft dit kunnen plaatsvinden?
1: Ja, dan moeten we terug naar begin vorig jaar. De nacht van 9 op 10 februari. De vrouw was toen een kwetsbare vrouw, daar hebben we het over. Was volledig in paniek en belde de huisartsenpost. Ja, omdat ze eigenlijk het leven niet meer aankon. Ze was totaal in de war, zegt degene die haar toen aan de lijn kreeg. Wilde opgenomen worden bij de crisisopname. De medicijnen waren op. Uiteindelijk werd ze doorverbonden met deze huisarts in kwestie. Die wist haar gerust te stellen en adviseerde haar om de volgende ochtend zo snel mogelijk contact op te nemen met haar eigen huisarts, vertelde die vandaag in de rechtszaal. Maar aan het einde van zijn dienst, om 8:00 's ochtends, belde hij haar op onder een gefingeerde naam. Zei dat hij van haar klachten had gehoord, van de huisartsenpost, dat hij van een hulpverleningsinstantie was. En bood aan om nog even naar haar toe te gaan. Nou, toen hij daar 's ochtends kwam, zou zij in bed hebben gelegen. Hij zou haar een drankje hebben gegeven om een beetje te kalmeren. Nou ja, dat zou dan een verdovend drankje zijn geweest. En vervolgens zou hij allerlei seksuele handelingen bij haar hebben uitgevoerd. Toen ze op een gegeven moment steeds suffer werd en na een tijdje weer een beetje tot haar positieve kwam, toen stond hij met zijn broek naar beneden naast haar. Hij zou snel het bekertje hebben ingepakt in zijn tas, waar het drankje in zat wat hij haar had gegeven, en zou er vandoor zijn gegaan. En zij belde vervolgens oversturen de huisarts op later die dag. Vertelde het hele verhaal aan haar zus en aan haar zoon. Wat er was overkomen. En als klap op de vuurpijl belde die huisarts een paar dagen later nog even terug om te vragen hoe het met haar was. Nou, je kan je voorstellen hoe ze toen heeft gereageerd. Maar goed, het Openbaar Ministerie zegt, ja, dit is gewoon verkrachting. Ja. Een kwetsbare, willoze vrouw misbruiken. En dan ben je ook nog huisarts. Dus heel ernstig.
0: En wat zegt die man daarover? Want hij ontkent niet dat hij daar geweest is.
1: Nee, hij ontkent niet dat hij daar geweest is. Hij ontkent ook niet dat hij een valse naam heeft gebruikt en zich voordeed als iemand van een zorginstelling die haar kwam helpen. Hij ontkent ook niet dat hij seks met haar heeft gehad. Dat was daar vrij expliciet over. Hij vertelde dat eigenlijk alle details. Maar zegt hij, ik heb me mee laten slepen door haar. Zij vroeg of ik haar wilde masseren, want haar fysiotherapeut was al een week niet geweest. En zij zei op een gegeven moment van, ja, ik ben eigenlijk, wat ik heb gemist is, ik ben heel lang al niet meer intiem met een man geweest. Ja, en daar had hij zich in mee laten slepen, zegt hij. Maar het was met wederzijdse instemming, beweerde hij zelf. En een paar dagen later zou hij hebben gebeld, weer met die gefingeerde naam. Ja, omdat hij gewoon had zij gevraagd om nog even iets van zich te laten horen. En hij wilde gewoon even weten hoe het met haar was.
0: Ja. Dus ontkent hij dat hij haar gedrogeerd heeft ook? Dus.
1: Ja, hij zegt van, ja, ik schonk inderdaad iets voor haar in, maar dat was uit een colaflesje wat ik bij me had, gewoon om haar wat te drinken te geven. Ja, waarom dan niet iets uit haar koelkast gepakt of een glaasje water uit de kraan? Ja, dat wist hij ook niet precies. Daar had hij geen verklaring voor.
0: Ja, is er nou sterk bewijs dat hij dit gedaan heeft?
1: Nou, van dat drogeren is op zich geen bewijs, maar dat vindt het Openbaar Ministerie ook niet zo belangrijk. De officier van justitie zegt, het gaat erom dat hij misbruik heeft gemaakt van deze vrouw. En er is heel veel steunbewijs voor, omdat ze daar direct mee naar buiten is gegaan. Met haar huisarts erover heeft gesproken, met familieleden. En ze heeft daar consistente en betrouwbare en gedetailleerde verklaringen over afgelegd. Ook bij de politie later en bij de onderzoeksrechter. Dus wat het OM betreft is dat al voldoende bewijzen. Bovendien heeft de arts in kwestie toegegeven dat hij seks met haar heeft gehad. Alleen beweert hij dan dat het vrijwillig was. Maar ja, dat klinkt ook nog niet echt al te betrouwbaar, vindt het OM.
0: En dus een eis van 3,5 jaar celstraf en een beroepsverbod van 5 jaar. Wanneer is die uitspraak?
1: De uitspraak is over 2 weken. En het wonderlijke is, deze huisarts, Is ontslagen in Utrecht. Omdat hij betrapt is op een zakje designerdrugs die hij bij zich had. Is vervolgens in een andere plaats in Brabant aan de slag gegaan weer. En ja, en zolang er nog geen vonnis is, blijft hij nog even werken. Dus dat is misschien geen geruststellende gedachte voor mensen. En het heeft behoorlijk het vertrouwen in de medische stand geschaad, vindt het OM.
0: Rix Ozinga, dankjewel.

and My Life. En wat komen er leuke schoonmaaktips binnen? Van die ouderwetse, waar ik in ieder geval niet zo snel aan denk. Anneke die stuurt een berichtje, die zegt: vlekken uit het tapijt doe ik met glasseks. En ook penstrepen op de bank. En wat zij ook doet, een klein beetje wasverzachter in het dweilwater. Dat ruikt heerlijk en de vloer is ook nog mooi schoon. Ja, ik vind het een mooie tip. En Ria, die zegt: rode wijnvlekken, dan moet je. En ze heeft dat gehoord en geleerd van een scheikundeman. Melk koken, kledingstuk in de melk laten weken en dat werkt perfect. Kijk, dat zijn tips. Heb jij ook van dit soort ouderwetse schoonmaaktips? En dat kan over je ruiten gaan, dat kan over je tapijt gaan, je bank, je oven, je magnetron. Stuur het me door via de RTV Utrecht app.

0: Under Attack, ABBA, hier op Radio M Utrecht. Leuke schoonmaaktip van Jaap. De enige manier om echt streeploos schone ramen te krijgen is de ramen ingooien. Ja, dankjewel Jaap. Misschien straks nog even een paar serieuze tips. Geef ze maar door via de RTV Utrecht app. Praten we er zo meteen over na het regionieuws met Eva.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de

0: reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
0: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Half zes, het regionieuws met Eva. En dat begint opnieuw met de drukte op de wegen in onze provincie.
3: Ja, want schade aan het wegdek op de A2 bij Everdingen zorgt, net als gisteren, voor flinke verkeersproblemen rond Utrecht. Rijkswaterstaat meldt dat een van de rijstroken daar is afgesloten. Vooral op de A2 richting Den Bosch loopt het verkeer fors vast. En dat is ook zo op de A27. Weggebruikers krijgen het advies om hun route aan te passen. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het gaat duren voordat het beschadigde wegdek gerepareerd is. In Soest zijn ze eruit. Daar ligt een coalitieakkoord op tafel. Soest 2002, Progressief Soest, D66 en GGS willen de komende jaren vooral bestaande plannen laten uitvoeren voordat ze met nieuwe beloften komen. Het coalitieakkoord staat volgende week donderdag op de agenda van de gemeenteraad. En als die instemt, worden ook de vier nieuwe wethouders direct geïnstalleerd. Het is een zogenoemd akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat de partijen bewust ruimte openlaten voor ideeën uit de gemeenteraad en de samenleving. Netbeheerders TenneT en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. De provincie is al langer bezig met deze locatie, vlakbij Breukelen. En ook de netbeheerders zijn daar nu van overtuigd. Het station is nodig om het elektriciteitsnetwerk tussen de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te kunnen opsplitsen. Daardoor kan er meer ruimte op het stroomnet komen. De voorkeurslocatie ligt achter een benzinestation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen. De netbeheerders vragen nu aan gedeputeerde staten van Utrecht om in te stemmen met de plek, zodat er vervolgonderzoek kan plaatsvinden. Het station zou er in 2031 moeten zijn. In de Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De brandhaartjes van die rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huidirritatie en luchtwegproblemen. Er worden nestkasten geplaatst voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met die rupsen. En op de locaties waar veel mensen komen, zoals fiets- en wandelroutes, worden nesten ook actief weggehaald. Daarna worden die plekken in de gaten gehouden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Morgen dan is het veelal bewolkt met in de ochtend nog wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
2: En zometeen Grita met het uitgebreide weerbericht. Nu die ellende op de A2, hou je vast. Amsterdam richting Den Bosch tussen Apkoude en afrit Utrecht Centrum. Een file van bijna 20 kilometer, 35 minuten op onthoud. En dan is het nog niet voorbij. Want tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Everdingen nog eens 15 kilometer en drie kwartier vertraging. Komt allemaal omdat het wegdek daar in slechte toestand is en de rechter rijstrook is dicht. Ja, dat zorgt voor omrijders via de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. Daar 20 kilometer file, 50 minuten vertraging. Nou, dan blijven er nog een paar over. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en knooppunt Grijsoord een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maren en Nieuwegein nog eens een kwartier. En nog één op de A27 en dan de andere kant op Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen een kwartier op onthoud.
4: Beleef de Grebbelinie. Vier eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de

0: Kroon.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
4: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
5: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Ja, en die dagvraag die luidt als volgt. Hoe lang heeft het Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Hoe lang? Was dat 50 jaar? A. Was dat 100 jaar? B. Of was dat meer dan 150 jaar? C. Dus hoe lang heeft het Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? 50 jaar, 100 jaar of meer dan 150 jaar? Nou, je kan me mailen en mail dan naar studio@rtvutrecht.nl. Je kan ook een appje sturen met A, B of C. Alle goede antwoorden gaan in de hoge hoed. En over een uur dan trek ik een naam uit die hoed. En dan kan je gebeld gaan worden. Dus kom maar door.
7: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Tina Charles en I Love to Love. Komt nog een leuke tip binnen voor dat schoonmaken. Lydia die schrijft voor het zemen van de ramen een rauwe ui in het water doen. Wel even de schil eraf halen. En rode wijn kan je het beste verwijderen met spaarrood en witte wijn. Dat is haar truc. En ik kwam nog een goede tegen. Oh ja, Femi, die stuurde ook een bericht. Die heeft een paar tips. Knoeien met aardbeien of chocola of bloed. Spoel direct uit met koud water. Dan gaat het er grotendeels of helemaal uit. Theeaanslag in een theekopje. Schoonmaken met een schuursponsje en witte natuurazijn. En met die natuurazijn kun je ook de waterkoker ontkalken. Nou, dat zijn toch allemaal tips. En dit is Ellie. Hallo Ellie.
1: Hallo Arie.
0: Ja, want ik zei eerder bij Jos dat ik de ruiten nog wel eens deed met een prop kranten. Zodat dat dan streeploos schoon blijft. Dat moet ik niet meer doen, begrijp ik?
1: Nou, ik heb in de zeg maar 30 jaar ongeveer dat ik in de drukkerij werkte, meegemaakt dat de regering had bedacht dat inkten anders moesten. Want het is natuurlijk niet milieuvriendelijk en bla bla bla. Dus daar werden veranderingen in doorgevoerd. En dat hield in dat de inkt waar normaal gesproken wat olie en oplosmiddelen in zaten, dat veranderd moest worden. Dus het hele poetseffect wat die inkt had op het krantenpapier verdween. En dan moest dus door milieuregels moest het dan veranderd worden. En dat heet dan naar vegetale en watergedragen inkten.
0: Ja, okay.
1: Die zijn veel schoner, maar niet meer zo geschikt om je ramen mee te poetsen. Want dan krijg je juist sneller een grijze waas op de ramen.
0: Ja, ja, want het was zeg maar in die oude milieu-onvriendelijke inkt. Zat dan olie. En dat zorgde ervoor dat die ramen zo schoon werden.
1: Ja, olie en oplosmiddelen. Ah. En dat werkte perfect. En dat was ook echt waar.
0: Ja, ja.
1: En, maar ja, op een gegeven moment, dit en dat mag dan niet meer. En er wordt bedacht van dit of dat is beter. En dat veranderen de inkten.
0: Oké, nou ja, als het beter is voor het milieu, waarom niet toch?
1: Ja, zo is dat. Er schiet me trouwens ineens een tip binnen van die werkgever die ik had.
2: Ja.
1: Als je inktvlekken en zo in je kleding hebt, ik kon het me niet voorstellen, maar ik zeg het toch. Dan moet je die even, voordat je ze wast, insmeren met roomboter. Maar ik durf niet te beweren of dat waar is. Maar dit is wat hij zei.
0: Nou, weet je, je kan het altijd gewoon proberen. Want als het er niet uitgaat, ja, dan niet. Maar als het wel werkt, dan heb je gewoon een waanzinnige truc te pakken.
1: Ja, nou weet je, ik heb een hele grote kliko. Lukt het niet, dan doneer ik hem aan de gemeente.
0: Dankjewel, Ellie.
1: Graag gedaan, Arie. Doei.
0: Nou, misschien heb je ook nog mooie tips. Stuur me maar even een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen uitgebreid Grita over het weer. Als ik nu naar buiten kijk, de Hengeveldstraat in Utrecht, dan druilt het een beetje. Maar er komen betere tijden aan. Dit is Marco Borsato en De Bestemming op Radio M Utrecht.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival, Radio M Utrecht. Ja hoor, the woman of the hour. Hallo Grita.
1: Goedemiddag, Aart. Ja.
0: Straks willen wij natuurlijk weten hoe warm het gaat worden. Alles erop en eraan. Even de actuele situatie, want de stoep hier is nat voor de deur.
1: Ja, ja, dat is een soort zwak, verbrokkeld, frontachtig, warmtefront ding. Ziet er een beetje vreemd uit, ook op de radarbeelden. Maar het gaat om wat gebieden met wat buiige regen die passeren. Dat geldt voor de komende paar uur, maar ook later vanavond en vannacht kan er af en toe eens wat neerslag passeren. In de hoek van Rhenen regent het even stevig door. Naar de achteraan zie je dat het even droog is. Er komt er weer zo'n gebiedje met wat regen of een bui. Dus ja, het wordt eventjes weer wat natter zo op en af vanavond.
0: Oké. En komen er opklaringen aan?
1: Nou, weinig. Ze slippen eerst nog een beetje dicht. Ze zijn wel voor de later vanavond en vannacht een beetje tussen de vele wolkenvelden door dat er af en toe wel een paar opklaringen zijn. Maar ga nou niet sterren kijken, want ik denk dat daar de opklaringen niet te grootschalig voor zijn. En ook is het helemaal niet koud. Dat valt ook op natuurlijk. We komen al wat in milde lucht terecht. De verbrokkelde neerslag is toch een beetje een soort warmtefront. Minimumtemperaturen vannacht, 12 graden. Dat is een beetje waar we morgenochtend mee beginnen. En dan is er ook nog tamelijk veel bewolking. Dus morgen, ja, wolkenvelden bij tijden zon. Ik denk dat de bewolking een beetje transformeert naar stapelwolken, maar dat klit het dan ook weer een beetje aan één. Een paar buien, ook morgen nog. Ik denk voorlopig de laatste buien, dus laten we ze een beetje koesteren. Het lijkt erop dat na lunchtijd dat de buien oostwaarts wegtrekken. De paar buien die er dan nog zijn. En vanuit het westen komen dan de opklaringen. Zeker morgenavond, ja, klaart het heel fraai op. En de temperatuur morgen ligt op 18 graden. Klinkt nog niet zo hoog, maar het is een begin, hè?
0: Dus jij zegt eigenlijk, als je nu kletsnat thuis komt door die regenbui waar je net in kwam, koester het.
1: Eigenlijk wel, ja. Word verliefd op het vervelende weer. Dat schijnt te helpen.
0: Ja, omarm de pijn.
1: Omarm. Ja, ja, omarm de pijn.
0: Pijn, mensen.
1: Ja, ja, dat.
0: Oké, nou, gaan we doen. Over een uur, dan willen wij
1: de
0: zomer
1: berichten
0: omarmen.
1: Ja.
0: Ja, daar gaan
1: ik
0: we het dan
1: meebrengen
0: over hebben. Ja hoor, tot straks.
1: Tot zo.

0: Caro Emerald. Radio M Utrecht. Ja, vanuit de file komt nog een geweldige schoonmaaktip van Iris Jolande. Die zegt, nou, die oude kranten kan je wel gebruiken bij het schoonmaken van de ruitjes van een houtkachel. Maar, en let nu op, een kleine bloedvlek kan je verwijderen met een beetje spuug. Want daar zit een enzym in dat het bloed oplost. Een grote vlek lukt natuurlijk niet, daar gebruik ik ossengalzeep voor. Ja, een grote vlek, dan zou ik zeggen, gewoon even een goede kwad. Nee? Nou, dan doen we voor de grote vlek ossengalzeep en voor de kleine bloedvlek dus wat spuug. Kijk, dat zijn tips waar we wat mee kunnen. Iris Jolande, dankjewel.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 6 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor de moord in Berkel in Roderijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst en werd waarschijnlijk aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het Openbaar Ministerie hebben meerdere mensen bevestigd dat de man van 58 de opdrachtgever was voor de moord. En dat zou ook blijken uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Wie de schutter was bij de moord in Berkel in Roderijs is nog altijd onduidelijk. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm, maar hoe dat eruit gaat zien weet minister Van Wiel nog niet. Gisteren werd bekend dat de sirenes, bekend van de test op de eerste maandag van de maand, verdwijnen omdat het systeem is verouderd. maar veel partijen in de Tweede Kamer willen het behouden. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot op de deur, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Vanavond vallen verspreid over het land nog steeds buien. En morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is even na zessen. Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws, die weet Eva.
7: Ja, goedenavond. Het is heel erg druk op de wegen in onze provincie. En dat komt onder meer door schade aan het wegdek op de A2 bij Everdingen. Een apotheek in Nieuwegein weigert om patiënten morning-after-pillen, spiralen en medicatie voor hormoonbehandelingen te geven. Juridisch gezien mag een apotheker daarvoor kiezen, maar inmiddels wordt de keuze van de Nieuwegeinse apotheker tot in de Tweede Kamer besproken. Utrecht wil misschien camera's ophangen om de overlast in Park Oog in Al tegen te gaan. Een groep mannen zorgt daar vaak voor geluidsoverlast en vervuiling. En een groep jongeren veroorzaakt er geluids- en zwerfveloverlast. En de veiligheid van een rotonde in De Bilt wordt binnenkort onderzocht. Dat hoort bij een landelijk onderzoek naar de veiligheid op rotondes. Meer regionieuws straks om 6:30.
0: Ja, en die ellende is fors hoor, op die A2 richting het zuiden, tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. 10 kilometer file, 3 kwartier vertraging. En dan heb je dat nog niet gehad, want tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen, 15 kilometer, 35 minuten oponthoud. En dat heeft dus te maken met dat wegdek dat daar in slechte toestand is. Rechte rijstrook is dicht. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel, 20 minuten vertraging. Dan krijg je natuurlijk mensen die gaan omrijden. Onder andere via de A27. Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Everdingen, 20 kilometer file, 70 minuten oponthoud. En de laatste, de A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 25 minuten vertraging. Sterkte als je erin staat. Zometeen muziek van de Eurythmics en Yves Berendsen.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Eurythmics en de Sweet Dreams hier op Radio M Utrecht. En mag ik je vast wijzen op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. Want we hebben natuurlijk onze 90s top 100 gehad op Hemelvaartsdag. Maar op tweede Pinksterdag gaan we wat verder terug in de tijd. Vanaf 10 uur gaan we dan namelijk terug naar de jaren 60. Edwin en Joost presenteren dan de 60s top 100. En die wordt samengesteld door jou. Ja, hoe gaat het eraan toe op een redactie? En wat gebeurt er allemaal op het moment dat er groot nieuws is? Nieuws dat soms letterlijk met een klap binnenkomt. Het is de week van het nieuws. En daarin geven omroepen een kijkje in de eigen keuken. Toen dachten we hier, nou laten we eens schetsen wat er bij RTV Utrecht gebeurt op de dag van die gasexplosie in de Visserssteeg. Donderdag 15 januari in Utrecht. Ik ga erover praten met Fatima Nauwman, eindredacteur bij ons. Goedenavond.
1: Hallo.
0: En Matthijs Nieuwenhuis, verslaggever. Matthijs, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Allebei aan het werk die dag. En Fatima, jij was de eindredacteur. Wanneer kwam dat nieuws op de redactie binnen? Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik. Dat was om 3:30 middags. En een collega van mij had een tip doorgekregen dat er iets aan de hand was. Op de Mariaplaats of daar in de buurt. Kwamen op verschillende plekken, zouden er explosies zijn. Dat hadden we om 3:30 al te horen gekregen. Maar dat was het ook. Het was heel onduidelijk wat er nou precies aan de hand was.
0: Ja, en wanneer werd er meer duidelijk? Want ik denk dat de berichten uit de hele stad misschien wel kwamen. Want er is ergens een klap geweest.
1: Ja, toen wij dat binnenkregen om 3:30, toen hebben we eigenlijk meteen besloten om zelf er naartoe te gaan. Want er werden verschillende locaties genoemd, maar wel allemaal bij elkaar in de buurt. En Matthijs, de verslaggever van dienst, die is eigenlijk meteen op de fiets gesprongen. En dat is dan weer het voordeel als je de stad goed kent, de regio goed kent en je zit zelf in de stad. Wij waren er dus ook al heel erg snel.
0: Ja, Matthijs, verslaggever van dienst. Jij stond gelijk in de startblokken.
2: Nou, ik vraag me af of je voor dit soort dingen echt in de startblokken kan staan. Maar je moet in ieder geval wel altijd klaar zijn om snel weg te kunnen. En dat was ik ook. Ik was die dag op de redactie. Hij is eigenlijk een paar nabelletjes plegen. En er gebeurde, ja, zodat ik zeg, niet zo heel veel die dag. Soms zitten dat soort dagen er gewoon tussen.
0: Ja, jij dacht, dit wordt een dag waarop ik de kuierlatten bijna kan nemen richting huis.
2: Nou, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nee. En op een gegeven moment kregen we dit te horen. En toen zei Fatima, ja, spring maar op de fiets. We gaan zelf kijken. Toen ben ik gelijk op de fiets gesprongen. Toen belde een collega met ook, wordt er achteraan gestuurd. Dus we gaan met z'n tweeën die kant op. Ja. En toen waren we, denk ik, 10 minuten later stonden wij op die plek op de Mariaplaats.
0: Ja. Zometeen meer daarover. Eerst even een kleine samenvatting van die dag.
3: Bom, echt een mega grote explosie. Gewoon een beetje als vuurwerk, dat dacht ik eerst. Heel veel paniek. En toen kwam de tweede explosie.
4: Het was gewoon een soort horrorfilm die gebeurde. Mensen kwamen naar binnen rennen met hoofdwonden. Er is een dak van achter ons pand vandaan over ons dak heen gevlogen. Heel veel mensen hadden hoofdwonden, dus er was heel veel paniek.
5: Als je met de mensen van de brandweer spreekt, ook zeer ervaren brandweermensen. Iemand zei tegen mij van, ik heb in 45 jaar niet zoiets meegemaakt. Dus dat zegt wel iets over hoe het ervoor staat.
6: Ik heb een dakpan op mijn hand gekregen. Die had ik waarschijnlijk zo boven mijn hoofd. Dus dat was wel echt mooi dat mijn hand daar had. En ik had een stuk glas of iets anders in mijn been gekregen. Voor hoe dichtbij we zaten, hebben we echt heel veel geluk gehad.
7: Ik vond het wel emotioneel. Ook omdat je het huis van de buren ziet dat er niet meer is. Ik heb me ook heel veel zorgen gemaakt de hele nacht. Je bent toch in het zoomen op foto's om te kijken of je woning in orde is. Dus om het te zien was ook wel echt heel emotioneel en heel fijn. Ja.
0: Ja, we gaan eens proberen te schetsen hoe het dan hier op de redactie toe gaat. Wat is jouw rol dan op dat moment, Fatima?
1: In eerste instantie heel kort met Matthijs contact hebben en zo snel mogelijk veel verslaggevers die kant op sturen. Want als er zoiets in de binnenstad gebeurt, ook al weet je nog niet precies wat het is, dan weet je al wel dat het impact heeft. Ik bedoel, oude binnenstad, alles zit dicht op elkaar. Dus mijn rol was om te inventariseren, zoveel mogelijk mensen die kant op te krijgen. En dan is de uitdaging, wie is waar, wie gaat er wanneer wat brengen. We werden aan alle kanten, kregen we ook beelden door. Verslaggevers die zelf in de stad waren, gingen naar die plek toe. Dus dan is het taak om te zorgen dat iedereen weet van elkaar waar die is en wat die doet. Dat is eigenlijk op zo'n moment het belangrijkste. Ja. En we hebben natuurlijk verschillende kanalen die we bedienen. Dus daar moesten we ook naar kijken.
0: Want ik neem ook wel aan, en ik weet dat het zo is, want ik loop hier ook rond en bij iedereen giert de adrenaline dan toch? Want je weet niet precies wat er gaande is, maar wel dat het heftig is.
1: Zeker. En eerlijk gezegd, Matthijs, spring me op de fiets. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd als je zelf gewoon op de redactie blijft zitten. Want je weet natuurlijk helemaal niet wat je daar aantreft. Je weet niet wat de oorzaak is van een explosie. Je weet niet wat je gaat zien. Of je, ja, dat zijn best wel. Ja, dat kan best heel spannend zijn.
0: Ja. Ja. Hoe was dat voor jou, Matthijs? Om daar naartoe te gaan met het. Ja, eigenlijk geen idee. Je weet dat er iets gebeurd is, maar niet wat.
2: Nee, maar dat is natuurlijk ook een beetje je taak als verslaggever. Daar ter plekke de oren en ogen zijn om te kijken wat daar speelt. Informatie te verzamelen. Mensen te spreken. En dat ook zoveel mogelijk te doen. Want die mensen waren op dat moment bij die explosie. Ik zelf niet. En je moet gewoon heel veel verhalen verzamelen. Wat gebeurde waar? Waar was die persoon op dat moment? Hoeveel knallen heb je gehoord? Nou, in eerste instantie waren het er dan 3 en toen werden het er 2. En dat zijn allemaal dingen die je wel daar moet gaan controleren. Maar ja, de adrenaline gaat wel door je lijf. Zeker ook als je op de fiets springt. Wij zitten hier iets minder dan 10 minuten fietsen van de plek waar die explosie was. Ja. Je ruikt in de binnenstad, zie je de rook optrekken. En je ruikt dat het ergens iets van fik is geweest. En dan is het ja, ter plekke maar zien wat je aantreft.
0: Ja. Laten we daar zo meteen over verder praten. En dan horen we ook hoe dat op de radio klonk.

0: Sad Sweet Dreamer van Sweet Sensation. Ik praat met eindredacteur Fatima en verslaggever Matthijs van RTV Utrecht in het kader van de Week van het Nieuws. En we praten over de hectiek op een redactie bij Groot Nieuws. Nou, Matthijs, jij vertelde net dat jij richting de Visserssteeg werd gestuurd na die explosies daar. Wist je nou een beetje wat je daar zou aantreffen?
1: Ja, eigenlijk hadden we die beelden al binnen gekregen. Weet je, we hebben sociale media, Facebook, Instagram, de tiplijn. En daar sturen mensen foto's, filmpjes in. Dus we hadden al gezien van, jongens, dit is wel serious business. Dit is wel groot. En ter plekke daar komen we op de fiets aan. Dus wij kunnen door de binnenstad makkelijk komen. Want we hebben geen auto. En alle apparatuur waarmee we filmen, het geluid opnemen, dat soort dingen, zit allemaal in een rugzak. Dus je bent als verslaggever op dat moment supermobiel. En kunt overal heel snel komen. En toen ik eraan was, was er net één brandweerauto. En de politie was nog iedereen aan het wegsturen. Want mensen, die studenten van het conservatorium daar vlakbij, waren allemaal uit de school gestuurd. Moesten allemaal op afstand gaan staan. Verslaggevers, wij hebben dan een perspas. Dat is een kaartje waarmee we onder linten door mogen om dichter op incidenten te staan. Ja. Daarom mocht ik blijven staan, maar iedereen werd verder weggestuurd. En toen ben ik zelf richting eigenlijk de brandweerauto gelopen. Ik dacht, nou, daar is het dan wel op zijn veiligst, zeg maar. Toen ik daar voorbij liep, toen keek ik zo recht de steeg in. Ja. En dan is het één grote puinhoop.
0: Ja. Nou, je merkt wel dan zeg maar de kracht van de regionale omroep. Een verslaggever die op een fiets springt met een rugzak en 10 minuten later ook gelijk op de radio komt. We hebben een fragmentje daarvan. Dit was denk ik om 3:50.
2: Onze verslaggever Matthijs Nieuwhuis, die is daar. Matthijs, wat zie je daar op dit moment?
3: Ja, ik sta dit met om de hoek van de Visserssteeg. Ik sta op de Springweg. Daar staan veel brandweerauto's. Voor mij een grote ladderwagen die vanaf boven de brand blust, want daar komt nog steeds rook vanaf. Dat ruikt je ook heel goed. Het publiek is op ruime afstand gezet. Op de Springweg, daar ligt allemaal glas. Als ik ook zo om mij heen kijk, dan zijn ramen van verschillende gebouwen niet eens heel direct in de omgeving van waar de explosie zou zijn plaatsgevonden, zijn gebarsten. Ook dat levert in ieder geval een gevaar op. Verder weten we eigenlijk nog niet zoveel, behalve wat de veiligheidsregio, wat de woordvoering net tegen mij zei. Een grote brand, 2 explosies en er zou 1 iemand gewond zijn geraakt.
0: Feitenkeurig op een rij.
1: Even snel op dat moment verstaan, maar het moesten wel zelf weer opdreunen en goed herinneren. Want ook de veiligheidsregio had heel snel een woordvoerder ter plekke. Dus dat wordt dan degene waarmee je moet gaan sparren. Ja. Waar je informatie vandaan moet halen. En daarnaast ga je zo snel mogelijk op zoek naar mensen die in de buurt wonen. Mensen die het gehoord hebben, die dicht bij het lint staan. Want ja, je wilt toch een wat breder plaatje dan alleen er zijn. Op dat moment dus wisten we 1 gewonde. Uiteindelijk waren het er 4.
0: Ja.
1: Maar je gaat nog wel op zoek naar meer informatie. Ja.
4: Ja, en jij stond op 1 plek. Maar inmiddels waren er, ik denk om 4:15... dat er toen ook al heel veel andere verslaggevers
1: waren. Ja, klopt. Iedereen van de redactie hier was gelijk die kant op gegaan.
4: Ja, omdat je niet overal meteen bij kunt. Er was een verslaggever, die was op het stadhuis. Die hoorde daar de knal. Die dacht ook, oké, dit is heel hard. Wat is er aan de hand? Dus eigenlijk komt al van alle kanten konden wij het verslaan. Ja. En kwam het tot ons.
0: En worden we geholpen als regionale omroep door het publiek. Door mensen die ons weten te vinden. Zowel met informatie als met beeld. Want ik denk dat er heel veel beeld ook binnenkwam hier.
4: Ja, er kwam ongelooflijk veel binnen.
1: Ja, ik had daar niet heel veel zicht op. Behalve dat mensen die ik dan ken, er werden wel in appgroepen dan gestuurd. Bijvoorbeeld met vrienden van, hebben jullie die knal gehoord? Jongens, zijn jullie allemaal veilig, zeg maar? En een vriendin van mij die werkt een paar straten verderop. En die zei, ja, het was hier een enorme knal. Maar verder zeg maar niks van gemerkt. En toen stuurden ze ook al filmpjes door met die zij ook weer door hadden gekregen. Maar ja, dat moet je wel altijd blijven checken. Want je kan tegenwoordig natuurlijk alles doorsturen. En ja, we moeten wel weten of dat wat wij doorgestuurd krijgen, of dat waar is.
0: Ja.
1: En dat is de taak voor Fatima en de redacteur die op de redactie. Want worden helemaal overladen met beelden.
0: Nou ja, ik wilde net vragen. We horen, er zijn veel verslaggevers dan ter plaatse. Tegelijkertijd wordt er hier denk ik enorm opgeschaald. Extra mensen die zich aanbieden en die worden ingevlogen.
4: Ja, en ook anders gaan verdelen van mensen. Dus op een gegeven moment merk je ook, dat hadden we eigenlijk ook vrij snel door, dat radio is natuurlijk ook belangrijk, omdat je daar heel snel ook naast je online informatie kunt doorgeven. Ja, dan is het wel belangrijk dat er een redacteur is die echt met radio bezig kan zijn, naast de presentator en de bulletinlezer. Zodat die echt worden gevoed met de laatste informatie.
0: Ja.
4: Dus dat is een functie die we dan ter plekke eigenlijk bedenken. En opschalen is altijd... je kunt beter te veel mensen hebben dan dat je later moet zeggen... We hadden echt meer mensen moeten inzetten. Dat was veel ingewikkelder.
0: Nou ja, wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond om te merken... want ik presenteerde die avond... is dat er dus ook inderdaad vaste luisteraars... Waarvan er één een rol heeft bij de brandweer... en daar direct naartoe werd gestuurd... ook met informatie kwam. Dus zo word je ook geholpen door het publiek van ons.
4: Nou ja, we merken dat de tiplijn die wij hebben echt goed wordt gevonden. Niet alleen in dit geval, maar met meerdere calamiteiten... Mensen weten ons te vinden. En ja, dat is wel heel erg mooi dat we zo dicht bij ons publiek staan... Ja. En dat zij dat ook zo voelen.
0: Het is voor ons, laten we eerlijk zijn, ook een goede oefening... denk ik, hè? Want je leert weer eens wat je kan als omroep... als er iets heftigs gebeurt. Met als toch wel wonder dat daar geen doden bij zijn gevallen. Ja, dat is als je daar die chaos zag, Matthijs.
1: Nou ja, alleen al als je die straat inloopt... waar ik stond denk ik 150 meter, misschien wel 200 meter... van waar die explosie was. En daar lagen alle ramen eruit. Ja, dan moet je eens nagaan hoe dichter je bij die explosie komt... hoe erger het wordt. Dat zei ik ook net toen ik heel even zelf kon kijken... achter die brandweerauto en daar foto's en video's kon maken. Ja, er stond natuurlijk al na 3 minuten een politieagent in mijn nek... met wegwezen daar, weg daar. Maar ik heb wel die steeg in kunnen kijken. En alleen maar stof, bakstenen... alles lag helemaal in de puin.
4: Ja. Het is ongelooflijk.
1: Dat daar niemand thuis was op dat moment?
4: Ja, dat
1: is echt een wonder.
4: Ja. Maar, en dat is heel raar, denk ik. Laat ik voor mezelf spreken. Je bent heel druk bezig met je werk. En dan pas later realiseer je... er zijn dus mensen die... Ja, je hebt al door dat het huis... dat er gebouwen weg zijn. Maar dat je opeens denkt, zou je toch gebeuren? Dat alles weg is.
0: Ja. Ja.
1: Ik kan het je op dat moment ook helemaal niet voorstellen hoor. Want je gaat in zo'n modus van. Die je als verslaggever een beetje opbouwt met. We moeten dit weten, dat weten, dit brengen. Het is, ik wil niet zeggen een soort automatische piloot. Maar je bent de hele tijd een soort checklist aan het afwerken. Met hier moeten we, dit moeten we, dit moeten we. En als je uiteindelijk een dag later een beetje afstand neemt. En nou echt even beseft wat er gebeurd is. Ja, dit had zo slecht af kunnen lopen. Ja. En voor de mensen die hun huis kwijt zijn. Daar is het natuurlijk gewoon echt heel slecht voor afgelopen. Moet je ook niet ontkennen.
0: Maar geen. Doden en een paar lichtgewonden. Ja, het blijft een wonder.
1: Ja.
0: Een klein kijkje in de keuken van RTV Utrecht... op de dag van de gasexplosie in de Visserssteeg. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan.
5: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: 6:30, Eva is er voor het regionieuws. Goedenavond.
9: Goedenavond.
8: Ja, jij begint met ophef over een apotheek in Nieuwegein.
9: Ja, die weigert om patiënten morning after pillen, spiralen en medicatie voor hormoonbehandelingen te geven. Juridisch gezien mag een apotheker daarvoor kiezen, maar inmiddels wordt de keuze van de Nieuwegeinse apotheker tot in de Tweede Kamer besproken. De ophef ontstond afgelopen weekend toen er een opiniestuk stond in de Volkskrant. Daarin stond dat de apotheker al meerdere jaren specifieke medicatie niet wil leveren. Op zijn website legt de apotheker uit dat in zijn apotheek de Bijbel centraal staat. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer ging het er vandaag ook over. En zorgminister Sofie Hermans zegt dat ze met de brancheorganisatie van apotheken in gesprek is geweest. En dat die organisatie in gesprek gaat met de betreffende apotheker. Utrecht wil misschien camera's ophangen om de overlast in Park Oog in Al tegen te gaan. Volgens de gemeente zorgen er twee groepen voor overlast in het park. Een groep mannen zorgt vaak voor geluidsoverlast en vervuiling. En de tweede groep bestaat uit jongeren tussen de 13 en 17 jaar. Daarbij gaat het vooral om geluids- en zwerfvuiloverlast. Nu zijn er dus plannen om gebiedsverboden op te gaan leggen en extra jongere werkers in te zetten in de wijk. Volgens de gemeente komt de overlastgevende groep niet van bewoners van de opvanglocaties in het Ibis Hotel en het AZC aan de Jozef Haydnlaan. De veiligheid van een rotonde in De Bilt wordt binnenkort onderzocht. Het gaat om de rotonde bij de Groenekansenweg en Soestdijkseweg Zuid. Begin juni worden daar twee camera's neergezet die twee weken lang alle verkeersstromen vastleggen. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid kijkt naar hoe fietsers en voetgangers er gebruik maken van die rotonde. Het hoort bij een landelijk onderzoek naar de veiligheid op rotondes. En Marijn de Pachter is voorgedragen als wethouder in Montfoort. Utrechters kennen de 35-jarige VVD'er mogelijk nog als raadslid en als fractievoorzitter in de Utrechtse gemeenteraad. Hij woont in De Meern, maar werkt momenteel als ambtenaar in Den Bosch. Voor de Montfoortse VVD is zijn ervaring in Utrecht een belangrijke reden om voor de Pachter te kiezen. Hij heeft ook goede contacten in de provincie. VVD, SGP en Progressief Akkoord in Montfoort praten samen over een nieuw college daar. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er nog wat buien. Morgen dan is het veelal bewolkt en vooral in de ochtend nog wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
8: De situatie op de weg, ja, die is nog steeds treurig op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. 10 kilometer file, een half uur oponthoud. Daarna is het nog niet gedaan, want tussen Utrecht Centrum en afrit Everdingen nog een file, bijna 15 kilometer en nog eens een half uur vertraging. Komt door het wegdek dat daar in slechte toestand is. Rechte rijstrook is dicht. Ja, door die file op de A2 gaan mensen alternatieven zoeken. Dan kom je op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Bijna 20 kilometer file.

0: bijna een uur vertraging. Sterkte als je erin staat.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, dit is toch wel een geweldige prijs. Een exclusieve rondleiding voor 2 personen. Dus je mag iemand meenemen. Naar dat Wolvenplein. Beantwoord voor de laatste keer vandaag de dagvraag. Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? 3 keuzes. A. 50 jaar. B. 100 jaar. Of C, meer dan 150 jaar. Dus hoe lang was Wolvenplein een gevangenis? Was dat A, 50 jaar, B, 100 jaar? Of C, meer dan 150 jaar? De laatste kans om te reageren, stuur je antwoord via de mail studio@rtvutrecht.nl. Of stuur me een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht app. Stuur je me gewoon een appje, komt het hier in de studio binnen. Als je het goed hebt, gaat jouw naam in de hoge hoed. En dan ga ik 1 van die mensen straks bellen. Je hebt 2 plaatjes de tijd, 1 minuutje of 6.
10: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Ja, deze Alex Warren kon heel goed skateboarden. Maakte daar allemaal filmpjes over en zette die op Instagram. Toen werd hij beroemd. Toen bleek hij ook nog te kunnen zingen. Nou, de rest is geschiedenis. Dit was Alex Warren met Fever Dream op Radio M Utrecht.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, en die dagvraag is dus: hoe lang heeft het Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Was dat 50 jaar, was dat 100 jaar of was dat meer dan 150 jaar? Heel veel inzendingen, heel veel goede antwoorden. En als je de telefoon nu opneemt...
3: Met Wilma Aert.
0: Met Wilma Aert? Wat een wonderlijke achternaam.
3: Ja, nee. Ik zei met Wilma. Hi Aert.
0: Dag Wilma, je wist gewoon dat ik het was.
3: Ja, ja. Tuurlijk.
0: Jongen, jongen, jongen. Jij bent een enthousiaste luisteraar, denk ik.
3: Ja, heel enthousiast altijd.
0: Sinds wanneer? Hoe heb je Radio M Utrecht
3: ontdekt? Al jaren en jaren en jaren.
0: Ja?
3: Ja, echt. Dus ja, uit Utrecht geboren. Dus, en al bijna 50 jaar in Beeldhoven wonen, zolang ze getrouwd zijn. Dus dan,
0: ja. Je hoort van veel mensen die Utrecht uitgaan, dat het nooit helemaal slijt, dat verlangen naar de stad.
3: Nee, maar ik zou er niet meer willen wonen.
0: Nee, waarom
3: niet? Dat niet. Nee, ja, ik woon nu in Beeldhoven, dat is prima.
0: Ja.
3: Het is al zo lang, langer dan dat ik in Utrecht gewoond heb. Dus,
0: dat is ook weer zo. Wat vind je de mooiste plek van de stad Utrecht?
3: Wat ik de mooiste plek vind in de stad van Utrecht? Ja, de binnenstad blijft natuurlijk wel iets speciaals.
0: Ja, toch?
3: Ja, absoluut.
0: Nou, ik reken het goed. Dat was niet de vraag.
3: Nee.
0: Hoe lang heeft het Wolfenplein als gevangenis gediend? Wat was het goede antwoord?
3: Meer dan 150 jaar, oftewel 158.
0: Het is me toch wat. Dat is hartstikke goed. Jij gaat er naartoe met een mens naar keuze. Wie neem je mee?
3: Mijn echtgenoot.
0: Ja. Dat snap ik.
3: Dus, ja, toch?
0: Waar heb je hem ontmoet?
3: Wij zijn een bankstel, op z'n Hollands gezegd.
0: Een bankstel?
3: Wij hebben elkaar leren bij de bank. Dus bij de ABN.
0: Kijk eens eventjes.
3: Dus, ja, zo is het gekomen. Nee. En,
0: nooit meer van de bank afgekomen?
3: Nee.
0: Nou, heerlijk.
3: Nee. Dus,
0: jullie gaan samen van de bank naar de gevangenis. Niet langs af.
3: Nee,
0: blijf
3: niet.
0: Even aan de lijn. Dan noteer ik even je gegevens, Wilma. En gefeliciteerd, hè?
3: Dankjewel, Aert. Fijne uitzending. Yo.

0: van een king naar de queen. Hallo.
1: Goedenavond.
2: Aard.
0: Jij weet ook gelijk dat het over jou gaat dan, hè?
1: Ja, dat kwam omdat het muziekbedje ging draaien.
0: Jij dacht, dit moet ik zijn. Dit is ja, het weerbedje.
1: Ja. Het weerbedje, daar kan ik mooi in.
0: Het weer dat druilerig is, hè?
1: Ja, een paar buien die trekken over van west naar oost. Een beetje buiig. Soms meer wat lichte regen of wat motregen. Dat gaat nog wel de avond door. Later vanavond en vannacht passeren er ook nog af en toe zo'n paar buien. Maar zijn er ook langdurige droge perioden. En de temperatuur daalt naar een graadje of 12 ongeveer.
0: Okido.
1: Dat is het startmoment van de dag van morgen.
0: Juist. Nou, hoe ziet die dag van morgen er verder uit na die start?
1: Na die start is denk ik dat er vrij veel bewolking hangt. Af en toe breekt de zon door. Een paar buien die passeren. De lucht is nog licht, licht onstabiel van opbouw. Leidt tot een paar buien. Je ziet wel dat de luchtdruk in de loop van de middag stijgt. En van daaruit zal na lunchtijd het aantal buien eigenlijk wel sterk afnemen. Oostwaarts wegtrekken. En komt geleidelijk aan beter de zon uit de verf. En zitten we op 18 graden met denk ik een hele fraaie woensdagavond. Oké, het wordt natuurlijk wat snel frisser als het maar 18 graden is geworden. Maar het ziet er wel, denk ik, heel mooi uit.
0: Nou, laten we dan nu voorbij de woensdag kijken.
1: Ja, dat zijn dan die dagen die zo lekker opwarmen. Ja. Ja hoor, dan komen ze aan, de warme dagen. En we knallen gelijk door naar de zomerse dagen. Warm is 20 graden of meer. Zomers is 25 graden of meer. En tropisch is 30 graden. Dat is wat te hoog gegrepen. Alhoewel, Brabant en Limburg zouden een van die dagen tropisch kunnen uitpakken. Bij ons donderdag 21, 22 graden. Zon en stapelwolken. Een dag zou best dus zonnig kunnen beginnen. Dan vormen zich stapelwolken. En het kan ook wel weer zijn dat even die stapelwolken aan elkaar klonteren. Voordat ze dan in de late middag weer uit elkaar gaan. Maar het algehele beeld is gewoon heel kalm. En ja, die verzachting, die vermilding, die voel je echt wel, die 1, 22 graden. En dat zet zich door eigenlijk in een zomer. Zomers Pinksterweekend. Vrijdag veel zonneschijn, 26 graden. En zaterdag en zondag, 26, 27 graden. Misschien op zondag iets lager, omdat er een klein noordelijk briesje opsteekt. Maar 25 graden is natuurlijk ook een hele mooie temperatuur.
0: Het is wel hol of stilstaan.
1: Het is hol of stil, ja. Je moet wel in ons land, bij ons huidige klimaat, een beetje flexibel kunnen zijn. Dat je goed kunt anticiperen op, die winterjas nu. Nu moet je dus langzaam de korte broek beginnen klaar te leggen.
0: Ja. Oké, Grieta, dankjewel. Fijne avond.
1: Zelfde. Radio M
0: Utrecht. Zometeen hier op Radio M Utrecht, de avond van de nostalgie. Wat kan je verwachten? Nou, dan hoor je onder andere Queen. Je hoort Simon & Garfunkel. Donna Summer komt voorbij. Boudewijn de Groot. Kortom, hou hem lekker aan hier op Radio M Utrecht. En ik wens je een hele mooie avond.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
9: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
8: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlini.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
17: Deze deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
3: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

van de nostalgie

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
3: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik begon vanavond met muziek van een legende. John Lennon is zijn naam. En hij zet in heel veel liedjes ons aan het denken. Bijvoorbeeld Imagine. Maar puur over de liefde zingen, dat kon hij ook. En dat deed hij in Woman. Een bijzonder goedenavond. Wat gezellig dat je er weer bij bent. Ik hoop dat dit het moment is waarop je de dag even de boel laat. En dat je gewoon de muziek tot je laat komen. Want ik heb niet de minste artiesten voor je meegenomen vanavond. Paul de Leeuw is erbij. Otis Redding. De Bee Gees. En je hoort ook muziek van Alison Moyet en Gilbert O'Sullivan. En ik begin nu met een artieste die eigenlijk maar bekend is van één nummer. Haar naam is Jewel. En je gaat luisteren naar Foolish Games. MUZIEK

Alsof je even in een rokerige jazzclub bent geweest, waar Alison Moyet op een podium stond te zingen met één spotlight op zich. En jij in het rode pluche zat te luisteren naar That Old Devil Called Love. Maar in feite luister je naar Radio M Utrecht.

is nog steeds een van zijn allermooiste liefdesliedjes. Robbie Williams hoorde je op Radio M Utrecht. En Angels. Soms zijn er van die momenten dat je denkt, ik weet waar dit liedje over gaat. Toen ik 10cc's I'm Not In Love voor het eerst hoorde, zeiden ze tegen mij, gaat over niet verliefd zijn. Tot er iemand tegen mij zei, ja, dit liedje is een ontkenning van de bekenning. Dat je zo vaak tegen jezelf zegt, het is niet zo, het is niet zo. Maar eigenlijk is het wel zo. Luister ook maar eens op deze manier naar een nat.

Don't Forget to Remember was dat op Radio M Utrecht van de Bee Gees. Dat had je natuurlijk vast al gehoord. Kom muziek aan van Roxy Music, het liedje Avalon. Maar eerst hou ik je gewoon nog even hier in Nederland. Want misschien heb jij in de jaren 90 ook wel zo genoten van Volumia.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de Straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats,
0: Procol Harum,
1: Boudewijn de Groot,
2: meneer de president,
0: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.